0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bankafschriften, kredietkaarten.
4: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
5: Clara Live.

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Clara Life.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Clara Live.

0: continuou.
1: Zes uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De tevredenheid over de democratie in ons land daalt. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. De resultaten van dit jaar wijken af van die van vorig jaar, vertelt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen.
2: Vorig jaar zagen we een stijging van de tevredenheid met de democratie door het aantreden van de nieuwe regering, een soort honeymoonperiode. Die is op dit moment wel een beetje voorbij. Je ziet dat de tevredenheid daalt in Vlaanderen. Maar we zitten eigenlijk in Vlaanderen nog altijd relatief hoog. Maar in Wallonië en Brussel is de tevredenheid met de democratie wel lager dan in Vlaanderen. Dat is historisch zo. En we zien nu dat de daling in Wallonië en Brussel groter is dan de daling in Vlaanderen.
1: In Buggehout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen gisteravond een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval van dinsdag, waarbij een schoolbus werd aangereden door een trein op een overweg. De chauffeur, de begeleidster en twee kinderen kwamen om het leven en vijf andere kinderen raakten zwaar gewond. Tijdens de waken werd een minuut stilte gehouden. Op de plaats van het ongeval werden witte ballonnen opgelaten. En veel mensen vonden het belangrijk om aanwezig te zijn.
3: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn. Die liggen ook in ons ziekenhuis. Dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
4: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben. En voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
1: Volgende maand houdt de gemeente Buggehout ook nog een officiële herdenking. De Amerikaanse president Donald Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden zijn voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2 uur over een mogelijk bestand met Iran. Een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten en dat de zeestraat van Hormuz weer opengaat voor olie- en gastankers. Verschillende internationale organisaties zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds waarschuwen intussen voor een wereldwijd tekort aan olie deze zomer als de straat van Hormuz niet snel opengaat. En dat zou slecht zijn voor de energiezekerheid en voor de economie. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Serviër verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Fonseca. De wedstrijd duurde in totaal 5 uur. Eerder werden ook topfavorieten Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld. En Carlos Alcaraz gaf op voor het toernooi. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitser Zverev door naar de laatste 16. De dag start hier en daar met een onweer, daarna droger en ook zonniger weer bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe en lokaal kan dat weer een fel onweer zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
2: Clara Live.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Clara Live.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De tevredenheid over de democratie in ons land daalt. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Uit die bevraging blijkt ook dat kiezers van twee Vlaamse partijen opvallend meer ontevreden zijn dan andere kiezers, zegt professor Stefan Walgrave.
1: Dat is aan de ene kant het Vlaams Belang. En aan de andere kant de kiezers van PvdA. Daar heb je veel meer ontevredenheid over de democratie. Maar eigenlijk ook over de maatschappelijke evoluties. Het gevoel achtergesteld te zijn ligt hoger. Het gevoel dat het vroeger beter was ligt hoger bij die kiespublieken. Dus die twee kiespublieken schieten er echt uit wat betreft ontevredenheid met de democratie. Maar ook ontevredenheid met de manier waarop onze maatschappij evolueert en waar we naartoe gaan.
0: 12% van de Vlaamse langdurig werkzoekenden die net hun uitkering verloren, vond eind maart een job. Vorig jaar was dat nog 9%. Dat blijkt uit een studie van de VDAB die voor het eerst de gevolgen nagaat van de nieuwe wet waarbij mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. Die wet geldt sinds begin dit jaar en sindsdien verloren al heel wat mensen hun uitkering. Het begon met de groep die al meer dan 20 jaar werkloos was. In april kwamen daar de mensen bij die minder dan 8 jaar werkloos waren. 27% van hen had een maand later al een job. Een Canadese man heeft bekend dat hij 14 mensen heeft geholpen om een einde te maken aan hun leven. De man, 60 jaar oud, verkocht jarenlang dodelijke chemicaliën via websites. Hij verstuurde meer dan 1200 pakketten naar 40 landen. In het Verenigd Koninkrijk stierven 112 mensen na het ontvangen van zo'n pakket. In ruil voor zijn bekentenis trokken de aanklagers de zwaardere aanklachten voor moord in. De man riskeert in Canada 14 jaar gevangenisstraf per aanklacht. De straf die hij zal krijgen, wordt later dit jaar bepaald. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Fonseca. De wedstrijd duurde in totaal 5 uur. Eerder werden ook topfavorieten Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld. En Carlos Alcaraz gaf al voor het toernooi op. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitser Zverev door naar de laatste 16. De dag start hier en daar nog met een onweer, daarna droger en zonniger weer bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe en lokaal kan het gaan om een fel onweer. Morgen eerst nog veel wolken met in het oosten enkele buien, daarna opklaringen vanaf het westen en grotendeels droog bij nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Ineke Plasgaard.
3: Goedemorgen. Officieel is het nog lente, maar als we afgaan op het weer van de laatste dagen, dan is het toch echt 100% zomer. En het was aan alles te merken en te zien. De terrasjes zaten vol deze week. Aan de kassa in de winkel zag ik mensen met enkel een doos ijsjes in de hand. En buiten was er af en toe een man op een fiets met sokken in sandalen. Zomer in België, lieve mensen. Toch fijn dat we dat weer mogen meemaken.

Zoemt en zoeft zoals de bijen in mijn tuin deze dans van de comedianten uit De Verkochte Bruid. Een opera van Bedřich Smetana, die trouwens in première ging op 30 mei 1866, vandaag dus exact 160 jaar geleden. Hoe brengt u de warme dagen door? Verstopt u zich ergens binnen in de schaduw met een ventilator of leeft u helemaal buiten? Van 's ochtends tot 's avonds, alles wat buiten kan, buiten doen, lezen, eten, werken, schrijven, slapen misschien ook. Ik kan het niet zeker weten natuurlijk, maar ik denk dat Mozart in een week als de afgelopen week misschien ook wel veel tijd buiten had gespendeerd. Ja, of misschien net binnen aan zijn bureau, want de zomer, dat lijkt wel een seizoen te zijn vol inspiratie voor hem. Ja, schreef Mozart toch niet altijd even goed op wat hij precies wanneer gecomponeerd had. Van het volgende werk bijvoorbeeld weten we het niet helemaal zeker wanneer het geschreven is. Maar het klinkt wel zonnig, dus ideaal voor vandaag. Dit is een stukje uit het 5e vioolconcerto van Mozart.

Het derde deel, het rondo uit het vijfde vioolconcerto van Mozart, hier door Isabel Faust op viool samen met Il Giardino Armonico. En dit zou ook geschreven zijn in een zomer, in de zomer van 1883 in Wiesbaden in Duitsland. In een gehuurd studiootje met zicht op de Rijn, want daar zat toen Johannes Brahms en daar schreef hij zijn derde symfonie.

Het Gewandhausorchester Leipzig met deel 3 uit de derde symfonie van Johannes Brahms. Geschreven in de zomer ooit en toch, ja, toch klinkt het niet zorgeloos zomers, vind ik. Het klinkt wel zwoel en warm, maar er zit toch iets weemoedigs in. Alsof je terugdenkt aan vroeger, aan iets dat niet meer is zoals het was. Of aan iemand die niet meer terugkomt. We zullen het nooit zeker weten en misschien is exact dat wel wat de betovering in stand houdt. En betoverend is ook deze, op een heel andere manier. Maar toch, dit is Charles Trenet.

Prenez le temps de chanter, de rire, de vous amuser. Neem de tijd om te zingen, te lachen, u te amuseren. Advies dat goed is voor iedereen uit de mond van Charlotte René. Het is alweer bijna 19:30. Hopelijk bent u ondertussen het advies van Charlotte René al aan het volgen. En bent u al zingend aan deze zaterdag begonnen. En als u toch nog wat hulp kan gebruiken voor de sfeer en gezelligheid deze ochtend, wel, blijf dan zeker luisteren, want ik blijf voor de sfeer zorgen hier met muziek.

0: 8. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 12% van de Vlaamse langdurig werkzoekenden die net hun uitkering verloren, vond eind maart een job. Vorig jaar was dat nog 9%. Dat blijkt uit een studie van de VDAB die voor het eerst de gevolgen nagaat van de nieuwe wet waarbij mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als met al zijn voorwaarden rekening wordt gehouden. En een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten en dat de zeestraat van Hormuz weer opengaat voor olie- en gastankers. En in het basketbal spelen Oostende en de Antwerp Giants de finale om de Belgische titel. Titelverdediger Oostende schakelde OKP Aalst uit en Antwerp Giants won van Limburg United. De finale begint volgende week donderdag. Wie het eerst 3 keer wint, is landskampioen. De dag start hier en daar nog met een onweer. Daarna droger en zonniger weer bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe. Meer op vrtnieuws.be.
1: De krantencommentaren.
2: De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken op school wordt teruggedraaid na een waarschuwing van de Raad van State over grondwettelijke bezwaren. Bart Eekhout schrijft in de Morgen dat de hervorming nooit in deze vorm op tafel had mogen komen. Minister Demir wordt omringd door een ontzettend zwak kabinet, zonder voeling met de realiteit van klassen en scholen. Ook de parlementaire meerderheid nam haar verantwoordelijkheid niet. De brede steun voor verandering en het vertrouwen in Demir verkruimelen door haastwerk, gebrek aan focus en politieke scoringsdrang. Meer dan 1000 schooldirecteurs ondertekenden die open brief tegen onderwijsminister Demir en dat is ongezien. Ze klagen over een opeenstapeling van nieuwe maatregelen en een cultuur van wantrouwen. De directeurs hebben er genoeg van dat het onderwijsbeleid boven hun hoofden wordt beslist. Inhoudelijk is er nochtans een groot draagvlak voor Demirs hervormingskoers, dat schrijft Pieter Lesaffer in het Nieuwsblad. Maar onderwijs is te belangrijk om aan de politiek alleen over te laten. Als Demir haar hervormingen niet samen met het onderwijs zelf doet, dreigt haar passage op onderwijs maar weinig impact te hebben. Nu de pensioenhervorming en de centenindex goedgekeurd zijn, kijkt Greg van Roosbroek in Gazet van Antwerpen vooruit. De vakbonden en PvdA trekken al naar het grondwettelijk hof, maar ook meerderheidspartijen Les Engagés, MR en CD&V blijven zoeken naar alternatieven voor de centenindex. Die opnieuw op tafel leggen tijdens de begrotingsonderhandelingen is slecht voor de eenheid binnen de regering en helpt de financiële toestand van het land niet vooruit. En dat net voor een zware begrotingsoefening. De regering moet minstens 7 miljard euro vinden en wellicht nog een pak meer. De pensioenhervorming en de centenindex zijn eindelijk goedgekeurd. In de Tijd schrijft Isabel Albers dat de pensioenhervorming begrijpelijk is, maar de manier waarop de centenindex erdoor gedrukt is een andere zaak. Werkgevers en vakbonden kwamen voor het eerst in jaren met een gezamenlijk alternatief, maar de regering legde dat gewoon naast zich neer. Premier De Wever heeft politiek kapitaal verspeeld door mordicus de slecht ontworpen centenindex erdoor te duwen. Voor de hervormingen die ons land nodig heeft, heb je de sociale partners nodig. Door hen nu te negeren, maakt de regering haar eigen opdrachten nodeloos moeilijk. Maandag publiceert het Planbureau concrete voorstellen om de begroting in orde te krijgen en de regering heeft tot oktober om daar iets mee te doen. De overheid geeft maar liefst 56% van ons bruto binnenlands product uit en toch is er nog een gat van meer dan 5% in de begroting. In het Belang van Limburg schrijft Liliana Casagrande dat het probleem van dit land is dat we alles willen en bij besparingen dan maar op van alles beknibbelen tot alle kwaliteit zoek is. Landen die hun budget beter onder controle hebben, hebben hun keuzes al lang gemaakt. Als we alles bij het oude laten, betalen we ons blut aan rente op de stijgende schulden. Een jaar na de start van de regering De Wever brokkelt de centrumrechtse symmetrie tussen Vlamingen en Franstaligen al af. Dat schrijft Karel Verhoeven in De Standaard. Vlamingen voelen zich politiek vertegenwoordigd, hebben vertrouwen in de aanpak van de begroting en ervaren economische vooruitgang. Aan Franstalige kant is het beeld het tegenovergestelde. Waalse en Brusselse kiezers voelen zich miskend, geminacht en economisch bedreigd. De kans die de regering kreeg om het land aan beide kanten van de taalgrens te hervormen, was een unieke en mogelijk enige kans. Nu blijkt dat niet alleen Georges-Louis Boucher de stabiliteit van de federale regering ondergraaft, maar dat veel grotere krachten de politieke gemeenschappen uiteendrijven. In Europa groeit de discussie over de vraag of de EU mee aan de onderhandelingstafel moet om het conflict in Oekraïne te beëindigen. EU-buitenlandchef Kaya Kallas vindt dat onderhandelen met Rusland gelijk staat aan Oekraïne laten vallen of de broek laten zakken voor president Poetin. Dat is een denkfout, schrijft Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Een Europese gezant sturen is niet hetzelfde als capituleren. Oekraïne vraagt Europa zelf om een stoel aan de onderhandelingstafel op te eisen. De EU heeft gewoon nog geen strategische visie over hoe dit conflict moet eindigen. Terwijl praten toch de Europese core business is. Het is zaterdag 30 mei, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.

Het Philharmonia Orchestra met het derde deel uit de Karelia-suite van Jean Sibelius. Muziek die hij componeerde voor een studentenvoorstelling en waarvoor hij zich liet inspireren door de regio Karelia, een regio op de grens tussen Finland en Rusland. Een fandango nu. Ik moet opbiechten dat het woord fandango mij eigenlijk altijd eerst doet denken aan Bohemian Rhapsody van Queen. Aan dat stukje waarin ze zingen Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? En de fandango, ja, dat is een Spaanse dans eigenlijk. Die bestond al in de 18e eeuw en die kan bijvoorbeeld zo klinken.

Kijk, eerlijk, als er castagnetten bij zijn, dan ben ik altijd meteen verkocht. Prachtig toch? Een fandango door L'Arpeggiata onder leiding van Christina Plouard. Komt uit een album van hen dat heet Mediterraneo. En daarvoor hebben ze zich laten inspireren door alles dat het Middellandse zeegebied te bieden heeft als het op muziek aankomt. En dat is echt heel wat. Rolf Lisse van nu, die trok iets minder ver naar het zuiden en hield halt in Versailles aan het hof van Lodewijk XIV. Daar liepen toen niet alleen veel mensen van adel rond, ook niet alleen politici en diplomaten, maar ook heel wat muzikanten. Want Lodewijk XIV die had een boon voor muziek. Zo'n grote boon zelfs, dat hij zelfs muzikanten meenam om voor hem te spelen wanneer hij ging wandelen. En dat klinkt heel decadent eigenlijk, maar ja, kunnen we het hem eigenlijk kwalijk nemen? Want wij nemen vandaag toch ook vaak een koptelefoon of AirPods mee wanneer we gaan wandelen. Ja, dit zou dus zeker op de playlist van Lodewijk XIV gestaan hebben als er al playlists waren geweest. Het is muziek van een van de muzikanten van zijn entourage. Dit is van Robert de Vigée.

0: Spanning, aandacht, precisie en virtuositeit. Beleef de finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd voor cello van op de eerste rij. Straks op Clara en VRT Max.
1: Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Vox Luminis tot London Philharmonic Orchestra. Van Ultima Ves tot Brodsky Quartet. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
2: Een heel goede morgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Meer langdurig werklozen vinden een job nu uitkeringen beperkt zijn in de tijd. Oekraïne heeft Russische olie-infrastructuur aangevallen. En in het basketbal spelen Oostende en de Antwerp Giants tegen elkaar om landskampioen te worden. 12% van de Vlaamse langdurig werkzoekenden die net hun uitkering verloren, vond eind maart een job. Vorig jaar was dat nog 9%. Dat blijkt uit een studie van de VDAB die voor het eerst de gevolgen nagaat van de nieuwe wet, waarbij mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. Die wet geldt sinds begin dit jaar. Sindsdien verloren al heel wat mensen hun uitkering. Het begon met de groep die al meer dan 20 jaar werkloos was. In april kwamen daar de mensen bij die minder dan 8 jaar werkloos waren. 27% van hen had een maand later al wel een job. De tevredenheid over de democratie in ons land daalt. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Uit die bevraging blijkt ook dat kiezers van 2 Vlaamse partijen opvallend meer ontevreden zijn dan andere kiezers, zegt professor Stefan Walgraven.
3: Dat is aan de ene kant het Vlaams Belang. Langs de andere kant de kiezers van PvdA. Daar heb je veel meer ontevredenheid over de democratie. Maar eigenlijk ook over de maatschappelijke evoluties. Het gevoel achtergesteld te zijn ligt hoger. Het gevoel dat het vroeger beter was ligt hoger bij die kiespublieken. Dus die 2 kiespublieken schieten er echt uit wat betreft ontevredenheid met de democratie. Maar ook ontevredenheid met de manier waarop onze maatschappij evolueert en waar we naartoe gaan.
2: In Buggehout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen gisteravond een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval van dinsdag, waarbij een schoolbus werd aangereden door een trein op een overweg. De chauffeur, de begeleidster en 2 kinderen kwamen om het leven en 5 andere kinderen raakten zwaar gewond. Tijdens de waken werd een minuut stilte gehouden en op de plaats van het ongeval werden witte ballonnen opgelaten. En veel mensen vonden het belangrijk om aanwezig te zijn.
4: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn, die liggen ook in ons ziekenhuis. Dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
5: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben. En voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
2: Volgende maand houdt de gemeente Buggehout ook nog een officiële herdenking. Oekraïense drones hebben afgelopen nacht de haven van Taganrog aangevallen. Een militair knooppunt in het zuiden van Rusland is dat. En ook op de door Rusland bezette Krim werd olie-infrastructuur geraakt. Marijn Trio, is er veel schade?
6: Wel, in de haven van Taganrog is brand ontstaan op een olietanker en in een olieopslagplaats. Wat de schade is op de bezette Krim is nog niet duidelijk, maar de gevolgen van die Oekraïense aanvallen op olie-infrastructuur worden daar wel alsmaar duidelijker. De lokale leider van de Krim kondigde gisteravond aan dat inwoners nog maar maximaal 20 liter benzine per dag zullen mogen tanken. En die tekorten zijn ook het gevolg van alsmaar effectievere Oekraïense drone-aanvallen op een belangrijke snelweg die de Krim verbindt met Rusland door bezet gebied in het oosten van Oekraïne. Oekraïense drones worden massaal die kant opgestuurd, meer dan 100 kilometer van de frontlijn. En ze zijn getraind om met AI op het moment zelf Russische militaire doelwitten te herkennen en te raken, zoals militaire transporten of tankwagens. En dat brengt dus de Russische bevoorrading meer en meer in de problemen.
2: Dankjewel, Marijn. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden is voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2 uur over een mogelijk bestand. Twee voorwaarden zijn dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten en dat de zeestraat van Hormuz weer open moet voor olie- en gastankers. Verschillende internationale organisaties zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds waarschuwen intussen voor een wereldwijd tekort aan olie deze zomer als de straat van Hormuz niet snel opengaat. En dat zou slecht zijn voor de energiezekerheid en voor de economie. In het basketbal spelen Oostende en Antwerp Giants de finale om de Belgische titel. Titelverdediger Oostende schakelde OKP Aalst uit en Antwerpen won van Limburg United. De finale begint volgende week donderdag. Wie het eerst 3 keer wint, is landskampioen. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de 3e ronde. De Serviër verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener João Fonseca. Het verslag vanuit Parijs is van Gilles Meulemans.
7: De eerste week zit er nog niet op en nu al is dit de meest chaotische Roland Garros in jaren. Na de opgave van Carlos Alcaraz voor het toernooi en de instorting van Jannik Sinner in de 2e ronde, neemt Parijs nu ook afscheid van Novak Djokovic. In een zinderende wedstrijd tegen de jonge Braziliaan João Fonseca won Djokovic de eerste 2 sets, maar dan kantelde de match. Naarmate de avond viel, kreeg Fonseca meer grip op de wedstrijd, zijn slagen werden harder en hij dwong Djokovic tot een 5e set. Bij 6-5 maakte hij het af met 3 aces op een rij. Nu ook Djokovic uit het toernooi ligt, komt er sowieso een nieuwe naam op de erelijst van Roland Garros bij de mannen.
2: De dag start hier en daar nog met een onweer en daar hoort soms een stevige regenbui bij. Droger en zonniger weer straks bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweer opnieuw toe. Morgen eerst veel wolken met in het oosten nog enkele buien. Daarna opklaringen vanaf het westen en grotendeels droog bij nog 24 graden. Dit nieuws begon met de langdurig werkzoekenden in Vlaanderen. Meer langdurig werklozen zijn opnieuw aan het werk, nu je nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering kan krijgen. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op. Met Ineke Plasgaard.
9: Goedemorgen. Zaterdag 30 mei vandaag, de dag waarop Bach Thomaskantoor werd in Leipzig in 1723. De verjaardag van Benny Goodman, dat is ook vandaag. En vandaag is ook de dag waarop in 2009 Ray Chen de Koningin Elisabeth-wedstrijd won. Dat was er toen eentje voor viool. En vanavond zal er opnieuw een winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd bijkomen voor cello dit jaar. Want vanavond is de laatste finale avond. 12 kandidaten zijn nog in de running. Vanavond spelen de laatste 2 hun finale. En daarna krijgen we te horen wie die winnaar dan wordt dit jaar. En u kan dat hier allemaal live bij ons volgen. Hier op Clara vanaf 8 uur.

Saloes, saloes overal deze dagen in de finale week van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. De twee saloes van zo net die waren niet in handen van de finalisten, maar in handen van Rafaela Gromes en Wenxin Yang. En als u trouwens gemist heeft hoe het er gisteravond aan toe ging op finaleavond nummer 5 van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd, geen zorgen, want ik heb straks na 9 uur een korte samenvatting voor u en dan bent u weer helemaal mee klaar voor die laatste ronde vanavond.

Een van de twee nocturnes van Giuseppe Martucci, hier door de Philharmonie onder leiding van Daniele Caligari. Ik had u sfeer beloofd en sfeer is exact wat er verpakt zit in het volgende werk. Dit is van Manuel Infante, enkele delen uit zijn Danzas Andaluzas.

Jos van Immerzeel en Claire Chevalier aan de piano met een stukje Danzas Andalusas. Het is bijna 8:30 alweer en Vivaldi neemt ons nog mee richting nieuws.

0: 9, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Meer langdurig werklozen vinden een job nu uitkeringen beperkt zijn in de tijd. Dat blijkt uit een studie van de VDAB die voor het eerst de gevolgen nagaat van de nieuwe wet waarbij mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. 12% van de Vlaamse langdurig werkzoekenden die net hun uitkering verloren, vond eind maart een job. Vorig jaar was dat nog 9%. De tevredenheid over de democratie in ons land daalt. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen. Uit die bevraging blijkt ook dat kiezers van Vlaams Belang en PVDA de toekomst somberder inzien dan andere kiezers. En in het basketbal spelen Oostende en de Antwerp Giants de finale om de Belgische titel. De finale begint volgende week donderdag. Wie het eerst 3 keer wint, is landskampioen. De dag start hier en daar nog met een fel onweer. Daarna droger en zonniger weer bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe. Meer op vrtnieuws.be.
1: Blijf verwonderd.

Moet je maar overkomen. Je vrienden zijn Rossini, Liszt, Berlioz en Mendelssohn bijvoorbeeld. Het zijn allemaal grote namen geworden. En jij, je componeert ook, maar jouw werk dat verdwijnt toch tussen de plooien, in de plooien van de geschiedenis. Ja, het overkwam Ferdinand Hiller, maar Alexandra Eulen die heeft hier toch een van zijn werken afgestoft. Dit was een van zijn 6 klavierstukken. En ja, hoewel Hiller zelf componeerde, hield hem dat ook niet tegen om het werk van andere componisten ook te steunen, om het ook te brengen. Want Hiller die was dirigent van het Leipzig Gewandhausorkest en hij had dus in die zin ook wel wat macht. De macht om het werk van een componist op te voeren met dat orkest, die componist zo echt in het licht te zetten. En dat deed hij bijvoorbeeld ook met verschillende werken van deze man. Dit is van Robert Schumann.

Het Hagen Quartet met het scherzo uit het tweede strijkkwartet van Robert Schumann. Muziek nu van een man die in hetzelfde jaar geboren is als Schumann in 1810. En ja, voor wie Schumann toch een zekere bewondering had, want hij noemde zelfs een werk naar deze man. Dit is van Frédéric Chopin.

0: Muziek van Frédéric Chopin, het derde deel uit zijn tweede pianoconcerto, hier door het Orchestre Symphonique de Montréal, samen met Marta Argerich aan de piano.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
3: Ja, mocht dat niet misschien?
2: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
3: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Goed doen voelde nog nooit

zich voelde, toch niet in woorden. Daarvoor was hij misschien te verlegen, maar met een piano kon hij het duidelijk wel zeggen. Nog muziek nu, geïnspireerd door een vrouw, al is dit wel een fictieve vrouw. Eentje uit een toneelstuk van Henrik Ibsen. Dit is Solveigslied uit de Peer Gynt-suite.

Sopraan Marita Solberg samen met het Bergen Philharmonic Orchestra met Solveig's Lied, een deel uit de Peer Gynt-suite van Edvard Grieg. Het is bijna 9:00 alweer. Straks blikken we even terug op hoe het er gisteravond aan toe ging op de 5e finale avond van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Want de finalisten nummer 9 en nummer 10 die hebben hun finale gespeeld. En ik zorg natuurlijk ook nog gewoon voor goede muziek. Dat is allemaal voor na het nieuws van 9. En tot dan nog dit.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Negen uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Meer Vlaamse langdurig werklozen hebben een job gevonden nu ze nog maar 2 jaar een uitkering krijgen. Dat blijkt uit een VDAB-studie die voor het eerst de gevolgen van die nieuwe wet bekijkt. Truid de Marais, die lijkt toch impact te hebben?
3: Ja, die blijkt effect te hebben, althans volgens Vlaams minister van Werk Demir. VDAB keek naar de groep werklozen die halfweg vorig jaar minstens 2 jaar werkloos waren en die dus dit jaar hun uitkering verloren. In maart vorig jaar had 9% al een nieuwe baan gevonden. Dit jaar is dat ook in maart al 12%. De nieuwe wet lijkt dus toch een en ander in beweging te zetten en dat zegt ook Joris Philips van de VDAB.
4: We zien alleszins dat er een trigger is, dat er wel effectief een effect is om te gaan zoeken naar werk. We hebben daar als VDAB ook op ingespeeld, met het actieplan ook van minister Demir, Vlaanderen werkt. Dus dat kan ook het effect meeverklaren.
2: Ja, sinds april hebben ook mensen die minder dan 8 jaar werkloos waren hun uitkering verloren. Hoe gaat het met die groep?
3: Ja, het gaat alles samen om 45.000 mensen. Maar ook daar goed nieuws. In een maand tijd heeft ruim 1/4 van die mensen een job gevonden. Voor minister Demir opnieuw een bewijs dat langdurig werkzoekenden opnieuw aan de slag kunnen als ze maar voldoende ondersteund worden.
2: Dankjewel, Trui. De directeur van de gevangenis van Haren in Brussel heeft ontslag genomen. Hij was directeur sinds 2022, toen de gevangenis in gebruik werd genomen. Maar directeur Jurgen van Poeken stapt nu op uit protest tegen de overbevolking.
5: Als je kijkt naar de gevangenis van Haren, we zijn op dit moment de kampioen van de grondslapers gegooid. Ik heb 275 gedetineerden die op de grond slapen. Dat is een gevangen op zich dat op de grond slaapt. En dat is de nieuwste gevangenis van het land. Dat is de gevangenis die het anders ging doen, die het beter ging doen, die aan reïntegratie ging werken. Ik spreek elke dag met mensen die zeggen dat ze op hun eigen 9 vierkante meter zich niet veilig voelen en daarvoor eruit willen.
2: De tevredenheid over de democratie in ons land daalt. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Uit die bevraging blijkt ook dat kiezers van 2 Vlaamse partijen opvallend meer ontevreden zijn dan andere kiezers, zegt professor Stefan Walgraven.
6: Dat is aan de ene kant het Vlaams Belang. En aan de andere kant de kiezers van PvdA. Daar heb je veel meer ontevredenheid over de democratie. Maar eigenlijk ook over de maatschappelijke evoluties. Het gevoel achtergesteld te zijn ligt hoger. Het gevoel dat het vroeger beter was ligt hoger bij die kiespublieken. Dus die 2 kiespublieken schieten er echt uit wat betreft ontevredenheid met de democratie. Maar ook ontevredenheid met de manier waarop onze maatschappij evolueert en waar we naartoe gaan.
2: Oekraïense drones hebben afgelopen nacht de haven van Taganrog aangevallen, een militair knooppunt in het zuiden van Rusland. En ook op de door Rusland bezette Krim werd olieinfrastructuur geraakt. Marijn Trio, is er veel schade?
7: Wel, in de haven van Taganrog is brand ontstaan op een olietanker en in een olieopslagplaats. Ook op de Krim is een oliedepot geraakt en de gevolgen van al die Oekraïense aanvallen worden er ook alsmaar duidelijker. De lokale leider van de Krim kondigde gisteren aan dat inwoners nog maar maximaal 20 liter benzine per dag zullen mogen tanken. Dat benzinetekort is het gevolg van Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen diep in Rusland, maar ook van alsmaar effectievere drone-aanvallen op een belangrijke snelweg in bezet gebied die de Krim verbindt met Rusland. Oekraïense drones worden massaal die kant opgestuurd, meer dan 100 kilometer van de frontlijn, en ze zijn getraind om met AI Russische militaire doelwitten te herkennen en aan te vallen, zoals militaire transporten of tankwagens. En ze plaatsen ook mijnen en dat brengt de Russische bevoorrading natuurlijk meer en meer in de problemen.
2: Dankjewel, Marijn. In het basketbal spelen Oostende en Antwerp Giants de finale om de Belgische titel. Titelverdediger Oostende schakelde OKP Aalst uit en Antwerpen won van Limburg United. De finale begint volgende week donderdag. Wie eerst 3 keer wint, is landskampioen. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de 3e ronde. De Serviër verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Fonseca. De wedstrijd duurde in totaal 5 uur... Eerder werden ook topfavorieten Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld. En Carlos Alcaraz gaf al op voor het toernooi. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitser Alexander Zverev door naar de laatste 16. De dag start hier en daar nog met een onweer en daar hoort soms een stevige regenbui bij. Straks wordt het wel droger en ook zonniger bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op onweer opnieuw toe. Morgen eerst veel wolken met in het oosten nog enkele buien, daarna opklaringen vanaf het westen en grotendeels droog bij nog 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: De krantencommentaren.
9: De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken op school wordt teruggedraaid na een waarschuwing van de Raad van State over grondwettelijke bezwaren. Bart Eekhout schrijft in de Morgen dat de hervorming nooit in deze vorm op tafel had mogen komen. Minister Demir wordt omringd door een ontzettend zwak kabinet, zonder voeling met de realiteit van klassen en scholen. Ook de parlementaire meerderheid nam haar verantwoordelijkheid niet. De brede steun voor verandering en het vertrouwen in Demir verkruimelen door haastwerk, gebrek aan focus en politieke scoringsdrang. Meer dan 1000 schooldirecteurs ondertekenden die open brief tegen onderwijsminister Demir en dat is ongezien. Ze klagen over een opeenstapeling van nieuwe maatregelen en een cultuur van wantrouwen. De directeurs hebben er genoeg van dat het onderwijsbeleid boven hun hoofden wordt beslist. Inhoudelijk is er nochtans een groot draagvlak voor Demirs hervormingskoers, dat schrijft Pieter Lesaffer in het Nieuwsblad. Maar onderwijs is te belangrijk om aan de politiek alleen over te laten. Als Demir haar hervormingen niet samen met het onderwijs zelf doet, dreigt haar passage op onderwijs maar weinig impact te hebben. Nu de pensioenhervorming en de centenindex goedgekeurd zijn, kijkt Greg van Roosbroek in Gazet van Antwerpen vooruit. De vakbonden en PvdA trekken al naar het grondwettelijk hof, maar ook meerderheidspartijen Les Engagés, MR en CD&V blijven zoeken naar alternatieven voor de centenindex. Die opnieuw op tafel leggen tijdens de begrotingsonderhandelingen is slecht voor de eenheid binnen de regering en helpt de financiële toestand van het land niet vooruit. En dat net voor een zware begrotingsoefening. De regering moet minstens 7 miljard euro vinden en wellicht nog een pak meer. De pensioenhervorming en de centenindex zijn eindelijk goedgekeurd. In de Tijd schrijft Isabel Albers dat de pensioenhervorming begrijpelijk is, maar de manier waarop de centenindex erdoor gedrukt is een andere zaak. Werkgevers en vakbonden kwamen voor het eerst in jaren met een gezamenlijk alternatief, maar de regering legde dat gewoon naast zich neer. Premier De Wever heeft politiek kapitaal verspeeld door mordicus de slecht ontworpen centenindex erdoor te duwen. Voor de hervormingen die ons land nodig heeft, heb je de sociale partners nodig. Door hen nu te negeren, maakt de regering haar eigen opdrachten nodeloos moeilijk. Maandag publiceert het Planbureau concrete voorstellen om de begroting in orde te krijgen en de regering heeft tot oktober om daar iets mee te doen. De overheid geeft maar liefst 56% van ons bruto binnenlands product uit en toch is er nog een gat van meer dan 5% in de begroting. In het Belang van Limburg schrijft Liliana Casagrande dat het probleem van dit land is dat we alles willen en bij besparingen dan maar op van alles beknibbelen tot alle kwaliteit zoek is. Landen die hun budget beter onder controle hebben, hebben hun keuzes al lang gemaakt. Als we alles bij het oude laten, betalen we ons blut aan rente op de stijgende schulden. Een jaar na de start van de regering De Wever brokkelt de centrumrechtse symmetrie tussen Vlamingen en Franstaligen al af. Dat schrijft Karel Verhoeven in De Standaard. Vlamingen voelen zich politiek vertegenwoordigd, hebben vertrouwen in de aanpak van de begroting en ervaren economische vooruitgang. Aan Franstalige kant is het beeld het tegenovergestelde. Waalse en Brusselse kiezers voelen zich miskend, geminacht en economisch bedreigd. De kans die de regering kreeg om het land aan beide kanten van de taalgrens te hervormen, was een unieke en mogelijk enige kans. Nu blijkt dat niet alleen Georges-Louis Boucher de stabiliteit van de federale regering ondergraaft, maar dat veel grotere krachten de politieke gemeenschappen uiteendrijven. In Europa groeit de discussie over de vraag of de EU mee aan de onderhandelingstafel moet om het conflict in Oekraïne te beëindigen. EU-buitenlandchef Kaja Kallas vindt dat onderhandelen met Rusland gelijk staat aan Oekraïne laten vallen of de broek laten zakken voor president Poetin. Dat is een denkfout, schrijft Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Een Europese gezant sturen is niet hetzelfde als capituleren. Oekraïne vraagt Europa zelf om een stoel aan de onderhandelingstafel op te eisen. De EU heeft gewoon nog geen strategische visie over hoe dit conflict moet eindigen. Terwijl praten toch de Europese core business is. Het is zaterdag 30 mei, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.
8: Clara staat op met Ineke Plasgaard.
3: Goedemorgen.

Luc Borsarello op viool samen met het Orchestre National de Bretagne met muziek van François-Joseph Gossec. Een gavotte pour Mademoiselle Laure. En wie die Mademoiselle Laure was, dat weet ik niet. Maar ze heeft toch duidelijk iets van inspiratie losgemaakt bij Gossec. Ja, hoe de inspiratie komt, wanneer ze komt, waarom ze komt. Een mens zou het willen weten, toch? Soms zou je wel in de hoofden van die componisten willen kunnen kruipen om de magie aan het werk te zien. Al denk ik dat ze het zelf ook niet altijd wisten of weten waar de inspiratie vandaan komt. Soms is die er gewoon ineens, ongeacht de omstandigheden of je leeftijd. Want je kan blijkbaar amper 13 jaar oud zijn en toch al iets schrijven dat ja, best volwassen klinkt. Ook al ben je dat met je 13 jaar zelf nog helemaal niet. Felix Mendelssohn die is daar een goed voorbeeld van. Die schreef dit bijvoorbeeld toen hij 13 was. Zijn Sinfonia nummer 8.

Het Orpheus Chamber Orchestra met het vierde deel uit de achtste symfonie van Felix Mendelssohn. Een werk dat hij schreef toen hij amper 13 was, wat ik echt straf vind. Maar voor Felix Mendelssohn was het tegen dan al best normaal, denk ik, om werken zoals dit te componeren. Want tegen de tijd dat hij hieraan begon, had hij al 5 symfonieën geschreven. Gewoon om te spelen met zijn familie op zondagen. En spelen met zijn familie, dat deed de volgende man sowieso ook. Hij had ook best een grote familie. Hij was de 9e van 12 kinderen. En wanneer hij later muzikant werd, speelden 2 van zijn broers in zijn band. Harry op de bas en Irving op trompet. En vooraan met zijn klarinet, Benny Goodman.

Deel 1 uit het Beter Concerto voor klarinet en strijkers met harp en piano van Aaron Copland. Hier door het Columbia Symphony Orchestra met op klarinet Benny Goodman. Die jarig zou zijn geweest vandaag. Hij is geboren op 30 mei 1909 en hij zou vandaag dus 117 geworden zijn. Hij is 77 geworden. Hij stierf in 1986. En op die 77 jaar heeft hij de wereld zoveel muziek gegeven. Muziek zoals dat klarinetconcerto van Copland net, maar Benny Goodman, die heb ik ooit op een heel andere manier leren kennen. Niet met klarinetconcerto's, maar wel met swing, want ook dit is Benny Goodman.

0: Moonglow door het Benny Goodman Quartet.
1: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
2: Je kruipt in die cello.
3: Koningin Elisabeth wedstrijd cello.
0: Vanavond weten we eindelijk wie er de winnaar wordt van de Koningin Elisabeth wedstrijd voor cello 2026. En dat zou misschien de Canadees Leland Coe kunnen zijn of de Pool Krzysztof Michalski. Zij speelden gisteravond allebei hun finale met eerst het verplicht werk en dan hun celloconcerto naar keuze. En ook Katelijne Boon zat in de zaal samen met haar panel. Een verslag van de vijfde en voorlaatste finale avond van de Koningin Elisabeth wedstrijd.
4: Van harte welkom op de voorlaatste avond van de Koningin Elisabeth wedstrijd. En vanavond is het de beurt aan de Canadees Leland Coe en de 23-jarige Poolse cellist Krzysztof Michalski. Ik heb hier aan mijn tafel, zoals elke avond, twee boeiende en fijne gasten. Vivian Spanhoge, een van onze meest vooraanstaande cellisten.
5: Er zijn heel erg veel hele goede cellisten.
4: En Lore Binon, die haar carrière begon als violiste, maar ondertussen als sopraan de hele wereld rondreist.
6: Ik herinner me wel die betovering, ook die vioolwedstrijd.
7: Dames en heren, goedenavond.
6: Vrouwen in die prachtige jurken.
7: En welkom op de Koningin Elisabeth wedstrijd. Le premier des deux finalistes de ce soir est Leland Coe.
4: Leland Coe, die overtuigde eigenlijk al van bij de eerste ronde.
7: Il interprétera tout d'abord l'œuvre imposée.
4: En is nu helemaal klaar om aan zijn finale proef te beginnen. Verplicht werk, Fangman. Hij koos voor de volgende herfst, zomer, winter, lente. Was dat een goede keuze, die volgorde?
6: Er zijn wel hele mooie momenten voor mij in het begin van die laatste beweging,
4: ja, die
6: van
4: lente.
6: Die lente.
4: Ja.
6: Vind ik echt magisch. Het heeft zo echt iets onheimlich.
8: Het is niet van kijk een keer hoe schoon dat mijn cello klinkt.
6: Echt naar dat fragile gezocht.
8: Hij gaat er nooit over. Hij beheerst totaal wat hij doet.

0: Hij gaat ons dus verrassen met dat celloconcerto van Samuel Barber. Het is een concerto uit 1945, geschreven in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog.
1: Van in het begin gaat hij mij mee. Van in het begin...
0: Vertel eens, de eerste keer een Barber op de wedstrijd.
1: Een pluim aan het orkest en de dirigent ook. Maar deze jongen is echt voor mij een grote kunstenaar. Hij heeft mij zo ontroerd. Ik ga letterlijk op het puntje van de stoel zitten. Ja. Ik zou hem zo in mijn armen willen nemen.
2: Hetgeen dat hij zegt van ik vertel verhalen, dat is wel ook echt werkelijk wat hij doet.
1: Hij is aanstekelijk en het orkest, hij trekt het orkest echt mee.
2: En hij durft zo stil te gaan dat je echt een speld kan horen vallen in de zaal.
0: Wat denk je? Gaat hij ook eindigen?
1: Oh ja, alleszins. Alleen maar lof.
3: Koninklijke Hoogheid, dames en heren. We verwelkomen nu Krzysztof Michalski. Hij vertolkt eerst het verplichte werk van Fangman. Krzysztof Michalski, chef d'orchestre, Anthony Hermes.

0: Ja, ik was eigenlijk heel gecharmeerd. De eerste kandidaat was al fantastisch, dus we zijn verwend vanavond. Ja. Maar in dat opgelegd werk heeft hij echt wel alle hoekjes en kantjes van die partituur gezocht en ook gevonden. Ik vond het heel overtuigend. Ik las ook dat er geen dynamieken staan op de partituur. Dat het allemaal heel vrij is gehouden. Dus iedereen mag er zijn eigen interpretatie aan geven. En daar vond ik dat hij extreme keuzes in gemaakt heeft. En die het zo wat spice gaven, om het zo te zeggen.
1: Ik ben het niet akkoord. Deze kwam voor mij minder uit de verf dan een aan het koop. Gelukkig is er voor elk wat wils, hè.
2: Nu staat hij nog voor dat hele grote werk. De laatste keer dat wij dus dat eerste celloconcerto van Dmitri Sjostakovitsj zullen horen.
3: Ben jij zo'n Sjostakovitsj-fan, Lore?
0: Oh, echt recht naar het hart.

0: Deze Sjostakovic, wat heeft Christophe ermee gedaan?
1: Hij heeft hardnekkig volgehouden.
2: Hij heeft zijn tanden wel laten zien, maar ze mochten wat vuiler zijn voor mij, zijn tanden. Ja. Was het soms een beetje te risicoloos of zo?
1: Hij heeft crazy tempos genomen die eigenlijk te vlug zijn, want daardoor zijn er heel veel dingen die niet meer verstaanbaar zijn. Rap, rap, rap. En dan gaat er heel veel verloren.
2: Je voelt precies iemand die ouder is dan hij.
0: Ja, het is een 23-jarige jongeman. Ja,
2: en misschien kiest hij inderdaad een beetje voor het grootste gebaar op sommige momenten. Maar dat kan ook zijn in een wedstrijdcontext om een schepper bovenop te doen. Als al dit er al is, dan kan het alleen maar uitverwoorden
0: en mooi uitrijpen.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, dat zal ook wel.
3: Luid applaus aan het einde van de vijfde finale avond van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En vanavond kennen we dan eindelijk de winnaar. Dat is voor straks. Nu eerst nog even nagenieten van gisteravond met die prachtige Barber van de Canadees Leland Co. Misschien wel goed voor de eerste plaats volgens het panel van Kathleen Boon. En ook volgens u thuis zien we hier, want voorlopig staat hij op nummer 1 voor de publieksprijs. Dit is een stukje uit het tweede deel van zijn finale werk, het celloconcerto van Samuel Barber.

Een stukje uit het tweede deel van het celloconcerto van Samuel Barber, zoals dat gisteravond klonk bij Leland Co. tijdens zijn finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En wie weet, wordt hij wel de winnaar. Dat gaan we vanavond mogen ontdekken.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Knaldi! Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Clara, live.

Een stukje quintet van Jean Kras, hier door Vasilena Serafimova op marimba, samen met het Quatuor Arduo. Het komt uit hun laatste album, Memories in a Bottle heet dat. En dat is een album waarmee ze naar eigen zeggen een reis willen aanbieden aan u, aan ons als luisteraars. Een reis door allerlei werelden, echt of verzonnen, en waar je je curiositeit de vrije loop mag laten. En als u trouwens wel van het werk van de muziek van Jean Kras houdt, wel, dan moet u misschien even kijken of u morgen al veel te doen heeft. Want anders kan u morgenochtend misschien wel nog naar de Kleurfabriek in Gent. Want Oxalis staat daar morgen op het podium met muziek van Haydn, van Beethoven en van Jean Kras. Tickets kan u vinden op oxalis.be. Hier zijn ze nog eens, kwestie van u al helemaal te laten watertanden voor dat concert. Dit is het Oxalis Ensemble.

Een stukje netto van Nino Rota door het Oxalis Ensemble. Het is bijna 10:00 alweer. Straks na het nieuws haalt Katelijn de Boon opnieuw een liefhebber uit de kast. En dat is dit keer fotografe Lieve Blankaert. Geniet van de liefhebber en geniet van uw zaterdag.

0: La Bohème. Puccini's bekende opera over het ontroerende verhaal van jonge kunstenaars, grote dromen en hartstochtelijke liefde. Een betoverende nieuwe productie van Zomeropera in het magisch decor van Aldenbiezen. Van 23 mei tot 20 juni. Alle info via zomeropera.be. Samen met het Belang van Limburg en Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op dit moment trekt een onweerszone over het land en die heeft al op verschillende plaatsen schade veroorzaakt. Vooral in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Er kwamen verschillende oproepen binnen, vooral over blikseminslagen en wateroverlast. Bij brandweerzone Vlaams-Brabant-West is de brandweer verschillende keren moeten uitrukken, zegt woordvoerder Wouter Jean-Fies.
2: Deze morgen hebben wij twee oproepen gehad in Afliegem, allebei voor blikseminslag. Toen wij ter plaatse kwamen, was op beide adressen een uitslaande dakbrand. Wij hebben die kunnen blussen, maar er is natuurlijk wel redelijk veel schade aan de woningen. En kort nadien is er ook in Roosdal een blikseminslag geweest en daar bleef de schade beperkt tot een kapotte schouw. We hebben een 20-tal oproepen voor wateroverlast en dat gaat voornamelijk over straatkolken die het water niet konden slikken.
1: Ook in Mechelen was er een dakbrand door een blikseminslag en in Laken is een straat onder water gelopen. Meer Vlaamse langdurig werklozen hebben een job gevonden, nu ze nog maar 2 jaar een uitkering krijgen. Dat blijkt uit een VDAB-studie die voor het eerst de gevolgen van de nieuwe wet bekijkt. Die wet lijkt toch wel effect te hebben, zegt Joris Philips van de VDAB.
3: Ja, we zien alleszins dat het reëel is natuurlijk, hè, dat er wel effectief een effect is om te gaan zoeken naar werk. We hebben daar als VDAB ook op ingespeeld, met het actieplan ook van minister De Meer Vlaanderen Werkt, waar we extra acties ook naar die groepen hebben gedaan. Dus dat kan ook wel een effect meeverklaren natuurlijk voor een verhoogde uitstroom naar werk.
1: VDAB keek naar een groep van 35.000 werklozen die minstens 2 jaar werkloos waren en die dit jaar hun uitkering verloren. In maart vorig jaar, toen de wet nog niet van kracht was, was 9% van hen al opnieuw aan de slag. Dit jaar is dat al 12%. De directeur van de gevangenis van Haren in Brussel die heeft ontslag genomen. Hij was directeur sinds 2022, toen de gevangenis in gebruik werd genomen. De nieuwe gevangenis zou meer met de gedetineerden bezig zijn, maar door de overbevolking lukt dat niet. En daarom stapt hij nu op, zegt Jurgen van Poeken.
4: Mijn probleem bij de opening is begonnen met het feit dat de gevangenis van Sint-Gilles niet dicht kon door de overbevolking. En daar heb ik een paar honderd cipiers kwijtgespeeld. En sinds de opening van de gevangenis van Haren zijn de gedetineerden sneller toegekomen dan het personeel. Ja, en als ik in die grote gevangenis niet meer de koers mag varen die ik had moeten varen, ja, dan hoeft het van mij niet meer.
1: En Kim Meilemans stopt met skeleton. Dat is een wintersport waarbij atleten met een kleine slee op hun buik een ijsbaan afglijden. En dat aan hoge snelheid. Kim Meilemans is 30 jaar en werd 2 keer Europees kampioen en pakte zilver op het WK. Op de recente Olympische Winterspelen in Italië haalde ze geen medaille. Ze is nu bij haar afscheid wel nog altijd nummer 1 in het skeleton. Op sommige plaatsen kan er nog een hevig onweer losbarsten. Straks wordt het wel overal droger en ook zonniger bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond wel opnieuw kans op een onweer. Morgen start bewolkt met in het oosten enkele buien, daarna opklaringen en grotendeels droog bij nog 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. De Liefhebber met Katelijne Boon.
6: Goedemorgen, heel fijn dat u luistert. Spannende dag vandaag, want vanavond laat of morgen in de vroege uurtjes weten we wie de eerste prijs wint van de derde koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello en dus 4 jaar lang mag spelen op de cello van Pablo Casals. Ik heb voor vandaag de uitzending met fotografe Lieve Blankaart uit het archief gehaald. U kent ze ongetwijfeld van de televisiereeksen die ze maakte of van haar inzet voor Kom op tegen kanker, Oxfam Fairtrade en Plan International. Haar werk was te zien op verschillende tentoonstellingen en ze werkte mee aan ongeveer 20 fascinerende boeken. Ze is een chroniqueur van belangrijke momenten, maakt wat onbespreekbaar is bespreekbaar en geeft een menselijk gezicht aan wie vaak vergeten wordt. Lieve Blankaart heeft die unieke gave om menselijke emoties en maatschappelijke relevante verhalen op een intieme en respectvolle manier in beeld te brengen. Dat doet ze onder andere voor het herinneringsproject Elke Naam Telt van Kazerne Dossin in Mechelen. Op 3 mei vorig jaar was ze te gast in De Liefhebber. Het werd een heel fijne uitzending. Ik wens u veel luisterplezier. Clara, blijf verwonderd. Welkom, lieve.
7: Ja, dank u.
6: Dank je wel dat je de zaterdagochtend wou vrijhouden. Hoe gaat het met je?
7: Ça va, het gaat wel. Het was vroeg opstaan en het was een korte nacht, dus dat voel ik wel. Maar het was ook wel mooi onderweg en het gaat, er is rust in mijn hoofd.
6: Je werkt al sinds 1985 als freelance fotograaf, 40 jaar.
7: Ja.
6: Ik herinner me dat je 14 jaar geleden bezig was aan een tentoonstelling over 25 jaar foto's.
7: Klopt.
6: Kijk, hoe kijk je daar nu op terug?
7: Ik schrik daar al altijd van, want ik heb het mij onlangs gerealiseerd, was ik aan het tellen van hoe lang werk ik nu eigenlijk al. En toen ik het getal concludeerde, werd ik er plots wat moe van. Dacht ik, ben ik al zo lang bezig? Maar het voelt zo niet natuurlijk. Het voelt als gisteren, zoals zoveel dingen. Dat is zo vreemd aan ouder worden, vind ik ook. Dat je dat niet... Ja, dat is daar dan ineens zo.
6: Maar dat is ook alleen maar als je dingen doet die je echt graag doet.
7: Ja,
6: dan verlies je de
7: toch
6: tijd uit het oog, denk
7: ja,
6: ik.
7: Het is wel met veel passie nog altijd. Uiteraard veranderen dingen. Er zijn andere visies of er zijn andere... Er verandert wel van alles in mijn hoofd ook. En hoe ik over media nadenk, over beelden nadenk enzovoort. Dat verandert uiteraard. Maar... als ik mij ergens mijn tanden in zet, dan is het meestal wel met genoeg passie. Ja.
6: Ja, dan op dit moment zet je je tanden wel in heel veel, hè, want je naam duikt overal op. Ik heb hier een boek liggen waar je foto's voor gemaakt hebt. 60, et alors.
7: Ja.
6: Een boek van voormalige Radio 2-collega Christel van Dijk. Allemaal zestigers die je daar voor je lens hebt gehaald. Jij hebt blijkbaar ook niet te veel last van dat cijfer 6.
7: Ik wil daar eigenlijk niet over nadenken en ook niet aan meedoen. Ik geloof veel meer in fases in je leven die belangrijk zijn en die dat kan schuiven. En dat kan... Maar dat getal, wij hebben daar wel echt een obsessie mee. En dat stoort mij. Mm-hmm. Het stoort mij echt, ja.
6: Ik hoor het je graag zeggen. Binnenkort krijg ik er zelf een 6 bij. Dus.
7: Ja, het is totaal onbelangrijk.
6: Ja. Ja. We zitten hier voor muziek.
7: Klopt.
6: En je begint met muziek die je... denk ik, associeert met je mama.
7: Ja.
6: Hier encore, Charles Aznavour.
7: Klopt. Mijn mama is gestorven en dat was een heel mooi afscheid. Ze is gestorven in een bed vol met kinderen en kleinkinderen en omringd door heel veel mensen. En ze zei letterlijk... Ja, en daar ben ik haar zo dankbaar voor. Ze zei, het is toch een van de mooiste dagen van mijn leven. Ja. Dus als je dat kunt zeggen op de dag dat je gaat sterven... dan is uw leven toch wel mooi geleefd, denk ik. En het was ook voltooid leven. Ze was er klaar mee en ze heeft ons dat geschonken. En dan op haar afscheid, ze heeft haar lichaam geschonken aan de wetenschap. Dus er is niet echt een afscheid geweest. Maar we hebben wel iets gedaan, omdat je wel voelt dat je hebt dat nodig als familie om iets te doen. En dan had ik dat nummer gekozen, Hier encore. Omdat als je in die oude foto's gaat en dan zag ik mijn jonge moeder. En natuurlijk, dat laatste beeld van mijn oude moeder bestaat ook in mijn hoofd. Maar die jonge moeder is er ook ooit geweest. En we vergeten dat soms. Mm-hmm. Dat die oude mensen, die dan hulpbehoevend worden en die veel zorg nodig hebben en die we soms te veel betuttelen, dat is zeker zo, en ons soms ook aan ergeren, dat die ook jong zijn geweest. En ik ben in die oude foto's... En haar afscheidsprent is ook een foto van toen ze 20 was. En voor mij, zij was ook die vrouw. Dus daarom, jij encore.

0: Jij ook al. Charles Aznavour. En daarmee zijn we echt al op een nostalgische noot gestart, lieve Blankaert. Gisteren was ik nog 20 jaar. Ik liefkoosde de tijd. Het is mooi hoe dat je het zegt. Maar toch een aansporing om niet te vergeten dat alle mensen op leeftijd toch ooit jong waren.
1: Ja, ja.
0: En vol plannen en ideeën en ambities. We gaan naar nieuwe muzikale ontdekkingen. Naar de opera. Doe je dat graag?
1: Heel graag. Dat is echt zo voor mij een geschenk altijd. En ik doe het... Mijn broer gaat soms mee met mij. Of Niek gaat mee met mij. Of Kaolien zelfs. Ik vind de opera veel te duur, jammer genoeg. Maar altijd zo mooi. En eigenlijk zit ik ook zelfs liefst van al op de eerste rij. Omdat ik heel graag in de orkestbak kijk wat daar gebeurt. Dus die twee samen. Mm-hmm. Soms heb je dan een minder zicht op hoe het decor eruit ziet. Maar
0: je ziet wel de mimiek natuurlijk van de zangers perfect.
1: Ja. Ik hou er enorm van.
0: Ja. Ja. Altijd gehad?
1: Nee, het is echt gegroeid op mij.
0: Wat heeft de klik gemaakt vroeger?
1: Dat weet ik niet meer precies, maar ik heb wel op een bepaald moment gevoeld wat het met mij deed om lange tijd, en het mag lang duren bij mij, alles mag lang duren wat schoon is, om lange tijd in een soort donkere zaal, in een isolement te zitten en dat geschenk te krijgen van mensen die iets doen voor u. Maar ik ga ook heel graag naar theater. Mm-hmm. En dat het live gebeurt, dat die spanning daar is van gaat dat hier goed gaan of niet? En daar hou ik enorm van. En als je dan iets mooi krijgt, daar kan ik wel lang op teren. Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Het is natuurlijk ook visueel. En voor iemand die in beelden denkt.
1: En de opera vandaag is wel enorm. Ja, als je naar de Munt gaat of de Vlaamse opera en zo. Het kan zo prachtig zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Je hebt daar een geweldige ontdekking gedaan. Zekere Arie Nussbaum.
1: Ja, ik had daar nog nooit van gehoord. Maar ik hoorde die zingen in Fanny en Alexander, in de opera in de Munt, en ik was bouche bée.
0: Ja, zelfs onze eigen collega Sylvia Broekaert, die zei, het was de absolute publiekslieveling, noemde ze hem. Krachtige stem, indrukwekkende présence, het resultaat was magisch, soort betovering.
1: Ik was helemaal, ik zat te huilen, ik was zo geëmotioneerd van hem. En dan ben ik het natuurlijk op Spotify gaan zoeken. Mm-hmm. En heb ik er heel veel naar geluisterd op mijn bureau. Ik vond het nog altijd...
0: Hij is nog piep jong, hè.
1: Ja, hij is jong, ja.
0: 30.
1: Ja, hele mooie zanger.
0: Ja. Fanny en Alexander, ik heb de hele opera opgevraagd en gezocht, maar het was nogal moeilijk om daar
1: een
0: plek in te vinden waar hij ook volledig tot zijn recht kwam. Maar wat een geluk. Er is net een plaat uit, maar net van 17 april, waar hij zingt samen met de Cantata Collective. En daar staan verschillende aria's op uit het Oosteroratorium. Dus hier is hij met Saget mir geschwinde. En inderdaad, je hoort meteen
1: De kracht.
0: De kracht van die stem. Hier is hij.

0: Een mooie kennismaking met een fantastische contratenor. De Amerikaanse Ari Nussbaum-Cohen, altijd hier met Cantata Collectief onder leiding van Nicholas McGeoghegan uit het Oosteroratorium. Zong eigenlijk een aria van Maria Magdalena, maar het is voor Lieve Blankaert, onze liefhebber van vandaag, die u natuurlijk kent, hè, de fotograaf en televisiemaakster, een mooie herinnering aan een eindejaarsproductie in de Munt, Fanny en Alexander, gebaseerd op die film van Ingmar Bergman.
1: Ingmar Bergman, ja.
0: En je zei het dan nog als de muziek begon, ja, het moment waar hij opkomt ook, hè, deze zanger die de rol van Ismaël vertolkt in het tweede deel, ja, was onvoorstelbaar.
1: Ja, dat heeft mij zo geraakt, vond ik ongelooflijk krachtig, maar ook zo het non-binaire aan hem, zo dat hele, alleen aan die persoon, dat tussen vrouw en man, ik vond dat zo krachtig. Ook zijn stem.
0: Zijn stem, je hoort het, hè.
1: Ja, ja. Ja.
0: Of in elk geval, er was een recensent die zei, het is een vocale gebeurtenis van de hoogste orde. Met zijn vocale kracht ontsteekt hij een zee van vlammen op het podium.
1: Klopt, en vlammen in mijn hart ook. Dat heb ik echt goed gevoeld toen.
0: Heerlijk gevoel.
1: Ja.
0: Goed, lieve, ik heb nog eens teruggekeken naar die prachtige reeks Birth.
1: Ja.
0: Die nog gelukkig te zien is op 14 Max. En dan alleen al dat eerste cijfer. Hè. Elke dag worden er op de wereld 364.501 kinderen geboren.
1: Ja, en ondertussen zal het meer zijn, hè, want dat cijfer stijgt wel.
0: Het stijgt.
1: Ja, het stijgt. Ja, wereldwijd stijgt dat cijfer. En dat was toch wel een hele fijne reeks om te maken. Omdat je daarin natuurlijk de essentie van de verschillen tussen ons kon terugvinden, hè, in die reeks.
0: Mm-hmm.
1: En ook bij het begin staan van het leven van iemand is prachtig. Ik was altijd bij elke geboorte, bij elke nieuw leven, bij elke ontmoeting van een vrouw, met een vrouw die zou bevallen, was ik altijd zo ontroerd. Dat heeft zoiets krachtig. Ja.
0: Ontroerd en heel supportive. Je leefde ook echt mee. Ook wellicht als moeder, omdat je natuurlijk zelf ook weet wat het betekent om een kind op de wereld te zetten en alle ongemakken die daarbij komen.
1: Klopt, ja.
0: Maar het was mooi hoe je inzoomde ook op heel die context rond die vrouw.
1: Ja, dat vond ik wel heel belangrijk, want het gaat natuurlijk niet alleen over die bevalling op zich, want ja, op zich is dat niet zo interessant. Maar waar je wordt geboren, waar je wieg staat, dat is natuurlijk wel het verhaal. Dat is, dat maakt het verschil tussen kansen of geen kansen hebben in je leven. En natuurlijk, als je gaat van de slums tot in Kuwait, het niet, waar dat een bevallingskamer 100 vierkante meter is, tot in de slums waar drie vrouwen samen in een bed liggen. Dat is wel bijzonder en je leert daar wel heel veel uit om, als je daar naar kijkt, ook hoe dat wij ook onze eenzaamheid aan het krijgen. Ik maak misschien een hele grote bocht, maar voor mij is dat wel een belangrijke. Ik heb gezien hoe dat wij in onze rijkdom ook wel onze eenzaamheid zelf creëren. Want wij hebben zoveel vierkante meters op zoveel vlak. Alleen niet iedereen, maar heel veel mensen. En te veel vierkante meters. En vandaar heb ik een soort uitspraak die ik nu heel dikwijls gebruik. Hoe langer uw oprit, hoe meer kans op eenzaamheid. Maar dat is ook wel echt zo. Wij hebben onze eigen eenzaamheid gekocht in vierkante meters, in afstand van elkaar. We vinden het zo normaal om veel privacy te hebben. Maar het is die privacy die ons ook de das omdoet soms. Mm-hmm. Dus dat is een heel moeilijke
0: evenwicht. We schuwen ook meer en meer intens menselijk contact. Hè?
1: Dat is
0: we gaan een sms sturen, maar we gaan mensen niet meer bellen.
1: Ja, we lopen zomaar niet meer binnen bij mensen. We moeten verwittigen op voorhand. Hè? Die bel die spontaan gaat of iemand die langs de achterdeur binnenkomt, dat zie je niet veel meer en zeker niet in de steden.
0: Is het makkelijk voor jou als programmamaker om bij die mensen binnen te komen? Daar is heel veel research aan vooraf gegaan, vermoed ik. Want
1: ja en nee, niet altijd. Want soms, voor het boek was ik ook dikwijls alleen onderweg. Het hangt ervan af, als je de kans krijgt, vind ik, om echt uit te leggen wie je bent, wat je doet en waarom je het wilt gebruiken, dan was het makkelijk. Als je die kans niet kreeg, dan werd het moeilijk. Dus je moest wel, en de taal is dan soms een obstakel, maar van zodra dat je kunt uitleggen wat je doel is, dan voelde ik wel een connectie tussen veel van die vrouwen en gezinnen.
0: Is het makkelijk voor jou om als maker ook emotioneel in balans te blijven dan? Hoe ga je daarmee om als je met zo'n intense thema's werkt?
1: Goh, maar ik wil niet altijd emotioneel in balans blijven. Dus okay. Ik wil niet dat de hele wereld ziet dat mij uit mijn lood slaagt. Of dat ik daar heel emotioneel zou van worden. Maar ik kan wel heel, heel diep geraakt worden tijdens ontmoetingen. Of zelfs nu, als ik die portretten aan het maken was voor Sera, over mensen die palliatief zijn, dat raakte mij echt wel. En zeker als het jonge mensen zijn die... Ja, tuurlijk. En ik wil ook niet altijd alles wegsteken daarin. Voor mijzelf wil ik het niet wegsteken, maar daarom hoef ik het niet te tonen, omdat het niet over mij gaat. Maar ik voel wel dat ik dat nodig heb, ook die emoties. Mm-hmm. Ja.
0: Er was mooie muziek bij gekozen, hè?
1: Ja,
0: Einaudi. Muziek van Ludovico Einaudi, live. Ja, hoe ben je daarop gekomen?
1: Ik ben daar zelf niet op gekomen. Het is Jeroen de Greef, de regisseur, die dat voor mij gevonden heeft, denk ik. En sindsdien ben ik daar helemaal door gebeten. Ik vind dat heel mooi wat die man doet. En
0: wat is het eerste beeld dat in je opkomt als je de muziek hoort?
1: Nu? Ja die teller die loopt. Hè. Die foto's, die baby's die geboren worden, die 364.501 kinderen elke dag opnieuw en opnieuw en opnieuw. Mm-hmm. Dat komt in mij op, ja.

0: Die virtuose Italiani met Live van Ludovico Einaudi. Komt uit een album In a Timelapse. Maar ja, het is ook zo voor Lieve gebruikt in die prachtige serie Birth. Waar wij Lieve over de hele wereld op zoek ging naar vrouwen die ja, kinderen op de wereld zetten. Ja. En wat dat doet. En het belang inderdaad van waar je wieg staat. Je hebt heel wat afscheid moeten nemen de laatste tijd.
1: Ja, mijn mama is gestorven en mijn vader is gestorven. Maar ik had mijn vader al heel lang niet gezien. Op zijn sterfbed heb ik hem dan gezien, maar dat was toch anders. Maar dan, Alice is ook gestorven, ja.
0: En jouw metekindje.
1: Klopt.
0: En dat is misschien nog wel ja, het grootste verlies, omdat dat volledig tegennatuurlijk is. Hè?
1: Ja,
0: het is niet de bedoeling dat je jongere mensen begraaft.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee, mensen die je kent als baby... Als pas geboren, dan dat is zeer onlogisch. Ja. Mm-hmm. Dat doet heel veel pijn.
0: Hoe belangrijk zijn die rituelen dan om afscheid te nemen? Want ook daar heb je al regelmatig...
1: Heel belangrijk. Ja. En dat heb ik nu zeker gemerkt bij het afscheid van Alice. Dan, er was wel 1000 man, er waren heel veel jonge mensen, want ze was ook een jonge vrouw. En prachtige mensen. En daar heb ik gezien wat jonge mensen kunnen doen vandaag. Hoeveel verder dat die staan in hun... In hun vorm om te tonen wat ze voelen. En er werd muziek gemaakt, er werden woorden gesproken, er werd gedanst. Dat was zoveel troost, zoveel schoonheid op dat moment. Ik heb nog nooit zoiets gezien, nergens. En daarom had ik dit ook gekozen, hè. Mm-hmm. Het stukje dat nu komt waarschijnlijk. Ja,
0: ja want dus, je hebt hier een... Ja, het is echt heel bijzonder, want het is een opname speciaal voor haar.
1: Ja.
0: Heet Alice. En twee fantastische muzikanten. Elisabeth Klink, onze eigen twintiger. Violiste en Justine Bourgeus, die we ook als Tsaar B kennen natuurlijk.
1: Ja, klopt.
0: Die twee hebben ja, de violen in elkaar geslagen en een voor haar speciaal een stuk.
1: Ja, en dat was zo mooi. Er waren heel veel mooie dingen, maar dat moment is mij enorm bijgebleven. Ik zat er ook heel dichtbij. Ik kon naar die twee vrouwen kijken en dat was... indrukwekkend.
0: Hoe je gedragen kan worden door muziek.
1: Ja, troosten. Ja. Ja.
0: Op heel veel plekken heeft muziek toch een bepaalde rol. Hè? Je moet dat toch ook al gemerkt hebben. Misschien niet in bevallingskamers, maar...
1: Nee, maar toch ook daar, in de grote momenten van ons leven, is muziek een drager, denk ik. Een soort van ondersteuning van wat waar geen woorden meer voor zijn. Ik denk dat dat toch wel een gevoel is wat je ook... hebt, als je heel triest bent en je hoort muziek, dan is er een soort taal die ontstaat die je in je vocabulaire niet kunt terugvinden. Met geen enkel woord, met geen enkele zin. En dat gevoel had ik ook daar op dat moment.
0: Dit is voor Alice.

0: Alice met en van Justine Bourgeus en Elisabeth Klink. Twee violen die het afscheid begeleiden van een jonge, getalenteerde vrouw. Ja, een heel pijnlijk afscheid dat misschien wel een beetje zal slijten, die pijn, maar...
1: nooit zal weggaan.
0: Nooit zal weggaan, zo is het. We gaan naar polyfonie luisteren, ja. Want ook dat is troost, heb je wel eens gezegd.
1: Ja, ik hou daar enorm van. Want polyfonie is echt mijn... Dat kan mij helemaal in een soort meditatieve sfeer brengen. Ik weet niet waarom, maar de kracht van stemmen samen vind ik zeer, zeer mooi. Mm-hmm. Dat heeft mij altijd geraakt. En ik heb al een paar keer de kans gekregen om dingen te doen met een koor. Ook met curende in der tijd. Vond ik ook heel fijn. En... nu had ik een paar jaar geleden, Amuse had mij gevraagd om iets te maken met Barbora Kabatkova.
0: Van de Tiburtina Ensemble.
1: Ja. Prachtige vrouwen, Tsjechische vrouwen. En we zijn voorgesteld aan elkaar. Zij heeft mijn beelden bekeken. Ik heb naar haar stem geluisterd. Mm-hmm. En we hebben een soort voorstelling gemaakt waarin onze verhalen samenkomen, waar ik vertel over Circle of Life, over verhalen die mij zijn
0: bij... Ook weer met de vrouw centraal. Hè?
1: Met de vrouw centraal, met beelden. Dus er was een heel groot projectiescherm. En die vrouwen, die voegden daar dan iets aan toe. Wat ik net zei, als het onbespreekbaar wordt. Zo. Mm-hmm. En dat vond ik wel heel fijn om te doen. En we gaan dat nu terug doen in Tsjechië, in een festival in juni. Ja, ja.
0: Ecce Femina met...
1: Ecce Femina, dat is het.
0: Met programma in verschillende delen. Hè? Zwangerschap en moederschap en dan het meisje en dan de bruid en dan de oude vrouw.
1: Ja, klopt. Ja. De evolutie echt zo wel. En zij hebben daar liederen bij gezocht die naar hun gevoel daar dan bij pasten. En die soms niet te achterhalen zijn, waar dat ze vandaan... Volksliederen bijna. Mm-hmm.
0: Ja. Nu, je hebt zelf ook gezongen, hè?
1: Ja, lang, lang, lang geleden in een koor in Wetteren. Wij zijn zelfs een week gaan zingen in Lourdes. Drie missen per dag of zo, zo herinner ik mij dat. Zo in het Gregoriaans, vond ik heel fijn. Heel veel plezier gehad ook daar. En ik voel wel, ik zing wel heel graag. En ik zou wel heel graag meer zingen, maar ik kan geen noten lezen, dus het zou puur op mijn gevoel. En ik heb wel ik weet als ik zing dat ik een hele luide, krachtige stem heb. Dus ik neem waarschijnlijk te veel plaats in beslag in zo'n koor. Maar ik vind wel, samen zingen, dat doet iets met u.
0: Tuurlijk.
1: Ja, dat is iets wat bijna niet uit te leggen is.
0: Het is ook weer die verbinding, hè?
1: Ja, het is een verbinding en het is een soort fysieke vreugde bijna. Omdat je je stem... En je klankkast gebruikt...
0: Je zuurstof door je hele lijf.
1: Ja.
0: Heerlijk, hè?
1: Ja.
0: Ik heb het programma toen eens bekeken in Amuse en ik zag daar al die titels staan. Lang gezocht of er één titel tussen stond die ook echt op cd was opgenomen. Ah, en het is zo.
1: Heb je het gevonden?
0: Ja, ik heb een Sanctus Super Gaude Quam Magnificat, een anoniem werk uit Bohemen, 15e eeuw, zoals je zegt, inderdaad. Dat ze hebben opgenomen op een cd over kerstmis in het middeleeuwse Praag. Daar hoor je dus inderdaad dat Tiburtina Ensemble. En als ik me goed herinner, was dit een stuk dat in het hoofdstukje meisje zat.
1: Klopt.
0: Kijk, meisjes blijven we altijd, hè?
1: Altijd.

0: Tiburtina Ensemble met een Sanctus Supergaudi kwam Magnificat. Het kwam ook voor in de speellijst van die mooie productie Ecce Femina. Een diep menselijke voorstelling over kracht en kwetsbaarheid, denk ik, van vrouwen.
1: Ja.
0: Ja, je hebt, het is duidelijk een thema in alles wat je doet, hè?
1: Ja, een thema, maar ik wil niet misverstaan worden. Ik hou enorm van mannen. En ik wil dat wel even duidelijk stellen, want mensen begrijpen dat niet altijd. Maar ik ben ervan overtuigd, als het goed gaat met vrouwen, kan het enkel beter gaan met mannen.
0: Zo is het.
1: Dus dat is mijn strijd en daar wil ik voor strijden. Want ik heb een zoon, ik heb een man, ik hou van fijne mannen.
0: Natuurlijk. Ja. Wat bepaalt eigenlijk jouw keuze om je op een bepaald moment
1: een thema te
0: kiezen? Ja.
1: Ik voel dat ik iets moet voelen van een soort woede misschien. Maar woede dan niet in de negatieve zin, maar een soort ook of verontwaardiging. Of
0: ergens als je nog maar een zweem van onrecht vermoedt.
1: Ja, dan kun je mij in gang zetten. Zeer makkelijk. Dus ik ben wel ontvlambaar en dan krijg ik energie uit woede. En ik denk dat dat beter is om daar dan iets mee te doen dan alleen maar boos te blijven. En ik voel dat dat heel dikwijls met een drive is. En als ik dat niet voel, dan is het ook maar... Ja, daarom hoeft het niet altijd hard te zijn of zwaar te zijn, maar er moet toch eens zoiets zijn van, of ook wat ook echt belangrijk is, is het willen begrijpen. Mm-hmm. Ik wil sommige dingen begrijpen. We hebben allemaal vooroordelen. We hebben meningen over, zeg maar iets, kindhuwelijken of zo, of gedwongen huwelijken. En ik kan daar ook zo verontwaardigd over zijn of heel boos worden. Maar het is nog veel interessanter als je het begrijpt waar het vandaan komt en waarom het bestaat. En dan denk ik ook altijd, als je het begrijpt, dan kan je er misschien ook iets aan doen.
0: Dat is ook iets wat mij opvalt in je reeksen. Hoe goed dat je er op die momenten waar ik zou veronderstellen, hier kan ze het niet mee eens zijn.
1: Tuurlijk, ja.
0: Maar hoe je toch erin slaagt om die openheid te houden, hè? Luisteren en je niet te oordelen.
1: Ja, heel belangrijk vind ik, want ik kan het ook echt niet verdragen als mensen mij vertellen wat ik moet denken. We zijn slim genoeg als kijker om onze eigen mening te vormen. En ik heb natuurlijk een mening, maar mijn mening in die verhalen doet er totaal niet toe. Het gaat niet over mij. Het gaat over waarom iemand bepaalde dingen doet of zich zo gedraagt of dat de tradities zo zijn of wat.
2: Europabank, de bank die durft.
3: Clara live.
1: Waar ik echt niet van hou.
0: Mm-hmm. Die alleen maar polariserend werkt.
1: Ja,
0: hè?
1: Wij, zij, verhalen, dat brengt ons nergens. Ik geloof heel sterk dat we allemaal op eenzelfde manier geboren worden met eenzelfde soort pakket, bagage.

0: Mm-hmm. Heb je nog tijd om te lezen? Blijkbaar wel. Want
1: ja.
0: Het boek Dius van Stefan Hertmans.
1: Ja, Dius heb ik nu wel gekozen, omdat dat ook... Ja, ik lees wel nog. Ik luister ook soms naar boeken in mijn auto, als ik veel in de auto zit. Vind ik ook fijn, als het, zeker als het door de auteur zelf is ingelezen, vind ik het heel fijn. Maar Dius heb ik gelezen en ik vond dat een heel mooi boek van Stefan Hertmans. En daar zitten beschrijvingen in van muziekstukken. En ik heb toen naar hem ge-sms'd van, ik heb je boek gelezen, maar bestaat er een lijst? En blijkbaar bestond die dan al op Spotify van al die muziekstukken die daarin beschreven, die een heel belangrijke rol spelen in het boek. Het is een boek over vriendschap, over loslaten, over verlies. Heel mooi boek, vind ik.
0: En de prachtige muziek die erin voorkomt. Ja, je koos voor het klaaglied,
1: ja.
0: Dat daar ook in voorkomt. Anton de Ik-verteller vindt dat deze muziek al het verlies bezingt dat iemand in een mensenleven te verwerken krijgt.
1: Ja.
0: Ja, het is bijzonder, want 351 jaar na datum is het nog altijd even aangrijpend. Hè? Het stuk dat Buxtehude schreef bij het afscheid van zijn vader.
1: Er verandert niets in de basisgevoelens. Of dat we nu 1000 jaar teruggaan of 1000 jaar gaan vooruitgaan, daar gaan we altijd hetzelfde in blijven. Dat vind ik ook wel mooi aan de mens. Mm-hmm.
0: Absoluut. Moest der Tod den auch entbinden, was kein Fall entbinden kan. Dat zingt Andrea Scholl en hij wordt begeleid door Concerto di Viole Basel en het Basel Consort.

0: Het klaaglied van Dietrich Buxtehude met Andrea Scholl en Concerto di Viole Basel. Het komt voor in dat prachtige boek Dius van Stefan Hertmans. En voor lieve Blankaart, onze liefhebber vandaag, was dat een mooie reden om het hier op te nemen.
1: Ja.
0: In de lijst, de speellijst. Lieve, ja, je bent aanwezig bij veel kleine kantelmomenten in persoonlijke leventjes. Maar je bent toch ook eens bij een grote omwenteling geweest.
1: Ja.
0: In Berlijn, 12 november 1989. Kwestie van het juiste moment op de juiste plek
1: ik
0: te zijn.
1: Ik was daar al op 9 november, toen de muur viel.
0: Ja.
1: Reed ik met mijn oude Volvo Oost-Berlijn binnen, want ik had daar een afspraak met een Oost-Duitse dichter. Ik ging die fotograferen voor Knak. Die afspraak is nooit doorgegaan, want het was heel raar. Ik kom Berlijn binnengereden, Oost-Berlijn, en ik was er al meermaals geweest. En plots liepen er zoveel mensen op straat. Dat was ongelooflijk. En mensen met kinderen op hun schouders, en die liepen allemaal richting de muur. En heel vreemd beeld, dat klopte niet met Oost-Berlijn van toen. En ik kom aan de afspraakplaats waar ik de journalist ontmoet, en hij zegt, de muur is gevallen. Dat was ongelooflijk, wij konden dat niet vatten, omdat dat zo onvoorspelbaar was geweest. Maar dan ontstond er een soort van volksvreugde die zo groot en zo mooi was. Het gevoel dat de wereld kon samen zijn. Dat was toen echt een moment van, we zijn er. Het kan. De wereld kan het. We kunnen het. Iedereen was daar binnen de kortste keren, want ik dacht ook dat ik daar als enige fotograaf een ongelooflijke scoop ging kunnen maken. Maar binnen de 3 seconden was dat precies of de hele wereld was er aanwezig. En dat was ook zo. Dus ik ben daar ook nog dagen blijven hangen. En dan plots, aan die muur, hoorde ik iemand cello spelen. Prachtig, een oude man op een stoel zat daar.
0: Een man die ik niet kende.
1: Die ik nog nooit van gehoord had. Ik wist niet wie hij was. Maar ik zag wel heel veel mensen daar rondstaan. En ik zag ook camera's. En mijn reflex was wel van, dat moet wel iemand belangrijk zijn. Dat moet wel iemand zijn. Dus ik ben daar dan ook wel foto's beginnen van nemen. En die muziek is dan toch bij mij naar binnen gegaan. Hoe hij speelde was een heel ontroerend moment ook natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En Rostropovich zat daar.
0: De grote Rostropovich.
1: De grote Rostropovich zat daar. En ik vroeg aan hem, wie is die man? En sindsdien heb ik die wel in mijn hart gesloten. Ik luister heel dikwijls naar muziek van hem.
0: Ja, we hebben daar net nog het filmpje opgezocht.
1: Ja.
0: Want je ziet je ook lopen.
1: Ik loop daar rond. Ik herken mijn loop een paar keer. En verschillende YouTube-filmpjes kan je me zien met zo'n groen kapje. En heel grappig. Iemand heeft me daar niet zo heel lang op gewezen. Je weet dat je daar rondloopt. Ja, ik liep daar uiteraard rond, want ik heb daar ook bewijzen van dat ik daar was. Maar dat is wel raar. Dat is raar. En als je dan nu kijkt waar we vandaag weer staan in...
0: Er worden terug muren opgetrokken.
1: Ja, want ik heb daar natuurlijk ook Wij zijn Europa gemaakt. En dan kom je tot de conclusie, het begint bij de val van de muur, mijn verhaal. Maar je komt tot de conclusie dat we vandaag, dat er 77 muren in de wereld zijn bijgekomen. En als je ze allemaal achter elkaar zou zetten, krijg je 40.000 kilometer. Dus we zijn alleen maar muren aan het bijbouwen. Fort Europa bestaat. Wij hebben zoveel angsten. We voelen overal bedreigingen. De oorlog is een soort realiteit geworden voor heel veel mensen. Niet een soort, is een realiteit. En dus ik had toen wel anders gedroomd, gehoopt.
0: En of Rostropovich is belangrijk geworden, zelfs zo dat je dochter in de baarmoeder naar Rostropovich luisterde.
1: Ja, dat is waar. Dat was vooral Nick die dat wou. Die zette zo koptelefoons op mijn buik. Om dat kind al direct met Bach kennis te laten maken. En met toen ze geboren werd, dan had ik uiteindelijk een spoedkeizersnede, waardoor ik echt wel weg van de wereld was en volledig op, want die bevalling had 24 uur geduurd. En ik had zo het gevoel toen dat ze mijn banden hadden plat, dat ik een koers had gereden en dat ze net voor de meet mijn banden hadden plat gezet. Dat gevoel had ik. Dus ik had het zo wat opgegeven en ik lag te slapen en in de recovery. En Nick heeft toen heel lang met Marta naar die muziek geluisterd.
0: Oh. Ja. Kijk. Allemaal herinneringen die hier samenkomen.
1: Klopt.
0: In de Sarabande uit de tweede cellosuite van Johann Sebastian Bach. Met Rostropovic, weliswaar niet de opname van toen aan de muur, maar minstens even beklijvend gespeeld.

0: De Sarabande uit de tweede cello-suite van Johann Sebastian Bach. En als u ooit op YouTube zou gaan zoeken naar het filmpje 12 november 1989, Berlijnse muur, Rostropovich, dan zal je wel horen dat het net iets sneller gespeeld wordt. Lieve, jij hoorde het, ja, je zat erbij.
1: Ja, ja, het was, ik denk, emotioneler zelfs toen voor mij, bijna.
0: Ja, maar het was, zoals je daarnet ook zei bij het luisteren naar de muziek, ook een eerbetoon aan de mensen die daar overleden zijn, hè, aan
1: Klopt.
0: De muur.
1: Ja, al die mensen, heel veel mensen die daar het leven verloren hebben omdat ze van oost naar west bij hun familie, bij hun geliefde wouden zijn. Want die muur, ja, die is daar dan wel gekomen en er zijn gezinnen in twee gerukt. Ja. Families die verscheurd zijn.
0: Onvoorstelbaar. Mensen die hun talent inzetten om een statement te maken. Vorig jaar is er een documentaire in première gegaan over de zwarte fotograaf Ernest Cole.
1: Ja.
0: Ik kende hem niet, maar jij misschien wel als fotograaf.
1: Ik kende hem wel, maar niet zo goed zoals ik hem nu ondertussen ken, door die documentaire te zien. En Lost and Found heet de documentaire. En ik heb daar naar gekeken, ik heb daarvan gesmuld, omdat die man, het is een heel bijzonder verhaal, is een Zuid-Afrikaanse fotograaf die apartheid in beeld heeft gebracht, vervolgens naar de States is gegaan, nooit meer is kunnen terugkeren naar Zuid-Afrika, wegens de beelden die hij gemaakt heeft. Maar in de States evengoed apartheid heeft gefotografeerd en gezien, tot zijn eigen verbazing. En al zijn beelden waren op een bepaalde manier verloren gegaan. Ze hebben die teruggevonden in een kluis in Zweden. Dat is een lang verhaal, daarvoor moet je naar de documentaire kijken. Maar de muziek die daarin verwerkt zit, is fantastisch mooi. En wat heel sterk is, vind ik, het is een documentaire met bijna 90% foto's. En toch blijf ik er naar kijken. En hij zegt daar ook iets. Het is een stem die zijn ik-persoon vertegenwoordigt. Mm-hmm. Een acteur die hij is dan, die zijn stem is in het verhaal, de voice-over. En hij zegt iets heel mooi. Hij zegt, ik zie u. Ik zie u. Want Ernest Cole heeft alleen maar mensen gefotografeerd waar niemand naar kijkt.
0: Mm-hmm. Of die angst hebben omdat ze opgepakt zouden worden of vermoord kunnen worden.
1: Klopt, die angst hebben. Hij heeft ook heel dikwijls gefotografeerd zonder dat hij zelf zijn camera durfde voor zijn ogen voor zijn zoeker te houden. Dus hij heeft echt die mensen een gezicht gegeven. Hij heeft apartheid getoond aan ons. Mm-hmm. Weliswaar verlaat, omdat heel veel van die negatieve lang verstopt waren. Gelukkig zijn ze teruggevonden.
0: Pas in 2017. Hè?
1: Ongelooflijk.
0: En de foto's zijn van de jaren 60.
1: Ja, en ze zijn ongelooflijk sterk, zeer krachtige beelden. En voor mij die woorden, ik zie u, dat heeft mij getroost. Omdat je natuurlijk, ik ben een witte, rijke vrouw met een camera die ook mensen fotografeert, die soms geen macht hebben of geen, ja, waar niemand naar kijkt. En ik worstel daarmee enorm vandaag. Dat is echt een ding waar ik mee worstel. Om te weten, kan ik dat nu nog wel doen? Kan ik dat doen? En, maar door zijn woorden voel ik mij een klein beetje gesteund. Ik zie hen. En daarom,
0: ja, en je geeft hen eigenlijk een stem.
1: Ik geef hen een stem, maar het is moeilijk om het op de juiste manier te doen. En dus ik worstel daar vandaag wel mee. Omdat daar is ook een evolutie in die beeldtaal, uiteraard. En ik wil daar blijven wakker voor blijven. Ik wil dat blijven zien en begrijpen wat er gebeurt vandaag in de beeldtaal. En dan dacht ik, ja, hij heeft dat gedaan toen. En mocht hij het niet gedaan hebben, we hadden het niet geweten. En daarom vind ik het zo belangrijk, die documentaire. En daarin zit heel mooie muziek, uiteraard.
0: Onder andere van Miriam Makeba, die toch ook wel Mama Afrika, voorvechter van de mensenrechten, ook tegen apartheid en racisme.
1: Ja.
0: Het kon niet anders dat zij als Zuid-Afrikaanse ook hier in dit verhaal werd meegenomen.
1: Ja.
0: Ik was wel, als ik ook het verhaal las van die Ernest Cole, die dan inderdaad Zuid-Afrika ontvlucht en denkt dat het in de Verenigde Staten beter zal zijn.
1: Ja.
0: Maar dan ook beseft, in Zuid-Afrika had ik angst om opgepakt te worden, maar in de Verenigde Staten moest ik opletten dat ik niet vermoord werd. Dus, in elk geval,
1: apartheid is vandaag nog altijd ongelooflijk aanwezig. Hè. We zijn daar amper in vooruit gegaan. Hè? En ik denk dat we dat moeten beseffen. Hoe erg dat wij daar vandaag nog altijd mee geconfronteerd worden. En hoe erg het moet zijn om anders te zijn. En dat is van alle tijden jammer genoeg.
0: Ja. In Gent is er een Miriam Makeba-plein, hè?
1: Ja.
0: Aan de Krook. Ja. We gaan luisteren naar haar in Lovely Lies. Ik denk een opname uit 56, ja. Maar het past helemaal bij, ja, bij de sfeer van die jaren.

0: Mirjam Makeba, wat een stem. Het is natuurlijk ook, je hoort haar en je denkt er dan meteen heel die tijdsgeest bij.
1: Ja, je voelt het, hè?
0: Ja, je voelt het. Een mooie aansporing om toch eens die documentaire eens helemaal te gaan bekijken. Lost and Found, de Frans-Amerikaanse documentaire film over Ernest Cole. Een film van Raoul Peck, dat is blijkbaar de regisseur. Goed, lieve, we schieten zo wat op in ons lijstje. Wat daar zeker niet in mocht ontbreken volgens jou, was een Stabat Mater. Of het nu een van Vivaldi was of Pergolesi, daar twijfel je even over.
1: Ja.
0: Maar dan toch liever Pergolesi.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dacht ik, het lijdensverhaal van Christus vanuit het perspectief van de moeder. Hè?
1: Van de moeder, ja. Ja. Ja, eigenlijk is het een thema dat natuurlijk misschien door alles hier loopt vandaag. De moeder, het is natuurlijk, ik ben er zelf een, ik heb er een gehad. En ze is nog altijd in mijn hoofd natuurlijk. En ik ken veel moeders. En als je geen moeder bent, heb je een moeder. Dus we zijn daarin allemaal verbonden met elkaar. Mm-hmm. En het lijden natuurlijk. Als je kind verliest, dat is het verhaal natuurlijk van zo'n Stabat Mater. Ik vind dat die Stabat Mater van Pergolesi dan toch wel heel goed vertaalt wat je voelt, denk ik. Ik heb zelf gelukkig geen kind verloren. En dat is het ergste dat u kan overkomen, denk ik, toch wel. Maar ik voel het wel een beetje door die muziek, ja.
0: Mm-hmm. In dit geval was het ook een moeder die een zoon had, die durfde op tegen de heersende machten, een strijder die opkwam tegen
1: onrecht.
0: Ja. En specifiek koos voor de zwakste. Ja, je hebt thuis ook wel een dochter bijvoorbeeld, die ook heel uitgesproken opkomt voor die dingen. Hou je dan als moeder je hart vast?
1: Ja, tuurlijk. Ja, je bent aan de ene kant ergens blij of trots misschien, maar aan de andere kant voel je natuurlijk hoe kwetsbaar ze daardoor worden. Het is, het leven is net gemakkelijker als je in de maat loopt van de maatschappij. Dan stoor je niemand, dan schop je tegen niemand zijn schenen en dan loop je rechtdoor naar het einde toe, dat kan, dat is een keuze. Als je dat niet doet, wordt het net iets moeilijker.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus ik maak mij daar soms wel zorgen over als ze bepaalde dingen gaan doen, dat ik denk, Maar ja, het is haar leven natuurlijk. En uw kind is uw kind niet, hè. Dat heb ik ook altijd, daar hou ik ook aan vast. Omdat je kunt niemand bezitten, je kunt ook niemand bezitten in zijn mening of haar mening. En dan moet je dat respecteren. Ja. Maar ik zou soms liever hebben dat ze gewoon eventjes knus in de zetel zit. Mm-hmm. Ja. Wat ze ook wel doet, hoor.
0: Je hebt al zoveel dingen getoond vanuit vrouwelijk perspectief. Is er volgens jou nog iets wat onderbelicht is in het verhaal van vrouwen wereldwijd? Dat je zegt, dat is nu nog wel...
1: Ik denk dat we vooral altijd gaan de dingen moeten blijven herhalen. Omdat het niet opgelost geraakt. Als je kijkt naar wat er gebeurt sinds de jaren 70, 80, we hebben dat feminisme gehad, we hebben die golf gehad. Maar je ziet nu in de wereld dat we terug naar af gaan, dat abortus op sommige plaatsen een discussie wordt, dat wij onze rechten als vrouw terug dreigen te verliezen, mm-hmm. Dat we te maken hebben met mensen die beslissen over ons. Zeer ten onrechte, maar dat krijgen we terug vandaag. Ik had dat niet meer verwacht. Ik had niet gedacht dat die strijd opnieuw zou moeten gevoerd worden. En toch, als je nu ook kijkt wat de LGBTQ-gemeenschap meemaakt, eigenlijk is dat zeer vergelijkbaar. Die strijd moeten zij nu voeren, maar wij sluiten daar echt naadloos bij aan. Het is wat er aan het gebeuren is. Dus wij mogen dit niet loslaten. En het heeft niets te maken met het met de andere geslachten haten of zo, of wat dan ook. Het heeft iets te maken met gelijke rechten. En gelijke rechten wil ook niet zeggen dat we gelijk zijn aan elkaar, maar we hebben recht op gelijke rechten. Ik moet dat altijd onderlijnen, want wij gooien dat op een hoop, maar het heeft... Ik vind dat iedereen recht heeft op gelijk recht. We worden geboren en van zodra je geboren bent, ben je mens. En die mens heeft recht op die gelijke rechten, op de universal human rights. En dat is, denk ik, de universele rechten van de mens. Gaat over alle mensen, vrouwen, LGBTQ, mannen, iedereen.
0: Daarbij is dan nog eens goed. Goed gezegd. Ja. En wij gaan luisteren naar het openingsdeel van het Stabat Mater. Dit is een hele mooie, intimistische opname met Amaryllis Dieltjens, Clint van der Linde en Capriola Di Gioia onder leiding van Bart Nasus.

0: Een heel erg mooie opname die misschien net iets te weinig aandacht heeft gekregen. Van Capriola di Gioia onder leiding van Bart Nasus met Amaryllis Dieltyns, mooie sopraanstem, en Clint van der Linde altus. We horen het openingsdeel van dat overbekende, maar ook zo geliefde Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi. En u heeft dat te danken aan Lieve Blankaert, onze liefhebber van vandaag. Dank trouwens ook voor uw vele mooie berichtjes. Die zijn ook echt een hart onder de riem. Erwin Mortier, liever, die zei ooit in een voorwoord bij een van je boeken dat er eigenlijk maar twee soorten fotografen zijn. Je hebt er voor wie je het voorwerp bent van hun kunst en anderen voor wie je het onderwerp bent. En je bent duidelijk bij de tweede. Hoe zit dat als je werkt? Want eens de plaatjes geschoten zijn, is er nog heel veel eenzaam werk, is dat dan? Het ontwikkelen, of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, er is natuurlijk heel veel veranderd sinds de digitalisering.
0: Dat zal wel,
1: dus het gaat zoveel sneller. Vroeger was er heel lang eenzaam werk in die donkere kamer. Dat was een lange... En soms mis je dat een beetje, omdat het nu heel snel gaat. Maar ik ben er nog altijd wel blij mee, met de snelheid. Omdat je de stress die ik had vroeger... Na het maken van foto's, de angst als je in die donkerkamer ging bij het ontwikkelen van die film, hopen dat er iets op stond, dat er iets op stond dat bruikbaar was, dat was toch altijd een stress. Terwijl nu is het een heel ander verhaal. Je kijkt al onderweg, je weet wat je aan het maken bent, en ik heb het gevoel dat mij dat toch verder brengt. Omdat, ook als, zeker als je portretten maakt, ik toon wel heel dikwijls wat ik aan het doen ben. Waardoor dat er vertrouwen komt.
0: Ja, waardoor er eigenlijk al bijna een keuze gemaakt is. Want dat is toch ook wel moeilijk, denk ik, kiezen achteraf.
1: Ja, kiezen is moeilijk, maar je leert ook de mens heel goed kennen als je samen naar zijn of haar foto's kijkt. Dan, en je voelt de reacties, dan leer je veel. Bon, er zijn mensen die nooit tevreden zijn met zichzelf. Die gewoon het beeld van zichzelf niet genoeg kennen, denk ik dan. Mm-hmm. Alleen een spiegelbeeld kennen. En dat is niet uw echt beeld. En daardoor altijd wat teleurgesteld zijn in hun echte beeld, omdat ze de herkenning missen. Maar je leert wel heel veel mensen kennen door hun reacties. Vind ik wel fijn.
0: En hou je er dan rekening mee?
1: Of? Ja. Ik hou rekening met de mening van mensen, in de mate van het mogelijke natuurlijk. Sommige problemen zijn onoplosbaar. Maar ik hou er wel rekening mee, omdat, zoals ik al zei, ik ben een beetje toch wel een pleaser, denk ik, daarin. Maar ook... het is niet alleen van mezelf. Ik denk dat Erwin dat bedoelde.
0: Ja.
1: Ik steel wel iets.
0: Niet om jouw kunst. Ja.
1: Ja, ik steel wel iets. Ik steel wel die 125ste van een seconde uit jouw leven. Of uit iemand zijn leven. En dat besef is er wel altijd. En dat vind ik ook heel mooi aan fotografie. Dat je neemt iets en het is weg.
0: Ja.
1: Het bestaat niet meer, dat moment.
0: Dat is eigenlijk net hetzelfde als muziek, hè?
1: Absoluut, ja.
0: Eens de noot gespeeld is, is ze weg.
1: Is ze weg. Ja, klopt. Ja. Klopt. En we kunnen er naar terugkijken en terug naar luisteren. En van sommige stukken zijn dan 300 jaar oud. En dat heb je ook met foto's. Die krijgen een soort waarde in de tijd. Als je terugkijkt naar hele oude beelden, dan krijgen ze een andere betekenis. Dat ontdek je toch als je door je archief gaat... Dan heb je bepaalde dingen niet gezien toen, die je nu wel ziet. Dat is wel fijn.
0: Absoluut, ja. Oh, het geeft me meteen zin om nog eens naar oude foto's te kijken.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Je komt helemaal tot rust, blijkbaar, bij muziek van Max Richter.
1: Klopt.
0: Ja.
1: We zitten in een gemeenschapsbureau, we zitten met in zo'n co-working space. En vormgever Chris de Meij zit naast mij en is mijn favoriete vormgever. En Wim van der Sleij, ook een vormgever, en Marije de Brabander. Allemaal mensen die...
0: Dat is de vriendin waarmee je naar Europa...
1: Mensen die ik heel graag heb in mijn omgeving. En wij luisteren soms lang naar Max Richter, omdat hij zo met uw hartslag bijna meegaat. Die brengt een soort rust in de kamer. Mm. Dat kan heel lang duren, want die stukken zijn...
0: Ja.
1: Hoe lang?
0: Zeker als je sleep opzet, dan kan je gemakkelijk 8 uur...
1: Ja, voilà, 8 uur. Ik kan dat aan. Ik kan het aan om in een soort... Naar gelang welk werk je moet doen. Maar het heeft iets heel... Ik hou er wel van.
0: Ja, liefhebbers van het zondagochtendprogramma Walde, die gaan nu meteen de oren spitsen, want dit is de muziek waarmee Walde opent. Path 5, Delta, met Grace Davidson. die zingt en Max Richter aan het orgel.

0: 11 minuten rust die u werden geschonken door Grace Davidson en Max Richter. Path 5 is het, we kennen het natuurlijk als het kenwijsje van Walden met Kathleen van Bavel. Maar Max Richter beschrijft Sleep, waaruit dit stukje komt, als een 8 uur durend wiegelied voor een hectische wereld.
1: Prachtig, ja.
0: Mooi. Heel veel programma's gaan over de dood van Karel Ridders in de tijd.
1: Klopt, ach, Karel, ja.
0: The Last Portrait. Ben je nu over heel al die tijd de dood anders gaan bekijken?
1: Anders bekijken, niet echt, maar wel gezien hoe mensen mee voorgaan. En dat denk ik dat wel belangrijk is. Als je ziet hoe dat mensen nu voorgaan, zoals mijn mama bijvoorbeeld, die dat heel mooi gedaan heeft, waar ik haar heel dankbaar voor ben, dan helpt dat wel, vind ik. Mm-hmm. Als je kunt in schoonheid of... Natuurlijk, alle omstandigheden zijn anders en ik wil niet iemand een soort slecht gevoel geven daarover of zo, maar als je de kans hebt om... Eigenlijk is het heel mooi, je wordt geboren en je wordt gedragen, direct.
0: Onmiddellijk.
1: Als het goed gaat. Ja. Hè? Als het mooi is, dan word je ontvangen in de handen, in liefde. En het is mooi als je die cirkel kunt rondkrijgen tot op het einde, dat je dan ook gedragen wordt. Mm-hmm. Tot op het einde. Als die kans bestaat, dan is je leven echt wel mooi rond. Dus dat is mijn streefdoel. Mm-hmm. Maar natuurlijk weet ik nooit hoe je zal sterven. Misschien is het een vliegtuigongeval of een...
0: Ik zit hier hout vast te houden.
1: Ja, ik weet het wel, maar je weet het toch niet. Dus, maar het is wel mooi als het gebeurt. Ja. En als je het ziet gebeuren, zoals bij mijn moeder, als je het ziet hoe belangrijk het is, maar ook hoe belangrijk het is dat die kleinkinderen dat gezien hebben. Want zij hebben gezien dat hun oma op een rustige, zonder in paniek te zijn, liefdevolle manier het leven heeft losgelaten. Ik denk dat zij nu nog niet beseffen welk groot geschenk dat geweest is. Dus dat is wel wat ik geleerd heb.
0: Ja, mooi. Ik heb hier nog iets wat in je playlist zat. Een evening hymn van Henry Purcell.
1: Ja.
0: En ja, die tekst stelt zo die ene fundamentele vraag. But where shall my soul repose? Is dat ook voor jou herkenbaar? Waar zal mijn ziel komen te liggen?
1: Waar ik zal liggen, mijn ziel... Ik denk niet dat ik er nog zal zijn. Ik geloof niet in iets. Ik vind het wel jammer. Want ik denk wel dat het mooi is om te geloven. Dat is wel ook nog terug over mijn moeder, een grappige anekdote. Want mijn mama, die was helemaal geen gelovige vrouw. En had het geloof... was zelfs boos op pastoors en op de kerk en zo heel erg. Maar onder haar hoofdkussen lag toch een bidprentje van broeder Isidore. En dat was helemaal versleten, dus het lag daar al heel lang. En toen ze haar lichaam hebben weggehaald, hebben we dat gevonden daaronder. Ik vond dat heel ontroerend, omdat je dan toch die noodzaak hebt om ergens die spiritualiteit en... Ja, wat het ook is, pak het vast, denk ik dan. En je hebt daar recht op. Mm-hmm. Dus ik weet niet hoe dat ik mij zal voelen op het einde. Wat ik zal vastgrijpen.
0: En voorlopig ligt er geen broeder Isidore onder je kopkussen.
1: Nee, maar ik heb wel dat prentje meegenomen van mijn mama. Dus ik heb het wel. Maar het is wel... ik heb heel veel respect voor geloof, gelijk welk geloof. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom geloof bestaat. Omdat wij nood hebben aan een invulling van dat grote zwarte einde. Maar ik weet niet waar mijn ziel zal liggen.
0: Mm-hmm. Enfin, dit is een mooi moment van bezinning. Voor het slapen gaan kan ook. Hè. Ja. Dat is de kleine dood. MUZIEK

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.

0: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
1: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
2: Clara, live.

0: Nicolas Achten met zijn ensemble Scherzi Musicali en An Evening Hymn van Henry Purcell. Ondertussen zijn we echt aan het laatste beetje toe, lieve Blankaart. 2 uur die je hier bij ons hebt gesleten met mooie verhalen, pertinente opmerkingen. En ja, dat het heel veel mensen enorm heeft aangesproken, dat bewijzen de vele berichtjes in onze Clara-app. Waarvoor veel dank. Een hele kleine banale vraag misschien. Heb je een tip voor ons door de weekse fotografen als we eens iets willen vastleggen? Wat is als je een mooie foto wil maken? Is er zoiets waar je moet op letten?
1: Kijk naar het licht. Dat is eigenlijk het belangrijkste als je portretten maakt, zeker.
0: Maar langs waar moeten we het licht laten binnenvallen?
1: Het is heel raar. We leren lopen, we leren zwemmen, we leren eten, proeven, luisteren, lezen, schrijven. Maar we leren niet naar licht kijken. Heel bewust kijken waar valt het licht op iemand, zijn gezicht, op zijn ogen. En dat is een soort manier van denken die iedereen die begint aan fotografie toch wel ergens moet leren. Zo, is dit een schaduw of is het... Is it more?

0: mooi? Ligt het juist? Dat vind ik een mooie oefening als fotograaf, ja.
1: Dankjewel om ons het licht te laten zien. En ja, wie jouw boeken wil vinden, die kan ze vinden bij uitgeverij Hannibal, vermoed ik. Je geeft ook lezen en voordrachten. Je hebt je eigen website, lieveblankaert.be. Daar kan iedereen terecht. En wij gaan nog gewoon, het is ook licht. Het is misschien geen goed licht om foto's mee te maken. De Moonshine-sonate.
0: Maar het is licht.
1: Het is licht. Met Steven Kovacevic. Hartelijk dank. Het gaat je goed. En uw beste luisteraar, dank je wel voor het luisteren. En ik wens je nog een heel mooi weekend verder.

0: Spanning, aandacht, precisie en virtuositeit. Beleef de finale van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd voor cello van op de eerste rij. Straks op Clara en VRT Max.
1: Een heel goede middag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Verschillende straten in Vlaams-Brabant en Mechelen lopen onder door het onweer van vanmorgen. En onze landgenoten en de nummer 1 van de wereld, Kim Meileman, stopt met skeleton. Het onweer van vanmorgen heeft op verschillende plaatsen schade veroorzaakt aan daken door blikseminslagen en verschillende straten zijn ook ondergelopen. Vooral in het centrum van het land was het zwaar. In Bertum in Vlaams-Brabant is in enkele tientallen huizen het water naar binnen gelopen. De brandweer is nog niet ter plaatse, omdat ze overbevraagd zijn, maar de gemeentearbeiders proberen al te helpen, zegt burgemeester Joël van der Elst.
2: Het is zo dat we op een aantal sites echt wel heel veel water te verduren gekregen hebben. Onderaan Bert en Bos, daar zijn onze werkmannen volop bezig. En dan aan het laagste punt waar de voer komt, daar zitten we ook met een overstroming waar de voer buiten naar oevers is gegaan. Maar we moeten jammer genoeg vaststellen dat er toch verschillende huizen onder water gelopen zijn.
1: Ook in Leuven, Herent en Zaventem is er wateroverlast. In Zaventem is een steenweg in de buurt van de luchthaven afgesloten. Getuigen zagen het water meters hoog uit de riolering spuiten. Verschillende auto's, waaronder een brandweerwagen en kelders, liepen onder. Deze buurtbewoner vertelt wat er is gebeurd.
3: Het water is omhoog gekomen, steeds hoger tot daar. Dus onze auto's zijn vol water. Onze kelders zijn ook een beetje wat water binnengekomen. Bij sommigen veel, bij anderen zoals ik een beetje. Dus dat was een beetje lastig. En het heeft even geduurd voordat die water dus allemaal in de riool is terechtgekomen.
1: Het water is intussen daar wel weggetrokken. En koning Filip en koningin Mathilde hebben vanmorgen ook een kwartier rondjes gedraaid in een vliegtuig boven Zaventem door het slechte weer. Dat schrijft het laatste nieuws. Ze waren in de VS voor de diploma-uitreiking van prinses Elisabeth en waren vanmorgen op de terugweg. Maar door het hevige onweer konden ze dus niet meteen landen. Ondertussen zijn ze wel thuis. Vlaams minister van Werk, Zoël Demir, is tevreden dat meer Vlaamse langdurig werklozen opnieuw werk vinden nu de werkloosheidsuitkeringen beperkt zijn in de tijd tot 2 jaar. Dat blijkt uit een VDAB-studie die de gevolgen bekijkt van de nieuwe wetgeving. In maart vorig jaar was 9% van de langdurig werklozen al opnieuw aan de slag. Dit jaar is dat al 12%.
4: We zien heel duidelijk dat daardoor mensen sneller richting werk gaan. Tegelijk zetten we natuurlijk ook wel bij de VDAB heel fel in om die mensen ook richting werk te begeleiden. En daar wordt heel fel op ingezet met een aanklampend beleid. Want iedereen die kan werken, moet natuurlijk ook wel gaan werken. Zo is onze solidariteit opgebouwd.
1: De liberale vakbond ACLVB verandert vanaf vandaag zijn naam naar Sinova. Het woord liberaal valt ook weg en wordt vervangen door vrije vakbond. De vakbond doet dat omdat ze niet langer willen geassocieerd worden met de liberale partijen. Voorzitter Gert Truijens vertelt waarom de naamsverandering nodig is.
5: Wij voelen heel goed aan dat er nog een grote stilzwijgende massa is die zich vandaag eigenlijk een stukje syndicaal dakloos voelt. Die zich niet meer aangesproken voelt door altijd die straatprotesten of die protesten aan bedrijven, maar die ook wel niet altijd akkoord zijn met wat de regering beslist. En kijk, via petities, via het overleg, via andere manieren om druk te zetten op de regering, willen wij eigenlijk op een andere manier aan vakbond doen dan gewoon te betogen en te staken.
1: Rusland roept zijn ambassadeur terug uit de Armeense hoofdstad Yerevan voor overleg over de Europese ambities van Armenië. Gisteren had de Russische president Poetin ook al gewaarschuwd voor zo'n toenadering. Maar in trio, wat is er aan de hand?
6: Nou, volgende zondag zijn er in Armenië parlementsverkiezingen en Rusland probeert zware druk te zetten om die verkiezingen in zijn voordeel te doen uitdraaien. De huidige premier Pashinyan loopt voorop in de peilingen. En terwijl Armenië en Rusland altijd goede banden hebben gehad, heeft Pashinyan vaak kritiek op Poetin en zoekt hij toenadering tot het Westen en de Europese Unie.
1: Waarom is Armenië zo belangrijk voor Rusland?
6: Het is een ex-Sovjetland in de Caucasus. Het grenst enerzijds aan NAVO-lidstaat Turkije en anderzijds aan Iran, een belangrijke Russische bondgenoot. Rusland heeft ook een militaire basis in Armenië en het land is dus erg belangrijk voor Rusland om invloed te behouden in die regio. Daarom dreigt Rusland ook met zware economische gevolgen als Armenië voortgaat op zijn pad richting Europese Unie. En Poetin wees er gisteren ook nog eens op dat de crisis in Oekraïne begonnen is met pogingen om toe te treden tot de EU.
1: Dankjewel, Marijn. En Kim Meileman stopt met skeleton. Dat is een wintersport waarbij atleten met een kleine slee op hun buik een ijsbaan afglijden aan hoge snelheid. Andy de Pree geeft een overzicht van haar carrière.
7: Het afscheid van Kim Meilemans komt er na haar allerbeste seizoen ooit. Meilemans won de algemene wereldbeker en werd zo op haar 30ste de nummer 1 van de wereld. Op de Olympische Winterspelen kon ze daarna geen medaille pakken. Ze verloor de ongelijke strijd van de rijkere wintersportlanden. Maar nadat ze in Duitsland geboren werd, heeft ze het land van haar ouders, België, toch op de kaart gezet in het skeleton. Ze nam een eerste keer deel aan de Winterspelen in 2018 en daarna groeide ze nog uit tot tweevoudig Europees kampioene en ze heeft ook een zilveren WK-medaille in haar bezit. Ze noemt dit het perfecte moment om te stoppen en is dankbaar voor de bijzondere reis die ze kon maken.
1: Het is intussen droog op de meeste plaatsen. Lokaal kan het in de namiddag en ook tegen de avond wel opnieuw onweren. Maar we krijgen ook enkele mooie opklaringen. En het blijft warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, dan halen we nog 24 graden. Dit nieuws begon in de provincie Vlaams-Brabant in de regio Mechelen. Daar heeft het onweer van vanmorgen wateroverlast veroorzaakt. Verschillende straten liepen onder en sommige huizen werden getroffen door de bliksem. Een volledig overzicht kan je vinden in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Van Peter Benoit tot FC Bergman. Vanaf september viert Opera Ballet Vlaanderen de kracht van hier, à la Flamande. Met klassiekers als La Traviata en The Sleeping Beauty en maar liefst 5 wereldcreaties van eigen bodem. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be. Samen met Clara. Clara serveert. Met Lenaert Jolijn.
9: Een heel goedemiddag. Het is de laatste finale dag van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd voor cello. De laatste twee finalisten staan vanavond in Bozar. En ik weet niet of u het wat volgt. Het niveau dit jaar is ontzettend hoog. Er zullen vanavond dus een paar moeilijke knopen moeten worden doorgehakt. Maar dat is werk voor de jury. Wij tellen hier ook af naar vanavond en zijn al mentaal bij die laatste twee finalisten. Een beetje muziek nu om hun goede moed te geven.

ensemble Il Gardellino onder leiding van Florian Heyrick in het Allegro uit de Sinfonia in G van Christoph Graupne. Graupne speelde klavecimbel vroeger in het orkest van Reinhard Keise en van hem is deze muziek over dansende beren en leeuwenklauwen.

Zelfs wilde dieren zijn niet zo vreed. Zo laat de dochter Zion zich uit over de folteraars van Jezus. In de rol van die dochter hier, sopraan Susie Toth in de aria Was Bärentanzen Löwenklauen uit de Brokkuspassion van Reinhard Keiser. We hoorden hier ook nog het ensemble Le Muffati onder leiding van Peter van Heijgen. En van gewelddadige scènes uit het lijdensverhaal van Jezus naar waarschijnlijk een van de intiemste muziekstukken van Franz Schubert.

Schubert was 26, hij leed toen al aan de eerste symptomen van zijn syfilisinfectie toen hij deze muziek schreef. En zag waarschijnlijk de rest van zijn leven niet zo rooskleurig meer in. Een Schubert op zoek hier naar innerlijke rust en vrede. Du bist die Ruhe. Normaal voor stem en piano, hier een arrangement door het trio Mogo. Het was onze keuze van Clara. En rust vinden we ook in een nieuwe van eigen bodem van Karim Baghili.

hele smeltkroes hier van invloeden uit verschillende werelddelen. Ola Kalma van Karim Baghili. We hoorden zijn stem hier, hij speelde ook gitaar en hij speelde samen met 5 andere muzikanten. Het staat op zijn nieuwste album Ocho Manos, verwijst naar de 8 handen eerder van de 4 muzikanten die de kern vormen van zijn ensemble, aangedikt ook hier en daar met een paar extra muzikale handen in sommige van de tracks, zoals dus in deze Ola Kalma. En een speciaal figuur ook van vorige eeuw is de Amerikaanse componist Moondog.

Chaconne voor strijkkwartet, heruitgevonden door Moondog, een zeer eigenzinnige componist van de vorige eeuw uit de VS. Om je maar te zeggen, hij liep de straten van New York af, verkleed als viking en verkocht zijn gedichten aan voorbijgangers. En nu naar de echte barok met Giovanni Girolamo Capsberger.

Eerst Rolf Lislevant op theorbe en een heel gevolg muzikanten in de Passacaglia in sol en toccata seconda arpeggiata. En dan zo verder langs de stem van tenor Tore de Nys in Giunto il Sole. En dan ook nog eens samen in koor met een andere tenor, Erik Leidal in Alla Luce. Allemaal muziek van Giovanni Girolamo Capsberger, een Duits-Italiaanse componist uit de vroege barok. Het is altijd gezelliger met twee dan alleen. Van twee tenoren nu naar twee pianisten. In muziek van Mozart.

tweede deel uit de sonate in D voor twee piano's van Mozart met twee meesterlijke pianisten, Murray Pariah en Radu Lupu. En deze pianist, ook een van de wereldformaat, Stephen Huff, liet zich eens gaan. In 2006, speciaal voor het Salzburg Festival, transformeerde hij een paar korte stukjes van Mozart in de stijl van Francis Poulenc.

Elegant, maar toch edgy. Het typisch recept voor de stijl van Francis Poulenc. Maar het is niet van zijn hand, wel van pianist Stephen Huff. Hij zat hier zelf achter de piano in zijn Three Mozart Transformations After Poulenc, jonge muziek van 20 jaar oud. Ook Pablo de Sarasate maakte zijn eigen saus met muziek van Mozart. Nog tot aan 1 uur deze fantasie van hem op een thema uit de Tizauberflöte van Mozart. Met Katarzyna Duda op viool en het Wrocław Chamber Orchestra Wratislavia onder leiding van Jan Staniewicz.

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het onweer heeft her en der wateroverlast veroorzaakt, vooral in Vlaams-Brabant. En onze landgenoten en nummer 1 van de wereld, Kim Meilemans, stopt met skeleton. Het onweer van vanmorgen heeft op verschillende plaatsen schade veroorzaakt aan daken door blikseminslagen en verschillende straten zijn ook ondergelopen. In Zaventem is een steenweg in de buurt van de luchthaven afgesloten door wateroverlast. Het waterniveau stond in geen tijd erg hoog. Verschillende auto's en kelders liepen onder. En ook de brandweer zelf bleef niet gespaard. Een verslag van Tess de Keerschieter.
1: Water is tot hier gekomen, hier kun je zien. Dan zie je daar in de hoeken. Ik kan met de auto niet weg, dus dat is niet leuk. Pak de bus.
2: Buurtbewoner Sali Ben Bouya toont hoe zijn auto tot boven de zetels onder water stond door de plotse regenval.
1: Het gebeurt is een ramp en dat moeten wij zo accepteren zoals het is. Daar kunnen wij niks aan doen. Hè.
2: Dat het vanmorgen snel ging, weet ook de lokale brandweer. In geen tijd liep hun brandweerwagen onder terwijl ze een kelder aan het leegpompen waren. Officier van wacht Bruno Cornelis.
3: Door de hevige regenval spoot het water blijkbaar meters uit de riooldeksels. En als ons mensen buiten kwamen, stond inderdaad ons voertuig volledig onder water. Het was binnen een minuut of twee was dat voorgevallen. Ja.
2: Ondertussen is het water hier weggetrokken en wordt de schade opgemeten.
0: Vooral het centrum van het land kreeg het zwaar te verduren door het onweer. In Bertem in Vlaams-Brabant is in enkele tientallen huizen water binnengekomen. De brandweer is er overbevraagd. En intussen proberen gemeentearbeiders al wel wat te helpen, dat zegt burgemeester Joël van der Elst.
4: Het is zo dat we op een aantal sites echt wel heel veel water te verduren gekregen hebben. Onderaan Bertembos, daar zijn onze werkmannen volop bezig. En dan aan het laagste punt waar de voer komt, daar zitten we ook met een overstroming waar de voer buiten naar oevers is gegaan. Maar we moeten jammer genoeg vaststellen dat er toch verschillende huizen onder water gelopen zijn.
0: En ook in Leuven en Herent is er wateroverlast. De liberale vakbond ACLVB verandert vanaf vandaag zijn naam naar Sinova. Het woord liberaal valt ook weg en wordt vervangen door Vrije Vakbond. De vakbond doet dat omdat hij niet langer geassocieerd wil worden met de liberale partijen. Voorzitter Gert Ruijens.
5: Wij willen niet gelieerd worden aan geen enkele politieke partij. Wij willen met alle democratische politieke partijen rond de tafel gaan zitten om de grieven die er zijn, om oplossingen aan te reiken voor het maatschappelijk probleem. En daar willen we dus niet specifiek bij MR of bij anders voor gaan. Dat was al lang in het verleden in ieder geval, maar wij werden er altijd mee geassocieerd. Als Vrije Vakbond willen wij vrij in doen en laten zijn om de problemen op tafel te brengen daar waar die nodig zijn.
0: Rusland roept zijn ambassadeur terug uit de Armeense hoofdstad Yerevan om het te hebben over de Europese ambities van Armenië. Gisteren had de Russische president Poetin ook al gewaarschuwd omdat het land toenadering zoekt tot Europa. Marijn Trio, wat is er aan de hand?
6: Want er zijn parlementsverkiezingen in Armenië volgende zondag en Rusland probeert zware druk te zetten om die verkiezingen in zijn voordeel te doen uitdraaien. De huidige premier Pashinyan loopt voorop in de peilingen en terwijl Armenië en Rusland altijd goede banden hebben gehad, heeft Pashinyan nu vaak kritiek op Poetin en zoekt hij toenadering tot het Westen en de Europese Unie.
0: En waarom is Armenië zo belangrijk voor Rusland?
6: Het is een ex-Sovjetland in de Caucasus. Armenië grenst enerzijds aan NAVO-lidstaat Turkije en anderzijds aan Iran, een belangrijke Russische bondgenoot. Rusland heeft een militaire basis in Armenië en het land is dus erg belangrijk voor Rusland om invloed te behouden in die regio. Daarom dreigt Rusland ook met zware economische gevolgen als Armenië voortgaat op zijn pad richting EU. En Poetin wees er gisteren ook al op dat de crisis in Oekraïne begon met pogingen om toe te treden tot de EU.
0: Oké, dankjewel Marijn. Sport. Kim Meilemans stopt met skeleton. Dat is een wintersport waarbij atleten met een kleine slee op hun buik een ijsbaan afglijden tegen hoge snelheid. Andy de Pre geeft een overzicht van haar carrière.
7: Het afscheid van Kim Meilemans komt er na haar allerbeste seizoen ooit. Meilemans won de algemene wereldbeker en werd zo op haar 30ste de nummer 1 van de wereld. Op de Olympische Winterspelen kon ze daarna geen medaille pakken, ze verloor de ongelijke strijd van de rijkere wintersportlanden. Maar nadat ze in Duitsland geboren werd, heeft ze het land van haar ouders, België, toch op de kaart gezet in het skeleton. Ze nam een eerste keer deel aan de Winterspelen in 2018 en daarna groeide ze nog uit tot tweevoudig Europees kampioene en ze heeft ook een zilveren WK-medaille in haar bezit. Ze noemt dit het perfecte moment om te stoppen en is dankbaar voor de bijzondere reis die ze kon maken.
0: Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Magali Kempe zich geplaatst voor de achtste finales van het dubbelspel bij de vrouwen. Ze won samen met haar Sloveense dubbelpartner Andrea Klepac in twee sets van een Argentijns-Braziliaans duo. Het werd 2-6-2. Elise Mertens en Magali Kempe zijn nog de enige twee Belgische vrouwen in het dubbelspel in Parijs. Gisteren werd Hanne van de Winkel ook nog uitgeschakeld. Het weer. Op de meeste plaatsen is het intussen droog. Lokaal kan het in de namiddag en ook wel tegen de avond opnieuw onweren. Het blijft warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan halen we nog 24 graden. Dit nieuws begon in de provincie Vlaams-Brabant en ook in de regio Mechelen. Daar heeft het onweer van morgen wateroverlast veroorzaakt. Verschillende straten liepen onder en sommige huizen werden getroffen door de bliksem. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Verwonderd. Clara serveert met Lienaert Jolijn.

waar middeleeuwse muziek samenkomt met jazz. Jazzpianist Baptiste Bailly hier trok de registers open in een oud polyfonisch lied van Guillaume de Machaut, De fortune me doit plaindre et louer, over een Hoofse vrouw die haar geluk en haar liefde voor haar geliefde bezingt. Het staat op de pianist zijn nieuw album Amour Courtois, met allemaal oude muziek waar Bailly solo of met zijn trio een eigentijdse jazzy vertaling van maakt. En wie ook graag experimenteert met oude muziek is Nora Fischer.

Dat liefde van alle tijden is, dat bewijst dit liefdeslied van meer dan 400 jaar oud van de Italiaanse componist Stefano Landi, Ogelin, over een zangvogeltje en hoe die zijn liefde overbrengt van boom tot boom. Nora Fischer zong hier in haar eigen versie over deze liefdesvogel, samen ook nog met gitarist Marnix Dorrestein. Staat op hun album van 2018, Hush. En nog van op datzelfde album is deze van Henry Purcell.

Hush No More uit de opera The Fairy Queen van Henry Purcell. Hier in een intieme, folkachtige setting gebracht door de stem van Nora Fischer en de elektrische gitaar van Marnix Dorrestein. Heel interessant wat ze doen, die twee. Met heel veel respect voor barok maken ze een heel persoonlijke en eigentijdse versie van de muziek. Het staat met allemaal gelijkaardige muziek op hun album Hush. Philippe Herrewegen houdt het dan weer op een zo getrouw mogelijke uitvoering van Purcell zijn muziek.

Rejoice in the Lord Always van Henry Purcell, hier door het Collegium Vocale Gent en dirigent Philippe Herrewegen. Een virginaal, dat is een subtype van het klavecimbel. Je hebt er dezelfde techniek, een plectrum in de klankkast, grijpt de snaar vast en lost wanneer je de toets hard genoeg indrukt. Wel een groot verschil is dat de snaren parallel liggen met het klavier, het een stuk compacter is dan het klavecimbel en ook wel intiemer van klank. Hier komen we wat dichterbij en leggen ons oor op dit instrument. Pierre Gallon zit aan de toetsen.

Like as the lark within the merlion's foot. Engelse renaissance muziek van een anonieme componist. Hier in een bewerking door Pierre Gallon. Hij zat hier ook achter het virginaal. En ja, het is precies sterk in trek, want het snaarinstrument tekent ook hier present in een album van vorig jaar nog maar met 4 muzikanten die samenkwamen rond een mysterieus oud Engels manuscript. Mathilde Vial op gamba, Thibaut Roussel op aardsluit en Ronan Khalil aan het virginaal hier in The Visions in G minor door Francis Withey.

Vlucht, vlucht, vlucht, Fuji, Fuji, Fuji. De haastige woorden van de spreker tot zijn eigen hart, want een wrede minnaar heeft er geen goede intenties mee. An Italian Air, een oud Napolitaans lied van begin 1600, hier met de stem van Ennea Sorini en Les Musiciens de Saint-Julien, onder leiding van François Lazarevitch. Zoals met alles in het leven is er een komen en gaan. Dat maakt de Canadese sopraan Suzy Leblanc ons nog eens duidelijk.

oude Canadese muziek toepas in een arrangement gegoten door David McGuinness. We hoorden hem hier op harmonium, de stem ook van Susie LeBlanc, samen ook nog met Chris Norman Doedelzak, Betsy McMillan op gamba en David Greenberg viool. Vanavond gaat weer alle aandacht uit naar de cello tijdens de allerlaatste finale dag van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Wij zetten hier nog even de traverso in de spotlights.

Een kort toonmomentje voor Jana Semeradova op Traverso hier in Princess Royal. Het komt uit een anonieme bundel melodieën, The Complete Country Dancing Master. Het is allemaal muziek voor dansfeesten in het Engeland van de 18e eeuw. We blijven Engelse danspasjes trekken, maar nu in muziek van een eeuw vroeger.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Clara, live.

twee keer. De baroksolisten onder leiding van Bjarte Eiken die maakte een arrangement van The English Dancing Master, een handleiding voor de gewone mens over hoe je moet dansen. We hoorden er het deel Wollum Green uit. En dan ook nog Hole in the Wall uit de suite Abdul Aizer van Henry Purcell. Het zijn onze laatste minuten samen. Zometeen ontdekken we samen met Carlo de nieuwe keuze van Clara na het nieuws van 2 uur. Maar wij gaan er 4 uit met trompetgeschal. De Noorse Tine Thing Helseth samen met het Norwegian Chamber Orchestra in een arrangement van een hobo-concerto van Tommaso Albinoni. Een heel mooi weekend nog.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Op de autosnelweg E40 in de richting van Oostende heeft de politie een bus van de internationale vervoersmaatschappij Flixbus aan de kant gezet. Dat gebeurde net voor de afrit Jabeke. De chauffeur had de politie gebeld omdat hij wapens had gezien. En er zijn ook wapens gevonden, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: De Flixbus is gestopt op de pechstrook ter hoogte van Snellegem op de E40. Dat is iets voor Jabeke. En de wegpolitie, met steun van de politiezone Houten, hebben alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd ook. En de bus die wordt momenteel ook volledig onderzocht. En intussen zijn er wel al 2 vuurwapens gevonden op het toilet van de bus. Maar dus dat onderzoek loopt nog, dus de afhandeling kan ook nog even duren.
2: De politie raadt aan om de E40 naar Oostende via de afrit Jabeke te verlaten. De sociale inspectiediensten houden een grote actie tegen sociale fraude in de verhuissector. Veel bedrijven in die sector zijn vaak niet in orde met de arbeidswetgeving of gebruiken onveilig materiaal. Uit eerdere controles blijkt dat ongeveer 1 op de 3 verhuisfirma's die regels niet naleeft. Er worden vandaag controles uitgevoerd in 9 verschillende steden. De firma's weten dat er controleurs op pad zijn, zegt Bart Stalpaert van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.
4: Dat wordt ook kenbaar gemaakt aan de sector zelf, die dus op voorhand hun leden kunnen verwittigen, zodanig dat zij zich kunnen in orde brengen met de reglementering. Wij hebben ook checklisten ter beschikking die ze kunnen nagaan op onze website, waardoor dat ze beter zich kunnen voorbereiden op een controle.
2: Sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 8e finales van het dubbelspel bij de vrouwen. Samen met haar Chinese dubbelpartner Zhang klopte Mertens in de 2e ronde een Argentijns-Duits duo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-1. Eerder vandaag plaatste ook Magali Kempe zich met haar Sloveense dubbelpartner Andrea Krepac voor de kwartfinale. En Mertens en Kempe zijn de enige overgebleven Belgische vrouwen op Roland Garros. Straks speelt ook nog Raphaël Collignon de 3e ronde in het enkelspel bij de mannen. En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft zijn Nederlandse trainer Arne Slot ontslagen na tegenvallende resultaten. 2 jaar geleden volgde hij Jurgen Klopp op. In zijn eerste jaar werd hij kampioen met Liverpool. Slot had normaal nog een contract tot 2027 bij de Engelse topclub. Zijn opvolger is nog niet bekend. Het weer. Op de meeste plaatsen is het intussen droog. Lokaal kan het in de namiddag en ook tegen de avond opnieuw omweren. Het blijft warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan halen we nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Reassembling. Dat is opnieuw samenstellen en opnieuw samenkomen. Dat doet Bozar in seizoen 26-27 met William Kentridge als grand invité. Maar ook met portretartiesten Janine de Beek, Pavel Kolesnikov, Anna Torvalds-Dottier en Jay Lynn. Samen met Clara. De keuze van Clara. Met Carlos Gio.
6: Goedemiddag, welkom. Deze week heb ik eindelijk nog eens een paar vlinders gezien in de natuur. Ik begon ze al een beetje te missen met dit warme weer, maar ze zijn er steeds keer op keer. Waar vlinders zijn, zijn ook bloemen. Le papillon et la fleur van Gabriel Fauré.

Timothy Ridout op altviool in een arrangement van Le Papillon et la Fleur van Gabriel Fauré, met Jonathan Ware aan de piano, en dat is terug te vinden op het nieuwe album van die Timothy Ridout, Alto Appassionato. Timothy Ridout, grote ster in Engeland op de altviool. Hij is inmiddels ook vader geworden. Zijn dochtertje heet Scarlett, 2 jaar is ze bijna. En zijn vrouw heeft Taiwanese roots. Ze hebben elkaar in Londen ontmoet. Ze is ook een muzikante. En ja, de ouders weten ondertussen ook wel wat hun dochter later zal worden, want blijkbaar in Taiwan is het de traditie om een baby te laten kiezen uit 12 speelgoedjes of voorwerpen. Die worden dan netjes uitgestald op de grond, en waar de baby ook naartoe kruipt en welk voorwerp dat babytje als eerste aanraakt, dat is een soort van hint naar het beroep dat het kind later zal uitoefenen. Een soort van kleine voorspelling op die latere leeftijd. En dus ja, die kleine Scarlett, wel, die kroop naar een speelgoedpiano. Dat is de richting die ze misschien uitgaat, en ik vermoed dat Timothy Ridout er niks op tegen heeft om ook een piano in huis te halen.

0: Anne-Sophie Bertrand met Un Sospiro, muziek van Franz Liszt, een arrangement deze keer op harp. Komt uit het nieuwe album van Anne-Sophie Bertrand, Amalie's Cosmos. En de focus ligt daar op een figuur die bestaan heeft, Amalie Beer. Zij was een mecenas, een cultuurliefhebber uit Berlijn. Ze leefde in de 19e eeuw. Ze was de moeder van Giacomo Meyer Beer, de operacomponist. En ze had ook haar eigen salon, een plek waar ze heel wat belangrijke figuren naar zich toe kon trekken, van kunstenaars, artiesten tot wetenschappers en politieke figuren. Allemaal mensen die toch een zekere invloed hadden op de maatschappij in Berlijn in de 19e eeuw.
1: De twintigers.
0: En hier zijn mensen die hopelijk wat invloed kunnen uitoefenen op de Belgische muziekscène, onze twintigers van dit seizoen. En hier is sopraan Sabra Bari Katri met een fragment uit Scheherazade van Maurice Ravel. Ramon van Engelenhoven aan de piano.

half drie met het kamertrio van Wolfgang Mutschpiel, de gitarist. Might This Be The End? Wel zeker niet voor de keuze van Clara, want wij gaan door tot 6 uur vanavond en deze muziek kwam uit het album Atlas. De festivalzomer komt dichterbij en de klassieke muziekwereld moet daarvoor zeker niet onderdoen in vergelijking met popfestivals en zo. Als je de klassieke muziekfestivals in Europa allemaal wil gaan bezoeken in de zomermaanden, dan ja, ben je zeker geen dag in juli of augustus meer thuis. Zo sterk mag je dat wel uitdrukken, want er gebeurt echt heel veel op het vlak van klassieke muziek in Europa, ook in de zomermaanden. Wij kijken vooral uit naar MA-festival in Brugge en later in augustus nog Lounge Polyphonie in Antwerpen. Op 26 augustus komt dit ensemble naar dat festival. Ensemble Irini, en zij brengen dan dubbelkorige motetten van Giovanni Gabrieli. En daar zijn nog tickets voor.

ensemble Irini met muziek van Manuel Doukas Chrysafis, Otheos, Iltos aan Etnim. En zometeen blikken we terug op de finale avond van gisteren op de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello, maar dat is voor na dit.

0: Jamás dice veche más la
1: cara, ¿eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Vas a decir? ¿Bancaria no funciona? Va, ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Ben zit zo zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Clara Live.

Leland Coe zorgde gisteravond voor een primeur op de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Voor het eerst in de jonge geschiedenis van de wedstrijd koos hij voor het celloconcerto van Samuel Barber dat we net kregen met Belgian National Orchestra onder leiding van Anthony Hermes. In 2022 haalde hij niet eens de halve finale. Leland Coe, en kijk, als ik de commentaren van de panels op zowel Canvas als bij de collega's van RTBF mag geloven, dan maakt hij toch echt wel een grote kans om hoog te eindigen in die rangschikking van de jury. Het was ook gisteravond heel mooi om te zien hoe hij na zijn optreden ook de tijd nam om in het Salon du Chef elke muzikant van Belgian National Orchestra persoonlijk te bedanken. Hij stond klaar als een soort van trainer die de spelers van het veld bedankte. Hij gaf iedereen een hand, een zoen of een knuffel naar gelang de grootte van het instrument van de muzikant in kwestie. Hij bleef echt stralen en glimlachen, die Leland Coe, alsof hij nog gewoon energie te over had na zijn prestatie. En als dat nog niet genoeg was, mocht hij bij de collega's van RTBF ook nog een paar kaarsjes uitblazen, want hij was woensdagjarig en panellid Camille Thomas, ook cellist, vierde gisteren haar verjaardag, dus het was een soort van dubbele viering met een taart in de vorm van een eenhoorn. Ja, de taart zag er alleszins mooi uit. Hopelijk smaakte hij even goed als hij eruit zag. Natuurlijk, we kunnen nog niet te hard van stapel lopen. Het kan nog alle kanten op, want vanavond spelen uiteraard nog twee finalisten hun finale proef voor de wedstrijd. Opnieuw met Belgian National Orchestra en dirigent Anthony Hermes. Pas na middernacht zullen we dus weten hoe die rangschikking van de jury eruit ziet. En u kan dat allemaal volgen vanaf 8 uur hier op Clara, op VRT Max ook zoals elke dag. Maar vandaag per uitzondering niet op het kanaal van Ketnet, maar wel op het kanaal van VRT Canvas. Daar moet u op afstemmen voor de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello.

0: Adinda Hertmans, twintiger van dit seizoen, met dat geweldige nummer Song of Life van Fred Hirsch op een tekst van Norma Winstone. En Adinda Hertmans is gezegend met een prachtige groep muzikanten rond zich. Wajdi Riahi aan de piano, Phil Caporali op contrabas en Daniel Jonkers aan de drums, samen het Adinda Hertmans Quartet. Morgen speelt ze met haar quintet in de Music Village in Brussel. Ze beginnen eraan om 8:30 s'avonds, dus als u tijd en zin heeft om dat jonge talent te ontdekken, zeker doen, want het is echt wel een fijne, fijne zangeres. Arkady Volodos komt ook naar Brussel, een muzikant van een hele andere generatie. Op 12 juni komt hij naar Flagey voor een pianorecital. Hij speelt dan voornamelijk muziek van Frédéric Chopin, een paar mazurka's, één prelude en een pianosonate van Chopin. Maar beginnen doet hij die avond met de 18e pianosonate van Franz Schubert. Wel, hier is hij met de pianosonate nummer 17 van diezelfde Schubert. Het tweede deel, en net als het volledige nieuwe album dat hij uitbrengt, is ook dit deel live opgenomen tijdens een concert in de Fondation Louis Vuitton in Parijs.
1: Clara, blijf verwonderd.

Nadi Schubert met Arkady Volodos aan de piano nam Alon Sariel zijn mandoline erbij voor de eerste prelude uit het eerste boek Het welgetemperde klavier van Johann Sebastian Bach. Twintiger Haroun Iqbal komt met nieuwe muziek en zijn groep heet Iqnovara.

Ik Novara met Shahenshah, muziek van Haroun Iqbal, gitarist en twintiger van vorig seizoen. Shahenshah is een single van zijn komende album Oh, Innocent Heart. Dat verschijnt op 12 juni en net op diezelfde dag is er ook een releaseconcert gepland bij Kunstencentrum Kaap. Tickets en info vindt u op kaap.be.

Mexicaanse weemoed in La Martignana met Luciano Mancini. Luciana Mancini, moet ik zeggen. En L'Arpeggiata onder leiding van Christina Pluhar. Hier nog de vijfde symfonie van Felix Mendelssohn met Gewandhausorkest Leipzig en dirigent Andries Nelsons. Na het nieuws van 4 uur maakt u weer kans op onze keuze van Clara. Een nieuw album van de week. En dat is deze keer Frans getint. Dat kan ik al verklappen. Tot zo.

0: Spanning, aandacht, precisie en virtuositeit. Beleef de finale van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd voor cello van op de eerste rij. Straks op Clara en VRT Max.
1: Vier uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De politie heeft twee vuurwapens gevonden in een Flixbus onderweg naar Frankrijk. Op de E40 in Jabbeek in de richting van Oostende. De chauffeur van de bus had zelf de politie gebeld. Koen Braakman, wat weten we?
2: Wel, de chauffeur van een Flixbus had rond 11 uur vanmorgen de politie gebeld, omdat hij gezien had dat er een vuurwapen op zijn bus was. Hij ging op de pechstrook staan vlak voor de afrit Jabbeke. De politie heeft dan de bus doorzocht en effectief twee vuurwapens gevonden in het toilet, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: De twee vuurwapens die daar in het toilet waren aangetroffen, waren in plastic gewikkeld. Om die reden hebben we uit voorzorg Dovo ter plaatse laten komen en ook een explosieve hond. Gelukkig blijkt het negatief, dus er is geen explosiegevaar na onderzoek door Dovo.
2: Nu, tijdens dat onderzoek van Dovo werd voor alle zekerheid wel even de snelweg volledig afgesloten. Intussen kunt u daar weer door. Alle passagiers van die bus zijn gefouilleerd, maar voorlopig is niemand opgepakt. De bus blijft ook ter plaatse waar hij staat. De passagiers zijn inmiddels naar elders overgebracht en zij mogen voorlopig niet voortreizen.
1: Oké, dankjewel Koen. De sociale inspectiediensten houden een grote actie tegen sociale fraude in de verhuissector. Veel bedrijven in die sector zijn vaak niet in orde met de arbeidswetgeving of gebruiken onveilig materiaal. Uit eerdere controles blijkt dat ongeveer 1 op de 3 verhuisfirma's de regels niet naleeft. Er worden vandaag controles uitgevoerd in 9 verschillende steden. De firma's weten dat er controleurs op pad zijn, zegt Bart Stalpaert van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst.
4: Dat wordt ook kenbaar gemaakt aan de sector zelf, die dus op voorhand hun leden kunnen verwittigen, zodanig dat zij zich kunnen in orde brengen met de reglementering. Wij hebben ook checklisten ter beschikking die ze kunnen nagaan op onze website, waardoor dat ze beter zich kunnen voorbereiden op een controle.
1: In Brussel trekt de tweejaarlijkse Zinneke-parade door de straten. Voor de 14e keer al. Verschillende groepen of synodes vormen een folkloristische stoet in het centrale thema Droom dit jaar. Met onder meer kleurrijke praalwagens, dromenvangers en dansers die nachtmerries uitbeelden. Er zijn dit jaar maar 14 groepen, minder dan anders, omdat het door de lange regeringsonderhandelingen in Brussel niet zeker was of de parade nog wel geld zou krijgen van het gewest. Zowel deelnemers als toeschouwers zijn erg enthousiast.
5: Om zoveel mensen zich zo mooi aangekleed zien uiten met muziek, met theater, zoveel mensen, dat ontroert me ook.
6: Alles kan op een toffe manier. Dus het moet niet altijd zo binnen de lijntjes zijn. Gewoon een keer goed buiten de lijntjes kleuren. Zo plezant.
7: Eigenlijk is zo die parade een beetje een excuus dat we samen iets maken. En dat vind ik een heel mooi idee.
1: Sport op dit moment is de bekerfinale in het voetbal bij de vrouwen aan de gang tussen Anderlecht en Zulte Waregem. Bij het begin van de tweede helft staat het er 2-0 voor Anderlecht. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan het opnieuw onweren. Het blijft warm, temperaturen tot 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en halen we nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Blijf verwonderd. De keuze van Clara. Met Carlos Chillot.

0: Jasmine, Myra en Echo, een hele goede middag. Heel fijn dat u op deze zaterdagmiddag voor Clara kiest.
1: De keuze van Clara.
0: Dirigent John Wilson is een fenomeen in Engeland. In Engeland krijgt hij heel wat voor elkaar. Met Symphonia of London tovert hij een reeks albums bij elkaar aan een rotvaart. En al sinds 2021 staat hij met dat orkest ook elk jaar op de BBC Proms. Toch wel geen klein bier onder de klassieke muziekfestivals. En ook deze zomer zal dat zo zijn. Ook dan zullen ze optreden daar op de BBC Proms. Hun nieuwe album French Orchestral Favorites, echte hits uit de Franse orkestmuziek, dat is de nieuwe keuze van Clara.

0: Claire de Lune uit de suite Bergamask van Claude Debussy met Symphonia of London onder leiding van John Wilson, die trouwens jaren geleden nog als student dat arrangement schreef. Het is een van de vele heerlijke klassiekers op French Orchestral Favorites en dat is onze nieuwe keuze van Clara Partijskens. Ja, we lanceren bijna elke week in de keuze van Clara een nieuw album van Symphonia of London en John Wilson. Ze nemen aan een razend tempo op, maar hoe doen ze dat toch? Hoe krijgen ze dat voor elkaar?
1: Ik denk heel hard werken, een strakke planning en natuurlijk ja, die drijvende kracht daarachter, dirigent John Wilson. Hij heeft het Symphonia of London in 2018 nog maar opgericht. Heropgericht moet ik zeggen, want het ensemble kent al verschillende levens. Met de bedoeling van opnames te maken. Dat was zijn eerste doelstelling. En ze begonnen met een symfonie van Korngold op te nemen. En dat was direct een groot commercieel succes. Alle cd's zijn trouwens ook uitgebracht bij het Britse label Chandos. En daar krijgen ze ja, vrij spel om op te nemen. Inderdaad, in een heel groot tempo. Het is zoals dat dan heet een telefoonorkest. Dus muzikanten komen samen rond bepaalde projecten. In het begin dus enkel om op te nemen. Maar nu treden ze ook op in de grootste zalen. Ook al op BBC Proms en zo hebben ze al prachtige concerten gegeven. En ja, zoals ik al zei, die John Wilson, dat is echt een ongelooflijke energieke dirigent. Die houdt heel erg van opnames maken. Denkt daarbij terug aan zijn jeugd toen hij in de His Master's Voice Shop in Newcastle naar de klassieke afdeling ging. Daar getroffen werd door de serene sfeer die daar hing. En ook een foto van de Symphonia of London onder leiding van Sir John Barbey Raleigh, een van zijn grote voorbeelden. En hij dacht, ja, dit wil ik ook ooit kunnen doen, dat opnemen van die muziek.
0: Het was een teken bijna aan de wand, ongelooflijk. Maar ja, hij krijgt veel kansen en het repertoire dat ze opnemen is ook ontzettend breed, van Rachmaninoff tot musical, zelfs filmmuziek ook. Ja, hoe geloofwaardig is dat dan, dat een dirigent zo breed gaat in zijn repertoire?
1: In dit geval erg geloofwaardig. John Wilson zegt ook, je hoeft absoluut niet neer te kijken op zogeheten lichte muziek. Hij zegt, mijn grootmoeder verzamelde ook platen van Sir John Barbey Raleigh en van Sir Thomas Beecham. En ze kennen die deuntjes en ze floot die na, zong die na. Hij zegt, wat kan je daarop tegen hebben? Hij zegt, als die muziek maar goed gemaakt is, maar je moet die muziek wel ook even ernstig benaderen. Want het is inderdaad in het verleden vaak zo geweest dat die muziek ook door mindere uitvoerders werd gespeeld. Dat is hier dus zeker niet het geval. Dus ja, hij pleit voor een evenzeer genieten van die lichte muziek als van de zogeheten ernstige muziek.
0: En zo voegen ze weer wat namen toe aan dat lijstje. Nu kiezen ze vooral uitsluitend voor Franse muziek. French Orchestral Favorites. Wat vind je van de repertoirekeuze?
1: Ja, het is echt een aaneenreiging van bekende Franse orkestwerken. Heerlijk, vind ik. Zoals daarnet ook die Claire de Lune die we gehoord hebben. Inderdaad, in een arrangement van John Wilson zelf. Erg mooi arrangement, vind ik. Je hoort in die hoboe stukken van La Mer bovenkomen. In fluit- en horenpartij hoor je dan weer L'Après-midi d'un faune. Dus erg mooi gemaakt, die orkestratie. En daarnaast is er nog ja, de Tovenaarsleerling van Paul Dukas, die een mooie, donkere, grimmige sfeer krijgt. Ook de Danse Macabre van Camille Saint-Saëns. Une Barque sur l'Océan van Maurice Ravel. Trouwens, het schilderij op het hoesje, dat is het schilderij waar Ravel zich op geïnspireerd heeft. Om die Barque sur l'Océan te componeren. Dus als geheel, ja, echt een programma zoals vroeger noemden ze dat lollipops in de tijd van Sir Thomas Beecham. Het is in feite hetzelfde. De nostalgische karakter van muziek hier.
0: Je zei het net, John Wilson heeft een telefoonorkest rondom zich. Hoe is hij dan als dirigent? Want dan moet je toch wel van goede huizen komen om al die muzikanten weer op één lijn te krijgen.
1: Ja, het grote voordeel voor hem is dat hij al meer dan 30 jaar in Groot-Brittannië werkt. Hij kent dus ongelooflijk veel mensen. Hij kent ook de beste mensen die in zijn orkest willen spelen. En een van zijn andere grote voorbeelden was George Sell, die in Cleveland een ijzeren discipline handhaafde, ook muzikanten ontsloeg die hij niet goed genoeg vond. Nu, zover gaat John Wilson niet, gelukkig. Maar het is, ja, het zijn uitvoeringen die heel precies zijn, heel levendig ook. Je kan ze werkelijk op geen enkele fout betrappen. Hij gaat zeer nauwgezet te werk. En tegelijk wordt er toch ook met een hele mooie inzet gespeeld op deze opname. Dat zal je dadelijk ook horen in de muziek uit Carmen van Bizet. Dus ja, het is iemand die de zaak enorm goed onder controle heeft op alle vlakken, denk ik.
0: Dat is wel heel bijzonder inderdaad, die Carmen-suites van Georges Bizet, maar dan wel in de volgorde die John Wilson zelf bepaald heeft. Welke opvallende keuzes heeft hij dan gemaakt.
1: De eerste opvallende keuze is dat hij begint met Le Toreador, waar de opera dus ook mee begint. Hij probeert ook de volgorde van de stukken zoals ze in de opera min of meer voorkomen. Dat is wel anders in de suites zoals we ze normaal kennen, die samengesteld zijn door Ernest Guiraud, was een goede vriend van Bizet. En later zijn die stukken nog eens opnieuw bewerkt door een Duitse dirigent, Fritz Hoffmann heette die, dat was rond 1905. En die is nog wat dichter bij het origineel van Bizet gebleven, zoals ze in de opera klonken. En het is dus in die orchestratie dat we deze stukken nu horen, in dus de heel eigenzinnige volgorde van John Wilson, want zo is hij dan ook weer.
0: Laat die Toreadors maar komen.
1: Heel graag.
0: Dankjewel, Bart Thijskens.

0: Zo zaten we een half uur ondergedompeld in die wereld van Carmen van Georges Bizet, de suites met Symphonia of London en dirigent John Wilson. Het is dan ook het ideale moment om deze muziek te laten horen, want bij Opera Ballet Vlaanderen ging gisteren een nieuwe productie van Carmen in première. Choreograaf Wim van de Keijbus nam voor het eerst in zijn carrière de regie van een opera op zich en het is dus Carmen geworden. Tot en met 13 juni kan u die opera gaan bekijken in Antwerpen. Vanaf 20 juni is de productie te zien in Concertgebouw Brugge. Collega Bart Thijskens gaf u die suites cadeau integraal, maar ik mag misschien wel een paar cd-exemplaren weggeven van die nieuwe keuze van Clara, French Orchestral Favorites.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.

Rosalía en Silvia Pérez Cruz met La Rumba del Perdón. En volgende week zet Rosalía haar luxe tournee verder in Amerika, Canada en Latijns-Amerika.

En zo is het 5 uur geworden met Anthony Romaniuk aan de piano. Hij speelde zijn versie van dat oude Engelse volksliedje Scarborough. Zometeen is het de beurt aan het clavecimbal met Justin Taylor. Hij speelt muziek van Jean Francais. Bijzondere combinatie toch wel, een oud instrument met muziek uit de vorige eeuw. Maar dat is voor na dit tweede album van Butter Quartet. En daarop vinden we ook deze muziek van Caroline Shaw, Entr'acte.

Butter Quartet met de entracte van Caroline Shaw. Justin Taylor heeft voornamelijk, of zo goed als alleen maar oude muziek opgenomen. Logisch ergens ook, want hij is klavecimbalspeler. Maar nu kiest hij volop voor muziek uit de 20e eeuw, uit de vorige eeuw, met het album Clavecin 20. Hij koos zijn favoriete klavecimbalmuziek uit de 20e eeuw, een periode waarin het instrument bij sommige componisten dan toch weer een klein plekje verdient in de klassieke muziek. Zo ook bij de Franse componist Jean Francais in dit concerto voor klavecimbal en ensemble. Justin Taylor, Orchestre National de Lille en Quatuor Zaïde, allemaal onder leiding van Chloé Dufresne.

Het concerto voor clavecimbal en ensemble van Jean Francais met onder meer Quatuor Zaïde. Solist in deze opname is Justin Taylor. Het is dan ook zijn nieuw album bij Alpha Classics, Clavecin 20. In 2015 won hij de Maak Competition in Brugge. Dat is alweer een tijdje geleden. Toen was hij pas 23 jaar oud, Justin Taylor. Hij won toen de eerste prijs, maar ook de publieksprijs. Een mooie oogst daar, een mooie combinatie van prijzen. En deze zomer gaat de wedstrijd opnieuw op zoek naar jong clavecimbaltalent. De halve finalisten zijn inmiddels bekend. En op 4 augustus strijden ze voor een ticket in de finale. Dat is voor, ja, in augustus ongeveer. Dan zullen we weten wie de opvolger zal zijn van onder meer Justin Taylor. Paper Rings is een folkduo uit Nashville. Het zijn twee vriendinnen die al jaren samen muziek schrijven en zingen. Zo begint hun nieuwe album Mountains on the Moon. Dit is Fumblin'.

Het lijkt wel zomer in deze muziek, maar de titel is wel degelijk December. Muziek van Nele Vernaye, fluitist, twintiger van dit seizoen. En zij bracht haar band Alver mee naar de studiotoets hier op VRT. Alle concerten van onze twintigers van dit seizoen kan u nog steeds bekijken op VRT Max. Dit was de keuze van Clara van 2 weken geleden. Het nieuwe album van het Michel Bichelia-trio.

Het trio van Michel Bichelia met Again and Again van Chick Corea. Emma Prat nodigt ons uit om al onze zintuigen los te laten op een sinaasappel. Pluk er een, ruik eraan, wrijf met je vingers over de schil en bijt erin. Dit is L'Oranger.

Cap La Houssaye van mondharmonica-speler Olivier Kerr-Oriot. Hij had al een tijdje niet meer uitgebracht, maar nu is hij terug met het album Live As It Is. Inderdaad, het leven zoals het is op de Koningin-Elisabeth-wedstrijd, dat is voor vanavond de grote ontknoping, maar eerst nog twee finalisten die hun proef moeten spelen. Andrew Bune en Taeyeon Kim. De een kiest voor het celloconcerto van Henri Dutilleux, waarmee we de week ook begonnen zijn met Maria Zaitseva. En Taeyeon Kim kiest voor het concerto van Lutoslavski, dat goed genoeg was voor de vorige winnares, voor Hayoung Choi. Zal de geschiedenis zich herhalen? Dat is nog maar de vraag. U kan het allemaal volgen vanaf 8 uur hier op Clara, op VRT Max en op het kanaal van VRT Canvas, als u er graag beeld bij hebt. De panelleden van Katelijne Boon zijn onder meer vanavond cellist Querine Viersen en contrabasspeler Wies de Bouvet. Geniet eerst nog even van Caramba met Nicky Aerts. Maak er een mooi weekend van. U kan dat. Dat is niet onmogelijk. Fijne avond.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Singel presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingel.be. Samen met Clara.
2: Zes uur een goede avond, VRT Nieuws met Toon Janssens. In een groot deel van ons land geldt vanavond code oranje voor onweer. En meer dan de helft van de Zuid-Soedanese bevolking heeft voedselhulp nodig. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer in Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en in Wallonië. Weervrouw Sabine Hagedoren vertelt wat we mogen verwachten.
3: Vanavond en vannacht krijgen we onweders vanaf de Franse grens. En die kunnen lokaal hevig en gevaarlijk zijn met kans op wateroverlast, hagel en zware windvlagen die ook voor schade kunnen zorgen. Vooral in het centrum en het oosten van het land kunnen ze plaatselijk zeer hevig zijn. Dus in Wallonië, Brussel en de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. In het westen wordt het al gauw droger. En dan morgen krijgen we eerst vooral in het oosten nog regen- en onweersbuien. Later wordt het vrijwel droog met geregeld zon. En de hitte is dan weggebliksemd. Het wordt minder warm met maximaal nog tot 24 graden.
2: De politie heeft twee vuurwapens gevonden in een Flixbus op de E40 in Jabbeke. De bus was onderweg naar Frankrijk. De chauffeur had zelf de politie gebeld omdat hij een vuurwapen gezien had. De bus werd doorzocht, ook ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse en de snelweg werd volledig afgesloten. Maar intussen is de bus vrijgegeven en heeft hij zijn reis kunnen verderzetten met alle passagiers aan boord. Voorlopig is er ook nog niemand opgepakt. In Brussel is de tweejaarlijkse Zinnekeparade door de straten getrokken, voor de 14e keer al. 1500 deelnemers vormden in verschillende groepen een folkloristische stoet, al waren het deze keer wel minder groepen dan anders, omdat het door de lange regeringsonderhandelingen in Brussel niet zeker was of de parade nog geld zou krijgen van het gewest. Tess de Keerschieter ging kijken in Brussel.
4: Kleurrijke praalwagens, vol muziek, menselijke dromenvangers of dansers die nachtmerries uitbeelden. Met 1600 Brusselaars paraderen ze in een lus door het centrum van de hoofdstad.
5: Eigenlijk is die parade een beetje een excuus dat we samen iets maken. En dat vind ik een heel mooi idee.
6: Om uit te wisselen. Plezier, energie, cultuur. Alles wat voor mij een beetje Brussel is.
4: Het aantal groepen of synodes zijn er dit jaar wel maar 14 in plaats van 20. Leen de Spiegelaren van Zinneke VZW legt uit waarom.
5: Op het moment dat de synodes moesten worden vastgelegd, waren wij nog heel onzeker over onze middelen, vooral dan vanuit het gewest. De regering was nog niet gevormd. Ondertussen hebben we wel eind vorig jaar wat zekerheid gekregen, maar enkel voor dit jaar.
4: De toeschouwers kunnen het spektakel alvast meer dan smaken.
7: Het moet niet altijd zo binnen de lijntjes zijn. Gewoon een keer goed buiten de lijntjes kleuren. Het is heel plezant.
8: Het is mooi. De maquillage.
9: Om zoveel mensen zich zo mooi aangekleed zien uiten, dat ontroert me ook.
2: In het Afrikaanse land Zuid-Soedan hebben meer dan 7 miljoen mensen voedselhulp nodig. Dat is meer dan de helft van de bevolking. De Verenigde Naties trekken aan de alarmbel. Vorige maand al waarschuwden ze voor een enorme hongersnood. Stijn Verkruijsen is in Zuid-Soedan.
10: In een kamp voor interne vluchtelingen in Zuid-Soedan screenen gezondheidswerkers van Save the Children kinderen. Het ene na het andere krijgt de diagnose.
11: Severe, this is 10.5.
12: Yes, severe is not a good.
10: Ernstig ondervoed. Zulke kinderen krijgen speciale krachtvoeding of worden overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de VN dreigt een hongersnood in de gebieden waar gevochten wordt. Chris Nyanmandi van de hulporganisatie Save the Children bevestigt.
13: There are areas where there is a high risk of famine right now, where there has been ongoing violence and therefore families have not been able to engage in normal farming activities and normal business activities.
10: Zuid-Soedan splitste in 2011 af van Soedan, maar raakte al snel in een burgeroorlog verwikkeld. Die duurde 5 jaar, maar in een deel van het land is het vechten opnieuw begonnen. Zuid-Soedan is dit jaar 15 jaar, maar het is een verjaardag in mineur.
2: Sport. Anderlecht heeft de finale van de beker van België bij de vrouwen gewonnen. Anderlecht was vooraf de uitgesproken favoriet en won uiteindelijk met 3-0 van Zulte Waregem. Na twee doelpunten van Niki IJzerman en eentje van Luna van Zijer. Voor haar is het haar eerste grote prijs en daar is ze bijzonder blij mee.
14: Persoonlijk sprak ik over een vloek. Twee bekerfinales, twee keer verloren, derde keer goede keer en het is gelukt, dus ik ben heel blij.
2: Het is al de 12e keer dat Anderlecht de beker wint en dat is een record. En in de Hongaarse hoofdstad Budapest is zo net de Champions League finale bij de mannen van start gegaan. De Engelse kampioen Arsenal speelt tegen de Franse kampioen Paris Saint-Germain, de titelverdediger in de Champions League. Bij Arsenal start rode duivel Leandro Trossard in de basis. Het staat er nu nog 0-0. En in de wielerronde van Italië heeft roze truidrager Jonas Vingegaard de voorlaatste rit gewonnen. De Deen was de sterkste in een bergrit met aankomst bergop. Voor Vingegaard is het al zijn vijfde ritoverwinning in deze Giro. En hij wordt morgen heel waarschijnlijk dus ook de eindwinnaar. Vingegaard wordt zo de achtste renner die zowel de Giro, de Vuelta en de Tour kan winnen. En daar is hij bijzonder gelukkig mee.
15: Yeah, to now win five stages here and to have a solid lead going into tomorrow is special for me. Tomorrow we will enjoy the day and we will also enjoy the evening tonight, even though it will be a long night with the flight to Rome, but we will for sure enjoy it.
2: En vandaag is ook de Giro bij de vrouwen van start gegaan. De eerste etappe is een volledig vlakke rit met aankomst in Ravenna. De rensters moeten nog zo'n 40 kilometer afleggen. Het weer. Vanavond en vannacht nog kans op regen- en onweersbuien die in het centrum en het zuidoosten van het land hevig kunnen zijn. Minima van 14 tot 18 graden. Ook morgen eerst nog regen- of onweersbuien in het oosten. Later overal wisselend bewolkt en droog. Tot 24 graden dan. Ook maandag overwegend droog met zon en wolken en ook tot 24 graden. En vooraan in dit nieuws zat het weer. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer in Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en in Wallonië. Daar is kans op wateroverlast, hagel en zware windstoten. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Clara, blijf verwonderd.
1: Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Vox Luminis tot London Philharmonic Orchestra. Van Ultima Vest tot Brodsky Quartet. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara. Caramba. Met Nicky Aerts.
17: Goedenavond. We houden de spanning er nog even in, vooraleer we rechtstreeks naar Bozar gaan voor de allerlaatste finale avond van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Welkom bij Caramba.

Diana Krall in haar element met het uptempo Just You, Just Me uit This Dream of You. Bij O'Celly zijn ze met z'n achten. 8 cellisten die elk hun eigen stijl en sound hebben, maar samen dit voor elkaar krijgen.

Imagination van O'Celly. We hebben Fut Kondrix nog eens uit de kast gehaald, samen met Willie Albemore en his combo en Crazy Bow.

De Duitse organiste Barbara Dennerlein in full swing hier op haar favoriete instrument, het Hammondorgel, met Easy Going. Dat het Barbara Menes was, werd al duidelijk toen ze op haar 11e al concerten speelde in een jazzbar in München. Ook Eartha Kitt meent het wanneer ze voorstelt om een man te delen met haar beste vriendin. Maar dan wel liefst nadat zij eerst aan de beurt was. Eartha Kitt met Après Moi.

Harry Breuer op marimba, samen met het Robert Honer Percussion Ensemble en Powder Puff. Nog wat Belgische muziek met Nick Fisset op trompet, net als Edmond Arny en Bert Joris, samen met het BRT Jazz Orkest en Tricky Trumpets van Stan Benders.

Madeleine Peru en Charlie Giordano halen wat fun uit het leven. Getting some fun out of life. En daarvoor hoorde u Matthew Ford en Anna Jane Casey met Let's Do It. Want zeg nu zelf, als birds, bees en zelfs welopgevoede luizen het doen, zouden we maar zot moeten zijn enzovoort om bij de pakken te blijven zitten. Verliefd worden is in sommige gevallen zelfs makkelijker dan een dansje wagen.

Met geen stokken op de dansvloer te krijgen, Louis Armstrong, terwijl Ella Fitzgerald zo haar best deed. I Won't Dance, met ook Oscar Peterson aan de piano, Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op contrabas en Louis Belson op drums. Als Monica Salmaso eraan begint, wordt het hoe dan ook heel moeilijk om stil te blijven zitten.

Hector Lavoy en El Cantante. De zomer is in het land toch nog even. Vroeg was hij van de partij. Vandaar deze Summertime.

Andrea Motis met haar versie van Summertime van George en Ira Gershwin. En dit is pianist Hans Loedeman met zijn trio Ivoire en Resurrection.

Met Amalia schreef Melody Gardot in 2012 samen met Aitor Pereira en Phil Roy een lied over vrijheid en weerstand. Het staat op het album The Absence, haar derde studioalbum. Helena Casella was de revelatie van vorige zomer, maar het blijft ook nu hard gaan voor haar.

Helena Casella samen met Mirdin de Kouter op gitaar. Een ode aan de poëzie van Federico Garcia Lorca. Even reculer pour mieux sauter nu met Soledad Bravo en Caramba. MUZIEK

0: my heart now. Caramba, it's the samba, it's the one dance I can't do. Oba, oba.
1: Peggy Lee met Caramba, it's the samba. Jawel. Iets minder snel nu, maar even dansant. En iets woeler misschien ook is deze All Night Long van Shelton Brooks met Kenny Burrell op gitaar, Richard Davis op contrabas en Roy Haynes op drums.

All Night Long met Kenny Burrell op gitaar, Richard Davis op contrabas en Roy Haynes op drums at the Vanguard. En zo'n avond staat altijd garant voor goede jazz. Al kan je ook aan je trekken komen in A Little Provincial Town, dankzij Bobby Jaspar.

Django Reinhardt himself op gitaar met zijn eigen Manoir de Mérève. Marlene Dietrich gaat ondertussen 200%, 200 voor de liefde. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.

Ruby Braff and his New England Songhounds met hun versie van As Time Goes By van Herman Hopfeld. De tijd is inderdaad bijna voorbij, onze karambatijd dan toch, maar we hebben nog tijd voor een paar swingende nummers, zoals dit Rose's Boogie met Rose Murphy aan de piano en Major Holly op contrabas.

Roses Boogie met Rose Murphy aan de piano en Major Holly op contrabas. We doen er nog wat nummers over de liefde bij, zoals dit: I'm Glad There's You.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
2: Clara Live.

Blossom Dearie begrijpt er niks van. Zelf vindt ze zich maar average, middelmatig. Maar hij is van iets anders overtuigd. It amazes me. Middelmatigheid niet vanavond op de Koningin Elisabeth wedstrijd voor cello. Alles behalve, zou ik zeggen. Geniet ik straks van met Katelijne Boon. Wij zijn er volgende zaterdag terug om 18:00 voor een nieuwe Caramba. Fijne avond nog. Bye.

0: Van Peter Benoit tot FC Bergman. Vanaf september viert Opera Ballet Vlaanderen de kracht van hier, à la Flamande. Met klassiekers als La Traviata en The Sleeping Beauty en maar liefst 5 wereldcreaties van eigen bodem. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be. Samen met Clara.
1: Goedenavond. Ik sta voor één keer niet in, maar naast Bozar. Want hier zorgen enkele studenten van het Conservatorium van Brussel voor het perfecte voorprogramma. Waarom? Dat komt u straks te weten. Maar wij moeten naar binnen, want er komt onweer aan. Maar vooral de laatste 2 finalisten wachten. En koningin Elisabeth natuurlijk ook.
2: Welkom op de laatste finale avond van de derde Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Het is meteen ook een 75ste verjaardagsfeest van de wedstrijd. En muzikaal is het een uitzonderlijke editie geworden waarin we heel veel boeiend werk hebben ontdekt dankzij schitterende finalisten. En vanavond sluiten Andrew Byun en Taeyeon Kim af en we luisteren naar hen met celliste Quirine Vierse en contrabassist Wies de Bouvet. Quirine Vierse behaalde prijzen op alle grote concours in Parijs, in Helsinki, in Moskou. Ze concerteerde met de grootste orkesten en legendarische dirigenten als Zubin Mehta en Herbert Blomstedt. En ook Wies de Bouvet won zowat alle prijzen in de wedstrijden die er bestaan voor contrabas. Hij is solist bij het wereldberoemde symfonieorkest van de Beierse Omroep en speelde ook al met de Wiener en Berliner Philharmoniker. Kortom, ik ben blij dat ze hier bij ons zitten aan tafel. Quirine en Wies, van harte welkom.
3: Dank je.
2: Quirine, jouw vader, Ike Vierse, was cellist bij het Concertgebouworkest en ook je moeder was celliste. Ja. Welke invloed heeft dat op jou gehad als kind?
3: Nou ja, behoorlijk bepalend natuurlijk, want dat hoor je gewoon de hele dag om je heen. En ja, van het een leidt komt het ander en het pakte mij meteen de cello.
2: Ja, het was een stimulans, niet intimiderend, of wel?
3: Nee, het was mooi. Ik heb altijd met heel veel liefde naar geluisterd. Maar mijn zus ging dus de andere kant op. Dus daar was heel duidelijk, bij haar was heel duidelijk van, nee, ik vind die cello toch niks. Ik wil viool. Ja. En ik ben altijd verliefd geweest op de cello.
2: En hoe ging dat dan als je ging puberen? Want dat is een moeilijke leeftijd waar vaak kinderen zich afzetten tegen de ouders.
3: Nee, ik denk, ik heb de puberteit overgeslagen. Die kwam pas veel later.
2: Oh, ja. Ja.
3: Ik denk toch een beetje topsport. Je bent compleet gefocust. Dit is wat je wil. En ik heb me daarnaar gevoegd. En puberteit kwam met het moederschap, zeg maar.
2: Oh, ja. Ja. Ja, Wies, hoe ben jij bij de contrabas beland?
4: Misschien minder ideaal als bij jou. Ik heb eerst viool gespeeld. En mijn oudste broer die speelde contrabas. En mijn motivatie liep ongeveer tegenovergesteld aan de jouwe, namelijk en bij deze verontschuldig ik bij mijn broer, voor wat ik ga zeggen, maar eigenlijk had dat mij toen niet zo geïnspireerd. Ik speelde toen viool en ik vond dat leuk om te doen. Maar dan hadden mijn ouders een instrument voor hem gekocht. En in datzelfde jaar is er dan gestopt met contrabas spelen. Ondertussen was ik al groot geworden en ik was 12 en hadden mijn ouders gezegd, neem die contrabas daarbij, dat gaat snel gaan, je speelt al viool. En dan heb ik dat gedaan in die leeftijd. Nog net luister je naar jouw ouders.
2: Ja.
4: En heb ik die wijze raad gevolgd. En dan tot 17 de beide instrumenten gespeeld.
2: Mm-hmm. Ja.
4: Met de contrabas van voren en de viool op de rug. En dan met 17 wist ik het helemaal.
2: Ja, het pad van de contrabas.
3: Dat is nogal een verschil. Contrabas en viool, dat zijn twee uitersten. Zit dat ook in jouw karakter?
2: Dat is iets om straks uit te pluizen. We hebben
4: een hele avond om dat te ontdekken.
2: Ja, voilà. Misschien moeten we het eerst eens even hebben over de finalisten die we al gehoord hebben. Want 5 dagen op rij hebben luisteraars en kijkers massaal gestemd voor de eerste 10 finalisten. En dat leverde deze rangschikking op. Brons geeft u aan Ettore Pagano. De zilveren medaille was voorlopig voor Alvaro Lozano Camés. En de hoogste plaats op het erepodium is, zoals u ziet, Leland Coe. Quirine en Wies, wie is jullie opgevallen deze week?
3: Ik had meteen aan het begin, hij heeft volgens mij de tweede avond gespeeld, was ik heel erg weg van Lionel Martin. ook zeker door zijn vangman, het verplichte werk, wat ineens zo'n ander werk werd, zo ja. mysterieus, zo mooie magie ontstond er. En ik begreep het stuk ineens. En dat vind ik heel knap. Maar vooral ook, hij vertelt een verhaal. Mm-hmm. En hij raakte mij. Hij durfde, ik hou van mensen, muzici die spontaan risico's durven te nemen. En dat deed hij.
2: Ja.
3: En gisteravond, Leland Co.
2: Dus die staat bij jou ook bovenaan.
3: Ja.
2: En jij, Wies, heb je tijd gehad om... Wat...
4: Veel minder dan ik had gehoopt en ja. Dan ik had gepland. Ik laat het misschien nog even de vragen voor mij voorbij gaan van favorieten, mm-hmm. tot we de laatste twee kandidaten gehoord hebben. En ook, ik wil al graag in de zaal horen.
2: Ja, ja. En wees gerust, straks lijsten we ze nog eens allemaal op en dan
4: perfect,
2: kan je
4: perfect,
2: goed
4: perfect. Maar ik heb altijd voor en na gekeken.
2: Oké, perfect. Ja, naast de 6 die hier een prijs krijgen, zijn er natuurlijk ook 58 die niet bekroond worden. En geloof me, dat is een teleurstelling die soms keihard kan aankomen. Sol Gabetta, een van de grote vedetten van de cello. En vorige week hier nog in Bozar te horen. Die heeft daar dit over te zeggen.
5: My mother told me something very interesting. And somehow I think she was always right. When I went to competitions and I was very young, and I was, of course, destroyed sometimes and many times because I didn't win the first prize. She says to me, you know, Sol, you need to know something, that in a competition with so many great musicians, there is actually one winner which is really happy and all others are unhappy. This is like lottery. But the fact is, if you take this experience as a human experience, as a life experience, as a technical experience, as to see where are your fragilities and your strengths, I think it's only positive. But of course, the frustrations is also part of the training. In life, we will be all the time frustrated for that reason, for that other reason, and we need to learn to go with frustrations. And this is also part of my times. Sometimes I am frustrated, and if after that frustration I cannot really wake up again and have the impression, no, I will really work again and rebuild me. It's this rebuilding which is absolutely important, and that's why our competition is so important. Of course, 99% of the people are unhappy, but that people has maybe even more energy still to build up a new way to discover themselves, because that experience brings you so much power, you know, inside of you. What you can do, what you couldn't do.
2: Ja, meedoen aan wedstrijden gaat om veel meer dan een prijs winnen natuurlijk. Het geeft je ook de kans om te groeien, niet alleen technisch, maar ook als mens. Wies, ja, omgaan met frustraties. En die frustratie gebruiken als een ervaring die je sterker maakt. Is dat een goede tip of toch maar makkelijk of moeilijk, makkelijker gezegd dan gedaan?
4: Het is beide. Het is zeer nobel om te zeggen, maar ze heeft natuurlijk 100% gelijk. En het hoort inderdaad gewoon tot het leven.
2: Heb je het ook meegemaakt?
4: Ja, iedereen. En ik denk, als muzikanten of iedereen die aan iets werkt, werkt aan zichzelf. En dat gaat vanuit, mm-hmm. dat vertrekt vanuit, ik ben niet tevreden met iets. Ik kan dat zo niet accepteren. En je werkt aan jezelf, dus je werkt eigenlijk constant uit die frustratie.
2: Ja.
4: Maar natuurlijk, na zo'n wedstrijd is het normaal om een tijdje down te zijn en je moet niet onmiddellijk op iets anders focussen. Maar ik denk, het is heel belangrijk dat je de lange weg ziet en zo wedstrijden als mijlpalen onderweg.
2: Mm-hmm.
4: En het is heel belangrijk, maar het is maar een mijlpaal. En
2: ja.
4: Er zijn nog meerdere. En zoals ze zei, het is een loterij. Wisselt
2: toch
4: de jury.
2: Ja, ja.
4: Het resultaat gaat altijd anders zijn. Dus.
2: Zeg, Quirine, hoe gingen jouw ouders daarmee om? De momenten waar het dan misschien eens niet helemaal lukte?
3: Ik weet het niet meer helemaal zeker. Maar ik heb het ongelooflijk geluk gehad dat ik veel verschillende concoursen heb gedaan. Ik ben nooit eerste geworden. Meestal wel dan in de finale. Maar ik denk dat ze mij zo steunden dat ik daar ook niet nu het gevoel heb dat ik daar mega frustraties aan over heb gehouden.
2: Oké.
3: Want ik vond het ook echt gewoon echt leuk om aan wedstrijden mee te doen.
2: Dat helpt.
3: Ja.
2: Hier zitten ook echt onder andere Tae Yong Kim, die vanavond speelt, ja. Die is ook dol op wedstrijden. Ja. Ja. Ja, zo dadelijk gaan we luisteren naar de 28-jarige Andrew Byun. Het is eigenlijk een wonder dat hij hier staat, want hij heeft al ettelijke weken een tendinitis, een zware peesontsteking aan de hand. Hebben jullie dat al meegemaakt? Eigenlijk had de dokter gezegd dat hij een maand niet mocht spelen.
3: Ja, wauw. Ik heb het een keer gehad, ja. Relatief jong.
2: Ja.
3: En ik weet eigenlijk nog steeds waar het vandaan komt. Dus het was echt gewoon, ja, er zat veel te veel spanning hier.
2: Maar dus dat zijn de schouders?
3: Ja, maar dat werkt allemaal, dat werkt allemaal door.
2: Okay.
3: Oh ja, als het hier vast zit, dan krijg je hier ook last. Het zit vaak ergens anders dan waar je uiteindelijk...
4: Kan, wat heb
3: je
4: het kan vanuit jouw voet vertrekken. Ja. Het kan overal.
2: Ja. Vanuit je voet zelfs.
3: Ja, maar
4: alles
3: heel
4: in je lichaam
3: is allemaal verbonden.
4: Verbonden. Ja.
2: Ja, straf. En wat heb je toen gedaan? Heb jij geluisterd naar de dokter en een maand gestopt
3: Het was vlak ook voor een belangrijke recital, geloof ik, in de kleine zaal. Dus dat wilde ik natuurlijk koetkekoet spelen.
2: Van het concertgebouw.
3: Ja.
2: Wauw, ja.
3: Maar ja, ik geloof dat ik massages heb gekregen. Maar het had echt met te veel spanning te maken.
2: Ja. Goed, in elk geval, we zijn hem gaan opzoeken vorige week in de muziekkapel Koningin Elisabeth. Maar over die tendinitis wou ik toen niet te veel kwijt. Maar dit is zijn portret.
6: My name is Andrew Byun. I'm a cellist. I am Canadian. But my family is from Korea. And I spent a long time in the US also. So I've moved around a bunch. Both my sisters are musicians. My oldest sister is a singer, and my middle sister is a pianist. Her husband is a pianist also, and my mom is a painter. So it was very natural for me to play an instrument. So yeah, over time I decided that I wanted to be a cellist. I think I do remember my first concert, actually. I think I was 5 or 6, and I think I played it in Canada at my kindergarten in front of everyone. I think the feeling that I feel on stage varies a lot depending on what piece I'm playing and what kind of musical spirit and energy I need to be channeling and immersed in. There's always a sense of focus, and there's always a sense of passion. I think personally I prefer chamber music because I really enjoy the process of playing with other people and coming together to create an interpretation together.

0: En dat was Andrew Ilun Yoon. Komt uit een hele creatieve familie met Koreaanse roots. Ze zijn dan naar Canada verhuisd. Er zitten onder andere twee pianisten, een zanger en een schilder in het gezin. En al van in de kleuterklas gaf hij concerten. Zijn eerste concert was hij dus nog echt een kleine uk. Hij vindt het geweldig om die enorme klank van een orkest achter zich te hebben. Maar eigenlijk houdt hij nog het meest van kamermuziek. Heel bijzonder. Wies, we hebben gelukkig nog even tijd. Heb jij dat verplicht werk, die Four Odes to the Tidings of Flowers van Fang Man, al kunnen beluisteren?
1: Ik heb een aantal versies gehoord deze week, ja.
0: Wat vind je van het werk zelf? Spreek gewoon ongezouten.
1: gemengd. Gemengd van instrumentaal punt. En ik ben nu eigenlijk heel benieuwd hoe dat hier klinkt uit de zaal. Want ik heb natuurlijk online alleen online gekeken. En met een aantal passages ben ik toch wel benieuwd hoe dat in de realiteit klinkt.
0: De cellist zich staande houdt tussen dat orkestgeweld. Je hebt zelf... daar is de patrones van onze wedstrijd. Die is natuurlijk net teruggekomen uit de Verenigde Staten. Je moet ze wel bewonderen, want ze heeft echt wel wat stamina. En blijkbaar, ze hadden al problemen om te vertrekken. En nu blijkbaar ook om te landen, omdat er noodweer was. Het orkest horen we nu stemmen. Dat is een heel bekend geluid voor jou natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Om nog eens even te hernemen. Je hebt heel vaak nieuw werk moeten instuderen. Doe je dat graag?
1: Het is altijd spannend. Zeker een nieuwe creatie, iets nieuws te creëren, is gewoon prachtig.
0: En is het gevoel anders als je dat voor een wedstrijd moet doen?
1: Misschien nog een extra laag spanning erbij. Mm-hmm. Ik vind sowieso opgelegde werken een heel, heel belangrijk deel.
0: Waarom?
1: Omdat dat eigenlijk het enige is wat je direct kan vergelijken. Bijvoorbeeld in deze finale, wat nu een Dvorak-concerto en nu gaan we zelfs een Dutilleux hebben.
0: En dan
1: dat is gewoon appel en peer, dat kan je niet vergelijken.
0: Ja.
1: Maar zo'n opgelegd werk, dat is dan eigenlijk de enige mogelijkheid die je hebt om echt een directe vergelijking.
0: Die noten zijn voor iedereen gelijk.
1: Ja.
0: Er is natuurlijk nog het gegeven dat ze zelf mogen kiezen in welke volgorde ze het is.
1: Interessant.
0: Ja, vind je dat interessant?
1: Ja, vind
0: heb je
1: goed.
0: Zelf al een bepaalde volgorde dat je dacht?
1: Ja. Ja,
0: vertel eens.
1: Ik vind het eigenlijk... heel, heel traditioneel, beginnend van de winter, vind ik eigenlijk het muzikaal het meest logische. Dat is niet zo vaak gedaan.
0: Vanavond twee keer.
1: Vanavond twee keer wel.
0: Ja, ja. Speciaal voor jou. denk je dat de jury daar ook voldoende rekening mee houdt met het verplicht werk? Hoe ver zou dat doorwegen, denk je?
1: Dat weet je nooit.
0: Nee.
1: Elke jury is verschillend. Als ik in een jury zit, ik let daar heel hard op. Ik geef daar veel waarde aan. Ik hoop dat de jury dat ook doet.
0: Ja, wel, de jury, daar zijn ze. En voor de laatste avond trekken ze natuurlijk altijd hun beste pak aan. Dat is een beetje het galasfeertje. Roel Dietens zit daartussen.
1: Ja.
0: En ja, die man heeft wel een band met jou, hè?
1: Ja, hij gaf in Zürich les. Ik had daar gestudeerd voor contrabas. En ik had daar wij konden in ons curriculum verschillende naastvakken, ik vond het gewoon, wat er voor contrabas eigenlijk was, vond ik minder interessant. Maar dan zag ik dat Roel Dietens daar les gaf. En ik was toen
0: een landgenoot, dacht je?
1: Ja, en ik was op cellosuites aan het werken en ik kende zijn opnames. En ik had gedacht, ik vraag gewoon of ik een keer mag voorspelen.
0: Ja.
1: En ik heb toen vijfde suite gespeeld en... Dan heeft hij mij gezegd, je mag terugkomen.
0: Ja, we moeten even gaan staan. Want daar is de koningin. Bijzonder. Ik denk niet dat we nog veel gaan kunnen vertellen. Maar ik zou zeggen, geniet van de volgorde te beginnen met
1: dat zal
0: de
1: ik
0: winter.
1: Doen.
0: Tot straks.
2: Majesté, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au dernier soir de finale du concours Reine-Elisabeth, consacré pour la troisième fois au violoncelle. Dames en Heren, van harte welkom op de Koningin Elisabeth-Wedstrijd. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie vom ersten Tag an beim Königin Elisabeth Wettbewerb dabei waren. Ladies and gentlemen and dear members of the jury, good evening and one last time, welcome to Beaux-Arts. Vanavond treden de twee laatste finalisten op, begeleid door het Belgian National Orchestra onder leiding van Anthony Hermes. En uiteindelijk, rond middernacht, zal de jury de rangschikking van de laureaten van deze spannende editie bekendmaken. We already reached the last evening of the final round, and tonight, around midnight, the jury will proclaim the ranking of the laureates. C'est déjà ce soir, autour de minuit, que le jury annoncera le classement des lauréats. Vous avez été nombreux à admirer le violoncelle Gottfried Casals, exposé tout au long de cette semaine dans le Palais des Beaux-Arts. Cet instrument appartenait à Pablo Casals, le grand humaniste et violoncelliste qui partageait avec la reine Elisabeth une amitié profonde et l'amour de la musique. Cet instrument sera prêté pour une période de 4 ans au premier lauréat par la Fondation Pau Casals. Velen onder u hebben de voorbije week de Gottfried Casals cello kunnen bewonderen, die in het Paleis voor Schone Kunsten is tentoongesteld. Dit instrument behoorde toe aan Pablo Casals, de grote humanist en cellist, die met koningin Elisabeth een diepe vriendschap en een liefde voor muziek deelde. Dankzij de Pau Casals Stichting wordt dit uitzonderlijk instrument voor een periode van 4 jaar in bruikleen gegeven aan de eerste laureaat. Mais chaque chose en son temps, le moment est venu, si ce n'est pas encore fait, d'éteindre votre téléphone portable. May I remind you please to turn off your cell phone. Mag ik u vriendelijk verzoeken uw telefoon uit te schakelen. En mocht u onverwacht moeten hoesten, dan verzoek ik u vriendelijk dit zo discreet mogelijk te doen. Dank u. Je vous invite également, si une envie soudaine et difficile à contenir de tousser se manifeste, à veiller à le faire avec la plus grande discrétion possible. Merci. We verwelkomen nu Andrew Ilan Bjorn, begeleid door het Belgian National Orchestra onder leiding van Anthony Hermes. Hij vertolkt eerst het verplichte werk van Fangman en koos voor deze volgorde: Plum in Winter, Orchid in Spring, Bamboo in Summer, Chrysanthemum in Autumn. Il interprétera ensuite Tout un monde lointain de Henri Dutilleux. Majesté, Mesdames et Messieurs, Andrew Ilan Bjorn et le chef d'orchestre Anthony Hermes.

0: Andrew Bjoen, hij is ondertussen een leerling van of een artist in residence aan de muziekkapel en kreeg dus les van Gary Hoffman en Jeroen Reuling. Hij studeerde ook aan Juilliard en heeft onder andere masterclasses gehad van Zhang Wang, die in de jury zit. En dus als dat er meer dan 5 waren, mag die geen stem uitbrengen. Waarom koos deze man voor het toch wel stevige concerto Tout un monde lointain van Henri Dutilleux? Dat vertelde hij zelf.
1: When I first heard it, I was just shocked by the beauty and the genius of this piece. The colors and the textures, just a real genius understanding of the full spectrum of what the cello can express.
0: Ja, en dat heeft natuurlijk dat concerto ook wel te danken aan de grote cellist voor wie Dutilleux dit werk schreef. We weten hem allemaal, Mstislav Rostropovich. Ook het concerto dat we straks zullen horen, dat van Lutoslavski, is eigenlijk van precies dezelfde periode, want het was een stevig jaar voor Slaven. In 1970 heeft hij beide concerto's gecreëerd. Maar Slaven heeft wel 9 jaar moeten wachten op deze Tout un monde lointain. Hij zei later dat wachten op dit concerto de moeite waard was voor de eeuwigheid. Mooi is dat. Het bestaat uit 5 delen. Het heeft geen traditioneel virtuoze concerto, maar eerder een soort van psychologische en klankmatige reis, waarin het klanklandschap voortdurend verandert. In elk geval moet de solist een enorme concentratie aan de dag leggen. Technisch natuurlijk perfecte beheersing hebben van zijn instrument. Heel precies zijn, maar ook toch wel dat sterk gevoel voor sfeer en poëzie hebben. Want, zoals ook in andere werken, liet Dutilleux zich inspireren door poëzie. En wel Les Fleurs du Mal van Charles Baudelaire. De titel haalde hij uit een gedicht La Chevelure. Maar ook de andere delen kregen allemaal een citaat uit die gedichten. Onder andere Enigme, waar hij opent, een heel geheimzinnig openingsdeel. Regard, dat is het tweede deel, heel contemplatief en introspectief, het langste deel van de 5. Dan Houle, dat letterlijk golven betekent en dus echo's, heel bewegelijk heeft, ritmisch ook. Miroir, een spel van reflecties, echo's. En dan de culminatie van het werk, een heel breed en intens slotdeel, hymne. Dus het vraagt ook om een verfijnde dialoog tussen cello en orkest. En ja, deze editie is het de eerste keer dat we 2 keer Tout un monde lointain horen. En dat heeft het Nationaal Orkest van België met Anthony Hermus er toch wel toe aangezet om een extra cellist in te huren. Extra repetities in te leggen, er ook een assistent bij te halen die dan achteraan op de plek waar de jury zit meeluistert en kijkt hoe het zit met de balans van het orkest. Trouwens, het werk van Fang Man, een orkestmuzikant, vertelde me backstage dat ze alles bij elkaar met de repetities voor de wedstrijd en met alle repetities tijdens deze week, dat ze het wel zo'n 40 keer gespeeld hebben, kan je nagaan. In elk geval Bram Nolf, de altoboïst, die ook blogt, die vertelde, die ziet dit concert als een verre uitloper van het impressionisme van Debussy en Ravel. Zegt dat het vooral om sferen gaat, suggestieve beelden, maar vraagt zich af of dit wel een goede keuze is om je te onderscheiden als cellist. We hoorden het helemaal aan het begin van de week met Maria Zaitseva, die ervoor koos. En dus nu, op de laatste dag, is het Andrew Ilun Bjoen. Het is een concerto van een goed half uurtje. Dus wens hem maar geluk, deze Andrew Ilun Bjoen.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
2: Clara Live.

0: Andrew Bjoen heeft zijn finale proef dan toch tot een goed einde kunnen brengen. In de halve finale vertelde hij aan Clara de Dekker dat hij hoopte dat hij niet door zou gaan. Maar kijk, nu heeft hij de laatste noot gespeeld. En ik vermoed dat een beetje rust hem wel deugd zal doen. Alhoewel, als je dat als laatste speelt, dan heb je natuurlijk wel een flink aantal dagen extra voor je je in de kapel moet begeven. En zo zitten we hier met z'n allen terug aan de tafel. De tweede dutilleu van deze finale en in de weliswaar jonge geschiedenis van de wedstrijd. Quirine, ben je onder de indruk van wat Andrew Bjoen heeft gedaan?
1: Nee, ik ben zo ongelooflijk onder de indruk van het stuk zelf.
0: Mm-hmm,
1: ik vind het zo'n ongelooflijk celloconcert. Dus daar ben ik gewoon echt...
0: Heb je hem eigenlijk al vaak beluisterd live? Want ja, als je zelf cellist bent...
1: Nee, wel dus online en eigenlijk alles online. Niet in de zaal. Nee, alleen zelf gespeeld.
0: En maakt dat verschil?
1: Nee, blijft geweldige muziek. Ik ben gewoon echt nog even van mijn apropos van het werk zelf.
0: Okay, ja.
1: Wat ik van hem heel erg mooi vind zijn lyrische mogelijkheden. Zodra het lyrisch wordt en zodra er zeg maar de miroir en regard. Daar gaat hij ongelooflijk mooi kleuren.
0: Ja.
1: De snellere delen vind ik nu lastig. Maar dat is misschien dus dat aspect van het live horen. Balans technisch niet weten wat is. Ik vond hem daar minder overtuigend.
0: Zou het kunnen aan dat kwetsuur liggen? Dat hij wat voorzichtiger...
1: Ja, dat zou inderdaad kunnen. Het lijkt een heel klein beetje alsof hij er niet helemaal fysiek boven staat.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik heel erg jammer eigenlijk dat ik het weet van voor. Of, ja. Of misschien is het juist fijn dat je het weet. Want je merkt in die, nogmaals, in die lyrische passages, ook bij Fang Man. Daar gaat hij ineens gebeuren er ongelooflijke mooie momenten.
0: Ja.
1: En ja, dus die hou ik ook vast. Dus daar maakt hij echt poëzie.
0: Eerste indruk van Wies? Je hebt flink wat neergepend.
2: Ik
0: voorbeeldig.
2: Ik versta niets van mijn notities.
1: Nee, ik weet ook niet.
2: Dat is een geheimtaal. Dat is het. Nee, ik ben helemaal akkoord. Ik vind vooral het melancholieke haalt er mooi uit. Het zingen, maar in het melancholieke. En misschien, wie weet, heeft hem daar ook... Het was rechts dat hij...
0: Of
1: links?
2: Misschien met het een beetje spaar dat hij zich meer in het melancholieke dan daardoor ook uitblinkt. Ik heb het een beetje donkere gemist. Het giftige. Daar had hij denk ik meer kunnen doen. Maar zijn sterktepunt vind ik ook het zingen. Maar het zingen in melancholie.
0: Mm-hmm. Vond je dat hij erin slaagde om een beetje zo die dramatische lijn door die vijf delen te bewaken? Of heb je die boog minder gevoeld?
2: Nee, ik vond in het geheel overtuigend.
0: Ja.
2: Dat vond ik heel goed. En ik vond, hij maakt heel mooie kleuren, heel poëtisch.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk gewoon dat hij meer kan doen met naar het donkere, naar het... Het erotische ook. Het kan wel meer.
0: Ja, je kan daar inderdaad een heel sensuele lezing van maken. En dat is misschien net niet... wat mij opviel is dat hij eigenlijk heel bescheiden vibrato gebruikt. En soms zelfs niet.
1: Ja, vind ik wel heel fijn.
0: Dat vind je fijn. Ja. En hoort dat ook zo in dit concert?
1: Dat is aan ieder voor zich. Wat hij met vibrato doet. Vibrato zijn in feite de kleuren. Wat wil je met kleuren? Mm-hmm. En non-vibrato is een fantastische kleur.
2: En hij heeft ook een paar keer een heel langzaam vibrato.
1: Ja. Ja.
2: Dat vond ik heel efficiënt. Wirkungsvol.
1: Dat Duits. Ja, dat herken ik. Ja.
2: Ik vond het eens fijn dat hij heeft het, ik denk ik, drie keer gedaan nu in zijn twee stukken. En ik vond het net één keer te veel. Maar ik vond heeft mooi gevarieerd. En hij toont dat een heel groot palet heeft.
0: Zullen we eens luisteren naar deel 2, Regard. Dat is jou ook opgevallen. En vooral eens kijken en luisteren naar die frasering en de opbouw van sfeer.

0: Ja, als je dat nu in close-up ziet, Quirine?
1: Ik moet heel erg zeggen, ik moet even toelichten waarom ik misschien nog niet helemaal er ben. Ik heb natuurlijk echt 10 kandidaten online beluisterd. En voor het eerst zit ik nu live in de zaal. Ten eerste vind ik dat heel indrukwekkend. Mm-hmm. Om er ineens live bij te zijn. Maar het is een heel ander perspectief. Dus nu zie je het weer inderdaad online. En dan krijg je ook zijn mimiek veel duidelijker te zien. Ik heb al heel veel mimiek kunnen zien van die cellisten. Dus het is, ja, het is een compleet ander beeld. Maar nogmaals, deze muziek raakt mij ongelooflijk. En ik kan me dit... Je kan nog veel meer, inderdaad. Wat Wies ook zegt, er is nog veel meer mogelijk binnen dit werk. Mm-hmm. Maar ik was zo onder dat ik dit hier ook zelf heb geschreven. Die wereld die hij creëert. Ja. Maar die wereld is heel groot. En ik denk inderdaad dat hij nog groter mag worden.
0: Ja, wel in elk geval, we zijn heel benieuwd hoe het met hem gaat. En daarvoor is natuurlijk Clara de Dekker de meest geschikte persoon om hem dat te vragen. Over naar jou.
2: Dankjewel, Katelijn. En ik dacht, als Fang Man het met bloemen zegt, ik ook. Maar ik ben natuurlijk vooral benieuwd naar wat Andrew te vertellen heeft. Good evening.
3: Hi.
2: Andrew, congratulations. You had to be very patient, but finally, you are finished. How are you feeling? Are you satisfied?
3: Yeah, I mean, it's been a really long month and it's been a tough journey. So I'm relieved that it's done. And I guess that's all I'm feeling.
2: How is your hand going? Because I remember during the semifinal, you told me you're struggling with tendonitis and that it was very painful for your left hand.
3: Yeah.
2: No?
3: Yeah. I mean, I don't want to go too much into it, but basically, yeah, it's been a rough journey. I've developed tendonitis for the first time in my life, like later in April. And as this competition went on, like you can't really stop practicing. And especially this week of isolation, you have to really practice a lot to learn this huge modern piece in a week. So that wasn't the best for my hand and for my health, but I tried my best. And I think I gave it my all on stage, and that's what matters. So.
2: For sure, you pushed through and we really enjoyed your performance. Ja, het is eigenlijk een klein mirakel dat Andrew hier vanavond staat. Want hij zei net, ja, hij heeft een soort van zware peesontsteking aan zijn linkerhand. Ik weet zelfs dat de dokter hem had gezegd dat hij minstens een maand rust moest nemen. Dat wilde hij natuurlijk niet. Hij heeft hier te hard voor gewerkt. Dus het was moeilijk en pijnlijk bij momenten. Maar kijk, hij stond hier en hij is toch ook vooral opgelucht dat het er nu op zit na een heel lange maand. Andrew, you brought the concerto by Dutty. You, a piece you discovered quite recently. Yeah. Why did you take such a big risk for such a big competition?
3: Yeah, well, if I'm being totally honest, I wasn't expecting to play in the final. So that was a great surprise for me. I think for me, I just wanted to take this opportunity to take on a new challenge. A lot of my semi-final repertoire were pieces I had already played. So I wanted to add something, like at least one big piece that was like very new for me. And I did a lot of research, and the Dutilleux Concerto is an absolute masterpiece, and I didn't really know about it before. So yeah, I just took on the challenge, and it was a really, really rewarding challenge for me.
2: But it wasn't the only challenge. There was also the compulsory piece of Fang Man. What do you think of it?
3: It was a very challenging piece. Each movement has a very distinct character. If I'm being totally honest, I think that a piece like this requires more than a week. It's very long, and so that was a bit of a surprise. But I mean, there were so many beautiful moments, and if I had more time to work on it, I think I would have really been able to dive more deeply into it. But with the week that we had, it was a great challenge, and I think we all tried to do the best that we can. And it was also a great bonding opportunity for the 12 of us, like sharing fingerings and talking to each other about what he's doing, what she's doing. And
2: but I think now the only thing you need is some rest also for your hand.
3: Yes.
2: Thank you so much, Andrew, and we'll see each other back
3: thank
2: in a few
3: so
2: hours.
3: Yeah, thank you so much. Thank you.
2: Ja, Andrew houdt duidelijk van uitdagingen. Dat was het concerto van Dutilleux. Sowieso een werk dat hij eigenlijk nog maar net heeft ontdekt. Maar hij dacht, ja, alles wat ik heb gespeeld in de halve finale ken ik eigenlijk al. Voor die finale wil ik toch net een stapje verder gaan. En dat heeft hij ook gedaan met het verplicht werk. Al geeft hij wel toe, Katelijne. Een week was misschien net iets te weinig.
0: Dat wil ik heel graag geloven. Maar kijk, hij is het in elk geval toch eens met Quirine dat het in elk geval een fantastisch werk is. Die tout un monde lointain. Is hij erin geslaagd om dat ook echt goed te verkopen aan het publiek? Want ja, Jij moet niet overtuigd worden. Hè. Je kent het als cellist, je kan het appreciëren. Ja. Maar ik denk voor het publiek, ook al is het ondertussen meer dan een eeuw oud, blijft het toch nog moeilijke muziek misschien?
1: Dat vind ik een ongelooflijk moeilijke vraag.
0: Nee, dan gaan we naar iets anders.
1: Voor mij is dit gewoon... Ik kan die wereld zo omarmen. En ik weet nog dat... Zo meteen komt Lutoslawski. En ik weet nog dat ik met Heinrich Schiff erover had. En hij was echt van de Lutoslawski met de aleatorische composities.
0: Dat is voor straks.
1: Ja, maar ik was van de Dutilleux. Want Dutilleux heeft een oneindige precisie. Alles moet heel precies. Net als eigenlijk Debussy en Ravel. En daarin denk ik... Maar goed, hij heeft het eigenlijk al verklaard. Hij kan nog meer.
0: Ja, inderdaad. We luisteren nu toch naar Fang Man. Gaan we nog eens?
1: Ja.
0: Misschien pikken we er de cadens uit de lente uit. En we gaan eens luisteren hoe hij dat daarvan afbracht.

0: Ja, hier speelt hij die cadens. Wat valt je daarin op, Quirine?
1: Nou, dat ik dit een van de mooiere delen vind. Hier komt zijn poëzie weer naar boven. Maar ja, je weet nu te veel. Je hebt eigenlijk te veel informatie nu. Want hij heeft net verteld, eigenlijk is een week te weinig. En dat heb ik al vermoed. Dat voelde je al. En nu word je bevestigd. Dus om het nu nog een keer datzelfde stukje terug te zien, besef je van ja, dat is dus ook wat ik heb ervaren. Mm-hmm. Dat er,
0: een soort van voorzichtigheid.
1: Ja, daar niet, net niet boven staan. En er dus net minder mee kunnen doen. Waar je eigenlijk van voelt, er is wel die mogelijkheden binnen de cellist.
2: Maar het is interessant dat de zoektocht naar challenges komt er nu heel uit, vind ik, in zijn interview. En dat hij zo graag wedstrijd doet. Maar ik had eigenlijk dat gevoel niet op het podium. Ik vond hem eerder, zoals we voor het zien zeiden, van het melancholieke. En ik vond hem precies niet zo uit op het sportieve of het challenges zoeken. Dat vond ik heel interessant om dat nu te zien.
0: Want hier lijkt hij wel voorzichtig. Toch in elk geval voorzichtiger dan we de afgelopen dagen gezien hebben bij andere finalisten.
2: Ja.
0: Je hebt echt met de partituur gekregen, ondanks de kleine nootjes.
2: Ondanks de kleine nootjes.
1: Knap, dat gaat met mijn ogen al.
2: Dichtbij kan ik goed zien. Ver is een beetje moeilijker, maar dichtbij kan ik goed zien. En dat was inderdaad interessant. Bijvoorbeeld die passage die komt voort uit hoe dat de lente daar begint. En heel veel van die flageolet passages schrijft hij eigenlijk met lange bogen. En daar komen ook die arpeggio's uit, maar die had hij, dat hoor ik, nu als ik met de partituur gekeken heb, had hij eigenlijk echt heel toon voor toon zo gespeeld, maar dat legato ging eigenlijk helemaal verloren. En nu met de partituur te zien, versta ik het veel beter, maar dat kon ik niet horen uit de zaal. Ook bijvoorbeeld in het begin, van de winter, is heel dramatisch, met Bartok pizzicato en zo. En ik keek nog eens voor de zekerheid. Nee, hij heeft dat niet gedaan. Nou, spijtig. Zo'n kans gemist.
0: Kan je een Bartok pizzicato even uitleggen? Ja.
2: Een Bartok pizzicato, neem je snaar zeker zo hoog als het kan en laat in alle geweld los tegen je toets. En dat maakt een ongelooflijk percussief effect. Natuurlijk, bij de contrabas is dat nog sterker.
0: Ja, je hebt ook echt stevige snaren op die contrabas.
2: Ja. En als je dat in het orkest doet, dan, als ze dan de altviolen voor jou zitten, dan die zoeken al dekking voor als ze weten, daar komt een nieuwe. Maar dat is een ongelooflijk sterk effect.
0: En zo'n kans laat je niet liggen, denk je dan?
2: Nee, dat vind ik niet. Dat vind ik spijtig.
0: Ja. Goed, wel, laat ons in elk geval eventjes overgaan naar een vervolgverhaal dat we al een paar dagen vertellen hier. Want al de hele week volgen we het verhaal van Viva Elisabeth. Dat is een happening die hier in Bozar plaatsvond. Met meer dan 100 jonge strijkers. Na weken voorbereiding gaven ze hier een concert. En het was een initiatief van violist Jolente de Maeyer. Het is zover nu eindelijk. De jongeren stappen hier het podium in Bozar op.
3: Ja, ik ben wel zenuwachtig, maar ik hoop dat het concert deze avond echt iets groot en indrukwekkend wordt. Dat ik me echt altijd kan herinneren en waar ik ook filmpjes kan tonen aan vrienden waar ik echt fier op kan zijn. Dat ik zo om 14 in zo'n grote zaal heb gespeeld.
4: We hebben hier nog nooit gespeeld in deze zaal. Het is ook een heel speciale zaal, want hier wordt gewoon een Elisabeth-wedstrijd gespeeld. Dat is super speciaal om dat te weten, dat we gewoon op hetzelfde podium spelen. Dus ja, dat is super spannend.
5: Hier kan dan ook heel veel publiek. En daartussen zit misschien iemand die heeft meegedaan aan de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En dat is dan extra cool.
6: Ik heb eigenlijk niet echt stress meer. Nu heb ik er echt gewoon zin in, want dat is kei leuk om met iedereen samen te spelen.
7: Het is zover. Zo meteen begint het slotconcert van Viva Elisabeth. We hebben er zo lang naartoe gewerkt en nu gaan we gewoon genieten.
8: Het moeilijkste aan mijn job hier nu vanavond is om iedereen samen te houden natuurlijk. Je zit met zoveel verschillende niveaus en ze zijn met heel veel op het podium. Maar de sleutel daar is toch altijd, ze moeten eigenlijk gewoon naar elkaar luisteren. Ja, muziek maken is luisteren. Dus als zij dat ook doen, dan blijft het wel samen. Hè.
3: Ik heb mijn ouders en mijn grootouders ook gezien, dat was fijn. ik heb niet te veel gekeken om geconcentreerd te blijven. Ik vond het heel leuk. Het was tot nu toe ook de beste keer dat we hebben gespeeld. Ik heb een paar vaartjes gespeeld, maar hopelijk heeft niemand het gehoord. Het ging allemaal heel goed.

0: Heel indrukwekkend. En ik denk dat deze twee jonge cellisten ook altijd een beetje aan het nagenieten zijn. Enzo en Juliette, goeie avond. Juliette, ik ga met jou beginnen. Ja, optreden in de Henri Leboeuf-zaal. Ik denk dat dat iets is waar heel veel muzikanten gewoon hun hele leven van dromen. Maar jullie hebben dat gewoon al gedaan. Hoe was het?
1: Het was heel indrukwekkend om daar te staan. Ik heb daar al een paar concerten voor gekeken. Maar ik dacht echt nooit dat ik hier om 13 jaar op het podium zou staan. En ik was heel blij om daar te staan. En ik was ook... Ik had geen stress, want we stonden allemaal samen.
0: Geen stress?
1: Nee.
0: Wauw. En zo was jij zenuwachtig?
2: Ik moet zeggen, ik vond het wel extreem spannend. Ik bedoel, dat is wel een heel andere perspectief, want daar bekijk je het podium. Daar,
0: ja?
2: Van, nee, je bekijkt het podium juist niet. Je
0: bent Wij bekijken jou.
2: Ja, daarom juist. En ik vond dat wel super spannend, want je had superveel publiek dat naar jou keek. En zoveel publiek heb ik nog nooit gehad.
0: Het was misschien niet de laatste keer, want hoe lang speel jij al cello?
2: Zo 5 jaar.
0: Oké, wauw. En voilà, een optreden in de Henri Leboeuf-zaal, dat staat al heel mooi op jouw cv. Juliette, bij jou klinkt er thuis blijkbaar altijd muziek. Klopt dat?
1: Ja.
0: En waarom heb jij dan voor de cello gekozen?
1: Toen ik klein was, heb ik een stage gedaan waar ik een paar instrumenten mocht uitproberen. En dan heb ik voor cello en piano gekozen.
0: Okay.
1: En die ben ik dan verder gaan doen later.
0: En speel je dan liefst alleen of in orkest?
1: Ik vind in orkest wel leuker, want... Ja, alleen spelen vind ik soms een beetje saai.
0: En dan vraag ik mij ook af, is dat ook niet een beetje geruststellend, zo in een orkest spelen? Als je dan eens een foutje maakt, dan hoort misschien niet iedereen het.
1: Ja, dat is wel handiger, want ik heb ook wel een paar foutjes gespeeld, maar ik denk dat niemand ze gehoord heeft.
0: Dat overkomt de beste, zelfs de finalisten hier. Maak je geen zorgen. Zeg Enzo, oefen jij dan zo elke dag?
2: Elke dag niet. Ik probeer wel regelmatig te oefenen, wanneer ik daar de tijd voor heb natuurlijk.
0: Dus je ouders moeten soms een beetje achter je veren zitten?
2: Af en toe, ja.
0: Maar ik heb vernomen, Enzo, dat jij misschien ook wel zin hebt om ooit aan deze wedstrijd mee te doen. Is dat zo?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, het is wel heel hard oefenen, dus daar moet ik wel rekening mee houden.
0: Ja, dat denk ik wel. Juliette, heb jij ambitie in die richting?
1: Ik weet het niet. Waarom niet, maar niet per se. Ik denk ook vooral dat ik het niveau niet zo heb.
0: Je hebt nog even tijd om erover na te denken. Ik heb nog één vraag voor jullie en ik wil één naam, één antwoord. Wie mag er van jullie winnen? Enzo.
2: Ik weet het niet, eigenlijk.
0: Jij, Juliette, een idee?
1: Ik vind Ettore
0: Pagano.
1: Ja, heel indrukwekkend.
0: Ja, dat vind ik een goede keuze. We moeten wachten of de jury het daarmee eens is. Dat weten we heel laat vanavond. Dank jullie wel, Juliette en Enzo. Ja, de Koningin Elisabeth-wedstrijd winnen, dat is natuurlijk een mijlpaal. Maar wat gebeurt er daarna? Wij gingen op bezoek bij Victor-Julien Laferrière. Hij was de winnaar van de allereerste cello-editie in 2017. En hij blikt terug op de eerste maanden na zijn overwinning.
3: Victor-Julien Laferrière.
4: C'est très difficile de décrire cette sensation quand on entend son nom au moment de l'annonce des résultats. Il y avait une sorte d'explosion cardiaque, me semble-t-il. Très rapidement, j'avais le souci, évidemment, devant les caméras, peut-être un peu trop, de maîtriser mes émotions. J'essayais de me souvenir des instructions protocolaires. Je pense, j'avais assez peur de faire une erreur, que j'ai faite d'ailleurs, parce qu'on m'avait dit d'abord telle personne, et j'ai pas respecté ce qu'on m'avait dit. Mais je pense que ce qui est un moment très fort, c'est vrai, pour tous les candidats, c'est de serrer la main des membres du jury. Enfin, ça, c'est un moment très particulier. En plus, le jury était absolument exceptionnel. C'est de se présenter au maximum dans quelque chose qui ressemble à un concert. J'avais parfois quelques condisciples qui changeaient leur régime alimentaire, qui changeaient leur manière de dormir, de voir leurs amis, de tout ça. Tout d'un coup, pendant 2 mois avant le concours, pendant le concours, voilà. Je pense que ça peut être dangereux parce qu'en fait, on perd beaucoup de repères. Et on peut avoir peut-être un retour de stress très violent parce qu'on est un peu dans une inconnue. Là aussi, je pense que c'est assez sain, en tout cas, d'avoir une idée assez précise de ce qu'on veut faire d'un prix comme ça. Et de ne pas se laisser tellement influencer par ce que les autres veulent faire d'un prix comme ça à travers vous. Et parfois, On est entouré de gens plus ou moins proches ou des interlocuteurs qu'on rencontre dans les maisons de disques, dans les organisateurs, dans les agents, qui eux ont une idée de ce qu'ils veulent faire de vous, mais c'est très différent, c'est autre chose. J'étais totalement épuisé à plusieurs niveaux, émotionnel, physique, j'étais un petit peu blessé aussi. Paradoxalement, alors que, et bien sûr, on est toujours empli de sentiments très positifs, ça restera peut-être pas comme la période la plus heureuse pour moi. J'avais aussi des petits problèmes physiques qui étaient apparus déjà pendant le concours et qui ensuite n'étaient pas faciles à gérer avec les sollicitations et les concerts. Je me souviens des semaines qui ont suivi comme pas très facile à gérer, je dois dire. Mais c'est vite balayé par le reste et par les merveilleuses opportunités qui s'offrent à nous.

0: Victor Julien Lafriere heeft ondertussen wel een erg mooie carrière uitgebouwd, maar geeft toch toe dat de wedstrijd een echte uitputtingsslag was. Ja, winnaar van de eerste wedstrijd, maakt Andrew Bune kans op die eerste plek, Quirine?
1: Denk het niet.
0: Nee, en jij?
2: Ik heb niet genoeg overzicht om te praten erover, maar ik vrees dat ik haar mijn buurvrouw moet gelijk geven.
0: Goed, we gaan het even over wedstrijden hebben. Want Quirine, jij hebt aan heel wat wedstrijden meegedaan. Maar er waren er ook een paar wedstrijden waar een en ander toch wel op een rare manier verliep. Vertel eens. Zoals, denk ik, de Tchaikovsky-wedstrijd in Moskou. De
3: Tchaikovsky-wedstrijd was gek. Ik heb het ook achteraf gehoord, hoor, want het was gewoon heel bizar dat je... Het was geen eerste, was geen tweede, was geen derde. Er was een gedeelde vierde, geen vijfde en ik had de zesde.
0: Oh.
3: Dus dat was heel bizar.
0: Dus eigenlijk, ja.
3: En achteraf bleek dus dat het prijsgeld op was. Dat was al weg. Dat is gewoon echt zo'n Russische maffia verhaal. Ik geloof dat dat echt waar is. Ik kan het niet onderbouwen, ik heb geen bewijzen. Maar het was heel bizar.
0: Ja, dat is wel echt heel vreemd.
3: Ik bedoel ook gewoon... Ja, het klopte gewoon. Het klopte duidelijk niet.
0: En ook in Parijs.
3: Ja, Parijs was ook... Ja, dat was eigenlijk al ver van tevoren was bekend dat Wendy Warner zou winnen. Dat was een leerling van Rostropovich. En dat was dus ook zo. En de jury had ruzie voor de finale. En een deel kwam van de andere kant. Hij had ruzie over mij. Want een deel wilde mij in de finale hebben en een deel wilde dat niet. En Rostropovich was dus een van die mensen die mij niet in de finale wilde hebben.
0: Oh my.
3: Ja, dus dat maar dat is echt heel, is eigenlijk wel grappig.
0: Ja, grappig.
3: Maar ik was toen overigens wel, toen was ik echt wel teleurgesteld.
0: Ja, nu Wies, jij hebt een hele belangrijke wedstrijd gewonnen, die ART-wedstrijd. Maar daar heb je ook twee keer aan meegedaan, hè?
2: Ja, ik was er bij de eerste editie, was ik er na de tweede ronde, moest ik naar huis gaan.
0: En moest je met teleurstelling
2: omgaan? Met teleurstelling op de trein gestapt, terug naar huis. En heb ik even... heeft erover nagedacht en dan heb ik gekeken, niet opnieuw op mijn horloge, maar ik heb dan geteld en dan gezien, binnen 7 jaar komt de wedstrijd weer, binnen 7 jaar kom ik terug.
0: En je was nog jong genoeg?
2: En, dan beginnen een jaar of twee op voorhand beginnen de eerste nachtmerries te komen van dat je er dan naartoe gaat en dan in de eerste ronde eruit bent. Dat is natuurlijk, ja, en ondertussen was ik dan ook... lid geworden van het orkest van de Bayerische Rundfunk, dat in de finale begeleidt. Dus dat zou hier zo'n beetje zijn als met het Nationaal Orkest.
0: Dus dat verhoogt de druk.
2: Dus dat verhoogt dan de druk.
0: En wat is dan je mindset geweest toen je dan voor de tweede keer ging?
2: Zoals Julien zegt, proberen concert ervan te maken, hoewel dat utopisch is, dat lukt eigenlijk niet. Maar je kan het wel als streefdoel aan hebben. Het is gewoon een andere... Je bent natuurlijk die 7 jaar verder.
0: Natuurlijk. En die ervaring rijker. Maar je ging echt om te winnen toen?
2: Ik ga altijd om te winnen.
0: Aha, okay. Dat is ontwapenend eerlijk.
2: Ik denk je moet... Als je aan een wedstrijd deelneemt... Eerlijk gezegd, ik weet niet of er mensen zijn die deelnemen om deel te nemen. Ik denk dat is te veel...
3: Bij sommigen wel. Om,
2: ja.
3: Wat ik wel hoor van studenten... Die
2: om het repertoire...
3: doel te hebben.
2: Ja.
3: Omdat ze nog weinig concerten
0: aan
3: hebben.
0: Ja.
3: Je hebt doelen nodig te hebben. Bij de coronatijd gemerkt. Je hebt toch iets nodig om naartoe te werken.
2: Je moet er daarvoor niet in geloven dat je gaat winnen, maar wel... Je moet je wel zelf kunnen projecteren.
0: Ja. Ja, en je pijl hoog afschieten, want hij zakt bij het vliegen. Ja. Goed, we zijn aan de allerlaatste finalist. Ik kan het zelf bijna niet geloven. Het is de enige Koreaanse, al heeft Andrew Bune natuurlijk ook wel Koreaanse voorouders. Ze is 20 jaar oud en daarmee ook bij de jongste. En ze heet Taeyeon Kim. Dit is haar portret.
4: Hi everyone, my name is Taeyeon Kim. I'm a 20 years old cellist from South Korea, currently studying at the Curtis Institute of Music in Philadelphia. This piece is called Julio by Mark Sommer. It's actually my favorite encore piece to play. Yeah, it's really fun to play and the audience loves it all the time. So, yeah, I really enjoy playing it. I actually loved playing modern piece the most these days. It shows, I don't know, it's shows very unique techniques than other era musics. I think it's really interesting than other musics like Dvorak. It's like, I love like doing stuff like that. So the reason I started playing the cello is it's a combination from my elementary school and my mom. My mom is also a cellist. She didn't want me to play the cello at first because she knows it's a hard path and everything. So she didn't force me at first, but when I entered my elementary school, there was a music subject. I had to choose between violin and cello. There was an extra cello sitting on my place, so I chose that. And yeah, now I'm here. It's a lot of repertoire, so I tried to play in front of everyone as I could. I played for my friends and my other teachers a lot. And I try to enjoy doing competition. Like, I really did enjoy the process of preparing and am really enjoying right now too. I love playing for someone and someone watching me. I love that kind of attention actually. So I think it's the best job for me to do.
0: Dat was ze dus. Dat was ze dus. Taeyong Kim, Koreaanse, 20 jaar oud. Stel je voor, staat nog volop aan het begin van haar opleiding aan het Curtis Institute. Met een moeder die celliste was en toch liever niet wou dat ze verder ging op dat harde pad. Maar ja, ze houdt ervan om moderne muziek te spelen, van al die technieken die erin zitten, het roffelen op de cello wat ze daarnet deed. En dus ze heeft toch maar de cello gekozen en nu staat ze hier. Quirine, we hebben nog even tijd. De orkestleden gaan ondertussen stil aan het podium op. Er is één verhaal dat ik absoluut nog van jou wil horen, want je hebt niet alleen gestudeerd, maar ook gewoond samen met Heinrich Schiff.
1: Dat klinkt wel heel intiem. Ja,
0: hoe ben je bij hem beland? Daar moeten wij meer van weten.
1: Ik was eerst compleet Jojo Ma fan, tot ik Heinrich Schiff tegenkwam. En dat ging via Harro Ruizenaars. Die was toen solist van het Concertgebouworkest. En die zei, oh, Quirine moet een keer voor hem voorspelen. Hij is zo geweldig. Toen was ik 15 en dat heb ik ook gedaan. In het Concertgebouw, in de dirigentenkamer. En mijn grote held. En toen zei hij, ja nee, allemaal goed en hoeft nog niet. Toen was ik ook extreem teleurgesteld. Want ik wilde zo graag naar hem toe. Ik heb 3 jaar moeten wachten. Ik heb heel veel brieven geschreven. Met 18 ben ik toen uiteindelijk in Salzburg. Toen schreef hij ik ga nu in Salzburg lesgeven op Mozarteum. Wil je nog steeds? Mm-hmm. En toen kwam ik hem ook tegen naar een concert. En toen wilde ik eigenlijk niet meer. Maar hij zag mij. En hij zei, moest je er nog immer schuldig in werden? En ik durfde geen nee te zeggen. Maar wat ben ik blij dat ik ja zei. Ja. Want dat is echt een oneindige bron van informatie. Van poëzie, van feiten. Van gewoon echt met de tekst omgaan die de componist heeft gegeven. Maar hij woonde aan Attazee. En daar had hij een heel gaaf huis. En hij gaf daar veel liever les. Dus al zijn leerlingen die kwamen als een soort familie naar hem toe. Dus ook met Tanja Tetslav en Christian Poltera was er op een gegeven moment ook bij.
0: Kamermuzikanten ook. Ja.
1: Sebastian Klinger was daar ook bij. En dan logeerden we daar. En dan deden we veel meer dan alleen maar cellen. We studeerden heel veel, we hadden heel veel les. Maar we kookten samen, we rookten heel veel, we dronken heel veel. We speelden biljart, we gingen bootje varen, film kijken.
0: Dat kon hij met een 15-jarige toch niet doen, hè?
1: Nee, misschien dat. Nee, maar hij heeft later dus gezegd, ik wilde weten of jouw ouders jou te veel pushten. Dus hij wilde weten, hij had een hekel aan ouders. Maar hij had ook een hekel aan zijn eigen ouders. Hij wilde weten of ik het echt uit mezelf wilde.
0: Ja, zoals deze Taeyong Kim. Want precies, het feit dat ze precies zegt, moeder zag het niet zitten, maar ze wil toch op dat pad verder gaan. Dat is een goed teken dus eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: Wat voor een man was hij in de omgang?
1: Hij kon extreem moeilijk zijn als het niet ging zoals hij wilde. Echt verschrikkelijke momenten meegemaakt met dat de wijn net niet koud genoeg was in een restaurant. Nou, dan wilde je gewoon weg. Dat was echt niet leuk. Maar ik heb hem natuurlijk mogen leren kennen als echt de kern van zijn wezen was ongelooflijk nobel. Heel, heel fijn gevoelig. En daar zijn momenten geweest samen met hem aan tafel waar hij dingen heeft verteld waar hij zich helemaal durfde te openen, omdat hij zich in een vertrouwde omgeving voelde. Maar eigenlijk hoorde je altijd, en daarom wilde ik naar hem toe in zijn spel, zijn Rachmaninov-opname met Leonskaya. Die heb ik, ik weet niet hoe vaak, gedraaid en iedere keer gehuild. Want daar hoor je zijn hart. Zijn, dat is zo nobel, dat is zo diep. En dat was Heinrich. En die Heinrich wilde ik opzoeken en die heb ik leren vinden.
0: Gevonden. Ja. Wat is het belangrijkste wat je van hem hebt geleerd?
1: Heel precies omgaan met de tekst. En ook extreem met vibrato omgaan. Ik heb gefrustreerde lessen gehad. Omdat ik zei van, waarom vibreer je zo? Waarom vibreer je? Wat doe je met dat vibrato? Dus heel, heel bewust zijn met wat je hoe, waarom doet.
0: Fantastisch. Ja, in december zal hij 10 jaar geleden overleden zijn. Ja. Denk je nog vaak aan hem?
1: Dagelijks. Maar dat komt ook omdat ik een stok van hem heb gekregen.
0: Oh.
1: Ja. Ja. Dus dat is een ongelooflijk eerbetoon geweest aan mij. En er komt een in memoriam concert

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè?
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com. Clara live.
3: Nee, dat hangt er dus heel erg vanaf wie het speelt.
4: Mm-hmm.
3: Want okay, gisteren met Lennon Kool, dan heb je ineens het gevoel van, hey, er zit een ongelooflijk mooie boog in het hele werk. Met de winter heb ik het meeste problemen. Dat is heel fragmentarisch. Maar ja, er zijn er een aantal geweest die het echt heel overtuigend over het voetlicht hebben kunnen brengen.
4: Vind je die volgorde die we vanavond twee keer horen? Dus eerst de winter en dan lente, zomer, herfst? Een goede volgorde?
3: Ik vond de volgorde, maar daar moet ik heel erg diep kijken. Volgens mij is dat als je met de lente begint, dat vind ik het mooiste begin.
4: Ah ja.
3: Ja, die volgorde.
4: Eigenlijk de gewone meteorologische volgorde.
3: Ja, misschien. Ja.
4: Ja. Goed, we gaan dan ook straks luisteren voor de enige keer naar Lutoslavski, waarmee Ha-Jung Choi. Ja, en hier is er nu natuurlijk applaus, dat is voor de jury, die zich klaar gaat zetten. En zo meteen natuurlijk, vermits het de laatste vangman is die we horen, zal ongetwijfeld Gilles Duur even het woord richten en iets zeggen daarover. En daarna is het ook, net voor het keuzeconcerto, wordt het orkest bedankt. Die hier een ongelooflijke klus geklaard hebben.
3: Waanzinnig wat die voor concert hebben begeleid. Ja,
4: ja, onvoorstelbaar. Die Lutoslavski was eigenlijk een verrassing. Ik herinner me dat vorige editie Gilles Le Dure zei, de moderne tijd heeft eindelijk zijn intrede gedaan in de wedstrijd.
3: Terecht.
4: Ja. Maar het valt me wel op dat cellisten zoveel hedendaags werk spelen.
3: Ja, het is heel geweldig. Geweldig dat ze dat doen.
4: Koningin Mathilde. Goed, en meestal komt Stefanie Korte dan heel snel aanzetten. Dus ik zou zeggen, laat ons maar een plaatsje innemen.

0: Knappe prestatie van Taeyong Kim, die met haar 20 jaar zich fantastisch een weg heeft gebaand door dit verplicht werk dat we voor de laatste keer hoorden. En voor we het belletje horen van de voorzitter, toch nog snel even laten horen waarom ze voor Lutoslavski koos.
1: It's obviously not beautiful piece, but besides beautiful moments, there's so many other feelings that shows anger, frightenness, nervousness.
0: Ja, dat klopt. En dat hopen we allemaal te horen. Ze heeft natuurlijk een knappe voorganger, een rolmodel als het ware met Ha-Yung Choi, die de vorige editie won met precies dat werk. Het Lutoslavski Concerto, dat van dezelfde periode is als die Tout un monde lointain, dus een goede halve eeuw oud. En zoals we daar straks ook al zeiden, speciaal voor Rostropovich. Daar zien we Stefanie Koerten ook nog eens andere diensten verlenen dan enkel en alleen op het podium presenteren. Maar hier gaat het belletje, dus nu moeten we echt wel zwijgen, want Gilles Duur neemt het woord om het orkest te bedanken.
2: Majesteit, mesdames et messieurs, dames en heren. Het ogenblik is traditioneel gekomen om met bewondering en dankbaarheid onze blik te richten naar alle muzici van het Belgian National Orchestra. Uiteraard denken we hierbij aan de grote uitdaging om zoveel 20e eeuwse concerto's te spelen. De speelvreugde die u hierbij tentoonspreidde heeft ons doen vergeten hoe complex deze werken zijn. We hebben ze beleefd alsof ze reeds lang deel uitmaken van ons luisterrepertoire. Votre art de l'interprétation nous a tout simplement émerveillés. Chaque concerto s'est transformé en une symphonie dans laquelle chacun des pupitres et de ses solistes ont dialogué avec sagesse et générosité avec nos finalistes. Maestro Hermus, u bent... Waar is Maestro Hermus? Oh, daar. Alsjeblieft, Maestro. Komt u even naar voren. Maestro. Maestro Hermus, u bent de grote tovenaar die dit mogelijk maakte. Uw inzet, uw tomeloze energie en uw muzikale vriendschap voor de laureaten en voor het publiek hebben ons onvergetelijke avonden bezorgd. En samen, dit zou ik toch graag willen benadrukken, samen met eerste cellist Olsi Leka hebben jullie de totstandkoming van het opgelegde werk voortreffelijk mogelijk gemaakt. Aan alle van harte dank. Félicitations à tous. Merci beaucoup.

Ja, als er dus de koningin een staande ovatie geeft, dan weet je dat je goed bezig bent. Terecht trouwens, want dit orkest heeft echt het allerbeste van zichzelf gegeven. En straks komt Anton Hermes even langs in de set en ik kijk er al ongelooflijk naar uit om met hem even een praatje te doen. De dame aan wie hij zijn bloemen zo genereus wegschonk is Misako Akama. Japanse violiste, deed ooit mee aan de Koningin Elisabeth wedstrijd in 2009 en haalde toen de eerste ronde. En zij is sinds 2021 concertmeester. Maar eerder deze week werd ze nog 3 dagen vervangen door Solène Paidassi. Ook een van onze voormalige deelnemers aan de Koningin Elisabeth wedstrijd. Deze Tae Yoon Kim die presenteerde zich op de repetitie zonder partituur. En dat vonden de orkestmuzikanten toch wel heel bijzonder. Maar ze kent die partituur helemaal uit het hoofd. Heeft trouwens ook een Lutoslavski-wedstrijd gewonnen. En als Hermes gewoon de maat aangaf, dan wist ze perfect waar ze moest zijn. Dus heel benieuwd naar dit Lutoslavski-concerto. Spits uw oren, want het is heel bijzonder. En dit is echt een voortreffelijke celliste.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Clara, live.

0: Taeyong Kim. Ze speelt 13 jaar cello. Staat hier op haar 20ste, maar won 2 jaar geleden al de Lutoslavski-wedstrijd. Dat wil toch wel wat zeggen. En hiermee is er ja, een ongelooflijk uitroepteken, zou ik durven te zeggen, gezet achter deze derde Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Koningin Mathilde blijft wellicht tot het eind. En voor alle finalisten zit het erop. Dikke pluim voor Anthony Hermes en zijn geweldig Nationaal Orkest van België. En daar gaat de jury dat kleine lokaaltje binnen hieronder waar niemand binnen mag en waar eigenlijk gewoon de punten moeten worden afgegeven. Er wordt niet gepraat, er wordt niet gedelibereerd. Er wordt wellicht iets fris gedronken en een ijsje gegeten. Wie weet, wij hopen in elk geval dat het niet erg lang zal duren voor al die punten geteld zijn. Ja, een ongelooflijke avond was het. En ik ben heel benieuwd om zo meteen te horen wat celliste Quirine Viersen en contrabassist Wies de Bouvet daarover te vertellen hebben. Zo, de deurtjes van het jurylokaal zijn dicht. De gangen die lopen hier stilaan vol ook. En ik vermoed dat heel wat mensen gaan blijven wachten om te weten wie straks met die eerste prijs en met die cello van Pablo Casals gaat lopen. Quirine Viersen, wat vond je van die Witold Lutoslav?
1: Ja, jeetje, wauw. Hoe zij dat op deze jonge leeftijd, op deze manier weet over te brengen. Het is nogal een verhaal. De individu tegen de massa. Zo overtuigend. Het is bijzonder wat er in zo'n jong iemand al tot stand gebracht kan worden. En hoe zij dat dan ook nog over het podium weet te brengen. Ze is zo verhalen. Ze vertelt.
0: Ze neemt je echt mee door, ja. Door dat moeilijke
1: werk. Maar dat deed ze ook al met Fang Man. Ze gaat gewoon. Ze neemt je inderdaad mee in haar verhaal. Mm-hmm. Dat is wat muziek is.
0: Ja, ik zie Wies ook knikken.
2: Ik ben volledig fan. ze heeft ook alles om het te doen, om het uit te drukken. Ze heeft een geweldige rechterhand, vind ik. Een geweldige boogstreek. Ik vond het gewoon ongelooflijk overtuigend hoe dat ze dat deed. Zowel in Lutoslavski als Fangman. De dingen die ik eigenlijk gemist had bij de vorige kandidaat in Fangman, die heb ik nu wel gehoord. Dus daar ben ik blij mee.
0: Dat maakt vergelijken natuurlijk makkelijker.
2: Dat maakt het vergelijken veel makkelijker natuurlijk. En ik vond het geweldig.
0: Haar gevoel voor kleur?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nee, ze praat. Dus en in dat praten zit alles. Mm-hmm. Dus ook de timing en de... Ja, de timing is echt sensationeel. Ja,
2: onder het onschuldige roos zit er heel veel. Ja.
1: Maar hoe geweldig. Ik ben helemaal fan van jumpsuits op podia.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: En dan roze echt helemaal perfect.
2: Ja, maar het past ook zo bij hoe dat ze zo voor en na is. En bij het applaus.
1: Ja, echt
2: maar
1: dan een meisje ineens.
0: Ja. Ja, we hebben het nog nooit gehad over vestimentaire dingen. Maar als vrouw een cello gaan spelen, waar je dan dat instrument tussen je benen moet stoppen. Ik kan me voorstellen dat het soms wel doet nadenken over wat zal ik aantrekken.
1: Ja, ik ben sinds kort helemaal alleen maar jumpsuits.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik ben het helemaal met haar eens.
0: Oké. Okay.
2: Het roze ook geprobeerd? Dit
1: roze? Nee, dat ga ik niet uitproberen.
0: Het gevecht met het orkest, de solist tegen de massa.
1: Ja.
0: Hoe heeft ze dat gedaan?
1: Nee, dat vind ik dus zo ontzettend. Het meisje is 20. En die gaat nog ook überhaupt zo waanzinnig groeien. Je ziet gewoon de potentie. Dat is er nog helemaal niet. Maar ze is nu al hier. En dat je dat... Je merkt gewoon dat ze weet waar het over gaat. Maar goed, de keuze van zo'n concert tijdens deze wedstrijd zegt natuurlijk al heel veel over haar persoon.
0: Maar waar gaat dat naartoe?
1: Dat zag je in dat filmpje daarvoor. Die gaat zoveel kanten op. Die gaat niet alleen maar mainstream. Die gaat volgens mij hele andere paden nog op. Met dat ritmegevoel. Ja. Maar het is in die Fang Man. Want ze heeft zo'n sterk ritmegevoel. Ja. En toen dachten we, we hadden het even aan de schief. Maar die precisie, die is zo belangrijk. Ook in die Fang Man. Niet, dat kan ik maar een beetje varen hier en daar. Een componist schrijft ook ritmisch zoals hij het of zij het wil.
0: In ons grote enthousiasme ben ik eigenlijk vergeten te zeggen dat u vanaf nu kan stemmen. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Want vanavond loven we ook de Clara Publieksprijs uit. En dat is misschien wel een van de mooiste prijzen. Dat is namelijk de erkenning van het publiek. En u kan dat doen door te gaan naar vrtmax.be/doemee. Of als u kijkt en u zit voor het scherm en u heeft een smartphone bij de hand, dan kan u ook deze QR-code scannen. En dan komt u zo terecht op de juiste pagina. U heeft een heel uur lang de tijd. Dus gewoon doen. Heel veel dank daarvoor. Ja, excuus.
1: Want, nee,
0: ja.
1: Helemaal heel goed, heel goed. Nee, maar ik ben echt heel nieuwsgierig. Ze doet me op een bepaalde manier een beetje aan Patricia Kopaczynskaja denken. Ook die enorme eigenheid.
0: Die dan wel een violiste is, maar ja. Inderdaad ook vooral ja. Zichzelf.
1: Heel zichzelf is, heel vertellend is. Ook bijna fysiek het kan uitbeelden zonder dat je het gevoel hebt van dat je naar een show aan het kijken bent. Want dat vind ik zo knap. Mm-hmm. Ze beeldt heel veel met haar lichaam uit. En dan ben ik daar helemaal mee eens. Want je moet met je hele lijf spelen. Ik bedoel, bijna ieder instrument. En dat doet ze zonder dat je denkt van ja, nou wordt het wel heel erg showachtig. Mm-hmm. Want die muzici heb je ook. En dan denk je, ja, dan wordt het een show. Maar dit is een hele diep verteld verhaal.
0: Ja,
2: het is ze kan het, wat ik daarvoor zie, ze kan het ook echt.
1: Ja.
2: Vaak is het showgehalte is als je merkt, er is heel, ze wil heel veel doen.
1: Als er niks meer
2: maar eigenlijk ja. Is het een soort dekmantel. Ja. En dat is bij haar helemaal niet het geval. Zij kan het gewoon, ongelooflijk.
0: Ja, ik bedoel, we hadden fragmenten te over om uit te kiezen. Ja. Maar we zijn naar de Four Oats gegaan. Dus deel 2. Four Oats, excuus. Four episodes. Zo zit het. Die Four Oats, dat was bij Fang Man. En het is toch heel bijzonder hoe je ze daar dan echt van dat ene personage naar het andere ziet springen met een souplesse.

0: Het valt me op, Wies, als je kijkt en luistert, dat er een glimlach op je gelaat komt.
1: Het is zo goed gedaan. Goed gespeeld.
0: Je hebt precies echt meer naar die arm gekeken, die strijkarm.
1: Ja. Dat is ook waar het meeste de muziek bepaalt. Uw linkerhand is alleen voor de toonhoogtes vibrato natuurlijk. Maar eigenlijk alles andere wat de muziek bepaalt is eigenlijk rechts. Dat is zoals bij een blaasinstrument. Het blazen, die vingers zijn alleen maar om die knoppen in te drukken, quasi. Dat is nu nogal cru gezegd. Maar ik probeer mijn punt duidelijk te maken.
0: Ja,
1: de muziek is rechts. En iemand die zijn boog zo goed beheerst, die kan natuurlijk veel zeggen.
0: Ja, en je kan natuurlijk heel veel doen, hè, want... Ja, je denkt, je strijkt maar gewoon, maar het heeft ook met gewicht te maken. En, hè, je kan die boog...
2: Je hebt continu balanceren tussen drugs, streeksnelheid, dichtheid. Ik vergelijk het altijd. Een Picasso die kon ook fantastisch met een potlood tekenen. En dat is de basis. En vanuit daar ga je verder. Dan komen de kleuren en dat is dan vibrato.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik vind als strijker, of voor mensen die nu bijvoorbeeld niet veel van strijkinstrumenten weten, die kijken meestal naar die linkerhand. Ja. Dus op
0: dat is
1: en neer
0: ook wel gaat. Het meest virtuose.
1: Ja, maar het moeilijke eigenlijk is rechts.
0: Ja.
1: Dat is absoluut de moeilijkheid van strijkinstrumenten. Waarschijnlijk daarom dat het strijkinstrumenten noemt. Ook, ik weet het niet. Maar dat is een levenslange studie op zich.
0: Ja.
1: En ik vind, zij is ongelooflijk ver nu met haar 20 jaar.
0: Ja. Misschien echt een rastalent gewoon. Ja.
2: Absoluut. Ja, ze hoort op het podium. Dat zie je. Dat is haar thuis.
0: Ja, dat zei ze natuurlijk ook al in dat filmpje.
2: Ja.
0: Dat ze heel graag de aandacht neemt. Dat deed ze ook echt in Fangman, al van bij het begin.
2: Ja.
0: Daar hebben we ook een mooi fragment van.

0: ging er straks natuurlijk. Ja.
1: Ja, goed. Wat heb je gezien? Ja, vertel eens.
0: Nee, ik schrok, want ik hoorde er straks tegen de lesnaar van Anthony Hermes gaan. Ik dacht, oh nee. Ai.
2: Ja. Ah, het was niet tegen haar, ik dacht dat Sarcello...
0: Nee, volgens mij tegen een lessenaar aan. En ik dacht, oh nee, niet dat hij nu gebroken is. Maar nee. Ja, je ziet gewoon allemaal karakters die langskomen. en compleet overtuigend. En ja, ze wordt het gewoon.
1: Ze speelt het heel sterk.
0: Ja.
1: Is het overdreven?
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, voor zo'n stuk zeker niet. Nee, absoluut
1: Het is nodig voor zo'n
0: dat vind
1: stuk.
0: Ik absoluut.
2: Het is het drama van de winter. Niet?
1: Ja.
2: Vandaar dat ik het ook een heel goed begin vind voor het...
0: Ja, jij vond het wel een goed begin. Hè? Ik wil met de lente beginnen.
2: De lente, ik zou zelf de lente niet kiezen om te beginnen, omdat het zo ongelooflijk fragiel is. En je weet nooit welke...
0: Ja, maar daar hou ik dus juist zo van.
2: Risicovuur. Nee, en ook nog van als speler, ik vind het... vaak beter om alleen met uw klank te beginnen. Als je begint na zo'n grote orkesttoetie, dan is het heel moeilijk om dan sterk binnen te komen, vind ik. Ik vind het altijd goed om eerst uw klank te introduceren. En gewoon van als van muzikaal punt, en daar sluit het dan wat ik voel aan bij wat de voorzitter zei, van wat hij juist gezegd, dat de mensheid op zoek moet gaan met de problemen en dat we uiteindelijk goed aankomen.
1: Heeft dat wel schitterend verwoord alweer, onze Chiladur.
2: Ja. Maar het past ook wel als je met de winter aan begint, want dan heb je die dramatische winter. Daaruit komt dan, ontspruit dan die lente, heel zoekend. De zomer is sowieso een ik vind dat persoonlijk het minst interessante deel, de zomerstorm met veel
1: marulage
2: en zo. Ja. En dan die herfst die dan als voor mij een epiloog karakter heeft, maar dan eindigt met die dur, met die majeur pizzicato akkoord, dat nona akkoord. Dus dat is dan nog meer dan optimistische noot om te eindigen.
1: Ja, ja.
2: Ik vind het op zich een goed concept, maar ik ben volledig verkeerd, want ik heb nu gezien dat in de partituur dat het begint met lente. Dus mijn analyse is compleet
1: verkeerd. Het is zelfs zo, alle kerstmuzikanten hadden gewoon voor elk seizoen een apart boekje.
2: Ah.
1: Dus het is echt wel de bedoeling dat het door elkaar kan gegooid worden. Het was eigenlijk een perfecte illustratie van de dag die we vandaag hebben gehad, want het heeft een beetje geregend, zoals in de herfst.
0: Het was
1: broeierig warm. En ik heb blijkbaar begrepen dat er op verschillende plaatsen ook dikke hagelbollen zijn gevallen. Dus een beetje winter hebben we ook gehad. Ik ga nog eens oproepen voor het stemmen. Doet u dat alsjeblieft. Ga naar vrtmax.be/doemee. Of scan de QR-code die ongetwijfeld nog wel een van deze keren op ons scherm zal verschijnen. Ergens rechtsonder. Ja, fantastische kandidaten. Als ik je nu de vraag stel, maakt zij kans op een plaatsje in dat erepodium? De eerste drie?
0: Oh ja, voor mij wel.
1: Ja. Ja. Yeah. Heel goed nieuws, want Clara de Dekker heeft Taehyung Kim kunnen te pakken krijgen. En ik ben heel benieuwd hoe het met haar gaat.
3: Inderdaad, Katelijne, en geduld is een schone zaak, maar ik ben heel benieuwd of Taehyung Kim daarna deze week ook zo over denkt. Good evening, Taehyung Kim. Congratulations, you had to wait until the very end, but now you're done as well. How do you feel after your performance?
4: I'm really happy to be done. I was just so happy whether I played good or not, I just made it through. It's over. I was just so happy. Yeah.
3: You didn't play good, Taehyung. You played amazing. But how did it feel to be the last one? Also the last one in the chapel.
4: Right. I was the one only. I was eating alone right before I came here. I was a little sad, but I mean, I don't know. It's just like, I was just grateful to be last also. And I think I was really lucky to be last as well, yeah.
3: And now you're reunited because all the other finalists are here for a small reception. Ja, Katelijne, dat zien jullie misschien niet, maar hier voor mij is er ondertussen ook een kleine receptie bezig voor alle finalisten en gastgezinnen. En uiteindelijk vond Taehyung Kim het niet zo heel erg om als laatste te moeten spelen. Ze is heel dankbaar en ze is vooral ook heel blij dat het erop zit. Taehyung, you didn't only brought some color on stage tonight. Thank you for that. You also brought the amazing piece of Lutosławski, a concerto you know quite well since you won the Lutosławski competition. Why is this piece so important or special to you?
4: I think unlike few modern concertos, I think this concerto really has a story and meaning to it. It has like this few this long story I can explain like for hours and hours. And I mean, there's some freedom, but very strict. I really like that. Also, like, it's unique that in the beginning, from the beginning, I can choose how many notes I would like to play. Those stuff is really unique and special for me, I think.
3: En voor ons was het uniek as well, because you were the only one to choose it. Ja, Taehyung Kim heeft als enige deze week het celloconcerto van Lutosławski gekozen. Misschien geen vreemde keuze, want in 2024 won ze de Lutosławski-wedstrijd. En in tegenstelling zegt ze tot veel moderne werken, heeft dit werk echt een betekenis. Als ze dat zou moeten uitleggen, dan is ze nog uren bezig. En die tijd hebben we nu net niet vanavond. Taehyung Kim, there is one advantage of playing last. You will get the results very, very soon. And I wish you all the best. Thank you so much.
4: Thank you so much. Thank you.
3: Ja, Katelijne, ik kan hier maar één ding aan toevoegen. La vie en rose.
5: Soms werkt het.
1: Fantastisch. Ja, ze bevestigt in het gesprek wat er hier ook aan tafel al gezegd is. Ze vertelt een verhaal en ze weet verdomd goed waar het over gaat. Goed, ik doe nog een oproep voor dat stemmen. Ik hoop dat die QR-code nog eens in het scherm verschijnt. En anders gaat u me naar veertienmax.be/doe mee. Dat was de 12e en laatste finalist. Maar wij, terwijl u hopelijk massaal aan het stemmen bent, geven nog eens alle finalisten op een rijtje voor wie nog niet helemaal beslist is.

0: Zo, dat waren ze alle 12. Stuk voor stuk indrukwekkende finalisten, denk ik. Als u nog niet wist voor wie zou stemmen, dan weet u het hopelijk nu. Quirine, jij hebt echt iedereen gehoord. Wie moet er voor jou naar die eerste plaats? En heeft deze avond een en ander door elkaar gegooid?
1: Ja, dat is best lastig. Maar ik denk dat ik toch bij mijn Leland Co blijf.
0: Oké, ja. Dat is mooi. En dan begint nu het lange wachten van de jury. Maakt u geen zorgen. Wij hebben genoeg reportages en boeiende gesprekstof voorbereid om die tijd om te krijgen. Zelfs koningin Mathilde duikt even op. We gaan u eerst meenemen naar de muziekkapel Koningin Elisabeth, waar de finalisten hun week in isolatie doorbrengen.
2: Tori.
3: Hi.
2: Welcome to the legendary music chapel.
3: Yeah, it's incredible to be here.
2: Can I help you with something?
3: Yeah. As you can see, a lot of stuff.
2: Two cellos even.
3: Yeah.
2: Why?
3: So they are from the same luthier, so they are very similar.
2: Okay.
3: And I believe that when you practice, you can switch between them to not force one instrument too much and to, you know, alternate them to be sure that they don't overstress. Yeah.
4: First of all, we do some administration, that I have the right guy before me.
3: Yeah.
4: Do you have a mobile phone with you?
3: Yeah.
4: That's...
3: Where is it?
4: Ah, I know. So this is the most important thing, the compulsory piece.
3: Oh.
4: So this is the orchestral, and this is for you.
3: Great.
4: As you see, it's a four season.
3: It has to be played in order, or
4: no,
3: I can choose?
4: You can choose whatever you want. We want to take a last picture.
3: Last
4: picture. A la chapelle.
3: And last Instagram check.
4: Yeah.
3: Let's see if someone wrote me. No, okay. Nobody cares about me anymore.
4: Nobody cares.
3: Okay.
1: Enjoy your stay and enjoy the adventure.
3: Thank you.

0: Hi, Maria.
1: Hello, Clara.
0: You received the score 2 days ago. Is it playable?
1: It is quite playable, yes. At first it's a little bit intimidating, but there are only like 2 or 3 places that raise questions.
0: But the composer is coming here, so...
1: Yes, so we will definitely ask her today a few questions about like how should it be played, rather than is it playable at all.
2: Am I allowed to make it a little bit back, so a little bit ritenuto, or
3: you
2: up to decide.
3: Me? Yeah,
4: but we have to go the direction up to down.
3: It's better if you go.
4: Okay.
5: Down. Yeah, okay, no worries.
4: Could be also harmonics.
3: Could be harmonics.
4: Okay.
6: Some of the notes are different than in the suite.
3: Of course.
6: No.
3: There's nothing. I only take the gesture.
0: Maria, do you think 1 week is enough to master the piece?
1: Well, this is the drill of the competition, to see how much one can master a piece under such circumstances. And I will try to help others who come later.
0: That's very kind, because it still stays a competition.
1: The competition is not that important. I think we are here to, you know, work together. We eat all together. I don't really think it's a competition anymore. I mean, yes, it is, but right now it's not.
0: Hi, everyone. Enjoy your meal. Is it important, like, good food while you're rehearsing?
4: No, it's crucial for the best performance to have a delicious food.
0: Are there things you like to eat before a special concert?
6: Carrot juice. It's a bit disgusting, actually, but it's like fermented.
2: And you do that yourself.
6: It gives me energy.
2: Oh, so nothing's worse than that, like that kind of energy.
6: Maybe it might. It's to me. It's I think it has an interesting taste. Most people absolutely hate it.
7: Clara, vous êtes trois.
1: Oui.
7: De la chapelle, est-ce que ça crée quand même un lien entre vous?
1: Je pense que c'est très rassurant de connaître des gens dans ce genre de contexte où on peut être quand même assez angoissé.
7: Ouais.
1: C'est pas une situation normale, donc...
7: Mais voilà. On dirait presque que c'est comme des vacances ici. Quand j'étais là dans la cuisine, l'atmosphère est chouette,
1: oui.
7: On rigole.
1: J'ai l'impression que c'est aussi un accomplissement déjà d'en être là, pour beaucoup d'entre nous. Et du coup, il y a cette pression qui est là, bien sûr, parce qu'on a envie de bien faire.
7: Mm-hmm.
1: Mais je pense qu'on est déjà extrêmement heureux d'en être là.
8: Het leven zoals het was in de muziekkapel. En ondertussen zijn de gasthouders van Ettore Pagano, moet ik zeggen, hier bij mij toegekomen. Het begint al laat te worden, hè, maar sorry. Christophe en Charlotte, goedenavond.
9: Goedenavond.
8: Ja, Charlotte, wij hebben elkaar al eens ontmoet in de kapel,
10: exact.
8: Toen jij Ettore kwam afzetten.
10: Ja.
8: Ondertussen is hij al een paar dagen thuis.
10: Ja.
8: Hoe was het weerzien?
10: Oh, dat was zo hartelijk. Maar er was geen telefoon en we hadden ook niets afgesproken. Dus we hebben wel eerst een beetje moeten zoeken doorheen het hele huis al voor dat we hem konden vinden.
8: Maar jullie hebben hem gevonden.
10: Maar we hebben hem gevonden en het was fijn weer te zien, ja.
8: Was hij zelf tevreden met zijn prestatie?
10: Ach, ik denk dat een artiest altijd een paar fouten ziet en ziet van waar het nog beter kan. Maar in C was hij wel, vond hij het wel goed, ja.
8: Ja.
9: Het was misschien... Hij was kritisch voor zichzelf,
10: ja.
9: De dag zelf, de avond zelf.
8: Mm-hmm.
9: Maar daarna, de dag daarna, toen hij waarschijnlijk alles wat laten bezinken had, veranderde dat eigenlijk.
10: Ja.
9: En vonden we de Ettore terug die we kenden, die zelfzeker is daarom.
8: Ja, ik kwam hem daar net even tegen op de receptie. Hij had al een glas in de hand en was eigenlijk echt al in feeststemming. Maar zo hebben jullie hem misschien ook wel leren kennen.
9: Ja, ja, hij is een heel enthousiaste persoon.
8: Okay.
9: Een heel warme persoon met wie we eigenlijk zeer veel, zeer mooie discussies gehad hebben. En dat kan soms over van alles en nog wat gaan. Soms ook over muziek. En dat zijn heel leuke momenten eigenlijk, die ons toch bijblijven. Hè?
8: Ja, Charlotte, het is niet de eerste keer dat jullie een kandidaat thuis ontvangen.
10: Nee.
8: Maar hebben jullie al vaak een finalist thuis gehad?
10: Nee.
8: Het is de eerste keer.
10: Het is de 7e keer dat we een kandidaat thuis hebben. We vinden dat fantastisch. Maar het is de eerste keer dat er een kandidaat is die zo ver in de selectie doorgaat. Ja.
8: Ja, want jullie hebben daarnaast ook wel allebei nog een fulltime job. Hoe krijgen jullie dat praktisch geregeld?
10: We organiseren ons, hè.
9: Soms is het een beetje vlieg- en stuntwerk.
8: Want er komt wel wat bij kijken, hè, gastouders zijn.
10: Er komt wat bij kijken, maar het is zo fijn. Je krijgt zoveel terug dat we dat met veel plezier doen. En we zorgen er vooral voor dat op momenten waar hij of zij komt spelen, dat we beschikbaar zijn, dat we kunnen voeren, dat we mee kunnen gaan, dat we daarna ook aanwezig zijn.
8: Ja.
10: Maar voor de rest wonen we in het centrum van Brussel, dus uiteindelijk zijn die kandidaten ook zeer autonoom. En,
8: want jullie hebben wel drie kinderen. Ja. Twee daarvan wonen nog thuis, Christophe. Die hebben ongeveer dezelfde leeftijd als Ettore. Ja. Trekken die dan samen op of was daar geen tijd voor?
9: Nee, toch wel. Die gingen samen sporten af en toe.
8: Okay.
9: Wat lopen, wat van alles. En eigenlijk ook veel mooie discussies onderling. Dat vond ik wel heel mooi om te zien eigenlijk. Ik denk dat onze kinderen veel bijleren van zo'n moment ook. Ze zien iemand die uit een totaal andere wereld komt.
8: Mm-hmm.
9: Die ja, heel goed is in wat hij doet. En die dat ook durft te tonen. En die mooi kan aangeven wat al die etappes zijn die hij doorgaan heeft. En eigenlijk onze kinderen hebben daar toch veel van kunnen leren, denk ik.
8: Dus Charlotte, jullie gaan dit nog vaker doen als ik dit zo hoor.
10: Ja, dat zou best kunnen.
8: Ja, maar nu eerst afwachten wat het voor Ettore wordt. Ik kan mij voorstellen dat hij nu best zenuwachtig is, dus ik ga jullie laten vertrekken. Hij kan jullie steun goed gebruiken, denk ik nu. Maar dank jullie wel, ook voor alle steun die jullie aan Ettore hebben gegeven.
9: Met heel veel plezier. En dank je aan heel Clara, moet ik
8: dank
9: zeggen.
8: Dank je wel. Ja, en terwijl wij wachten op de uitslag, is de jury nu volop de punten aan het ingeven. En wij konden tijdens de halve finale met drie juryleden praten. Met de Britse Nathalie Klein, de Franse Anne Gastinel en de Fin Anssi Kartunen.
11: I have to say I'm astounded by the technical level of specifically this competition this year.
4: The repertoire asked from them is extremely, extremely wide. Already in the very first round, we had three pieces from three completely different periods of music history.

0: even if that was only maybe 20 minutes of music, they had to show three sides of themselves.
1: Quand je sens de la nervosité chez certains, ce qui est tellement compréhensible parce que l'enjeu est énorme et la préparation aussi est tellement importante, bien sûr que j'ai immédiatement une forme de sympathie pour eux. Et j'ai en général plutôt envie de peut-être d'écouter encore plus, en tout cas de leur laisser ce petit temps nécessaire pour évacuer le stress et pour être vraiment eux-mêmes et pour exprimer tout ce qu'ils sont capables d'exprimer.
2: Of course, I empathize with them. On the other hand, dealing with these nerves and learning how to understand ourselves as a performing animal is the bread and butter of what we do. And that's part of the profession. And if you can't deal with the nerves, then being so vulnerable as a soloist, which is what all of these players are doing, is not for you. Saying that, I think any of us on the jury would be lying if we didn't say, we would find it pretty stressful if we, all of these cellists together, had to sit there and we knew that just one of us would be chosen. I mean, we would be shaking.
1: La chose la plus importante pour ces jeunes, c'est de rester très honnête et de rester eux-mêmes. Pas chercher à plaire à un tel ou un tel, ou à se dire, tiens, il y a telle personne dans le jury, alors je vais faire plutôt comme ça ou plutôt comme ci. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Pour être fidèle à soi, ça, je trouve, c'est vraiment la chose peut-être la plus importante.
0: You learn the pieces not thinking of how am I going to be judged? But you have to think about the music. You have to think of the composers and the integrity of the performance.
1: L'interprète ne doit pas prendre le pas sur le compositeur. Ça, pour moi, c'est une chose vraiment essentielle. Nous ne sommes que des interprètes. Nous ne sommes que les vecteurs de ce qui est déjà existant et ne pas nous mettre en avant. Et c'est un équilibre qui est difficile à trouver.
0: When I listen to the performers, I make notes and I write down my first reactions. And then when we have heard everybody, we have to of course decide what is the most fair way of evaluating them. But then, even then, I think of who would I need to hear more and who are the ones that I think I heard everything I needed this time. Failures are not important. But what interests me is that who is the person and how much of what he or she shows me comes across.
2: I want to see and hear the very best of them. I feel full of admiration and love, you could almost say, for them. And the audience is so clearly for everybody. The atmosphere here in this Flaget Hall is unique, and I know that many of the competitors also said when they got on stage they could feel the support and it turned into a concert for them, and that's the ideal situation for them.
3: Ja, Nathalie Klein, in Flaget, maar ook hier in Bozar, voel je dat het publiek op alle manieren supportert en meeleeft. Heel fijn om dat te merken dat de juryleden zo bekommerd zijn. Vergeet ook weer niet dat u kan gaan stemmen. Die Clara Publieksprijs is echt heel belangrijk voor zo'n jonge mensen. En dus aan mijn tafel hier zit een man die voor al die finalisten steun en toeverlaat was. En ik kan hem niet genoeg overladen met lof. Voor u, Anthony Hermes, van harte welkom. Proficiat voor die manier waarop u en uw orkest heel deze week de finalisten hebben begeleid. En laten genieten ook van prachtige muziek. Hoe voelt u zich?
4: Eerst maar dank voor de complimenten.
3: Ja, maar kijk, als de koningin Mathilde zelfs gaat rechtstaan om te applaudisseren, dat is toch fantastisch.
4: Ja, hoe ik me voel, ongelooflijk. Het was een groot plezier en een grote eer om met 12 van zulke ongelooflijke talenten en ook zulke ongelooflijke persoonlijkheden te mogen werken. En ik ben 2 dagen met ze aan de gang geweest voordat we de repetities met het orkest hadden, omdat ik ze wilde leren kennen. En omdat ik met ze door het concerto wilde gaan, wat hun bedoelingen waren, hoe ze de muziek zagen. En Daarna hebben we gerepeteerd. Mm-hmm. En ik ben nog steeds van tevoren bij ze geweest. Ik heb het verplicht werk met ze doorgenomen. Ik heb de repetitie met ze gestructureerd.
3: En voelde u toen al dat hoge niveau?
4: Ja.
3: Waar Nathalie Klein ook van spreekt?
4: Ja.
3: En wat hebt u dat gemerkt?
4: Nou, direct als je binnenkomt.
3: Echt?
4: Als iemand begint met spelen, weet ik al genoeg. Iemand zet de Prokofjev in en ik weet direct, oké, dit gaat zo'n benadering worden.
3: Ja.
4: En dat is, ja, dat is ongelooflijk.
3: Ja, u hebt wel geteld 100 minuten om hier te repeteren. Geeft u dan ondanks die beperkte tijd hen nog raad? Of is dat in die fase van het proces niet meer nodig?
4: Dat hangt er vanaf. Het is natuurlijk omdat je met een enorm apparaat zit. Het Belgian National Orchestra zit met 80 man op de bühne. Moet het natuurlijk wel gestructureerd zijn. En sommige dingen moeten aansluiten. En ja, het verplichte werk is voor iedereen nieuw. Mm-hmm. En is, we hebben het van tevoren opgenomen. Tenminste,
3: ja, met
4: Olsie Leka heeft het ingespeeld zodat de jury en de pers het kon horen. Maar we hebben ook een soort van karaoke-versie opgenomen. Zodat de kandidaten in ieder geval een beetje een idee hebben wat achter hun gebeurt.
3: Ze zullen wel geschrokken zijn van die zware orkestratie. Niet?
4: Ja, waren ze ook. Ik heb al best wel veel ook eraan gesleuteld en naar beneden gehaald. Maar ja, het blijft natuurlijk een zware orkestratie. En in de 100 minuten repetitie, die structureer je. Hoeveel wil je voor het verplichte werk gebruiken? Hoeveel voor je concerto? Wat zijn de plekken in de concerto die je echt nog een keer wil doen? Zijn er dingen die je naar aanleiding van de repetitie die we daarvoor hadden, wil bespreken? Nou, al dat soort dingen probeer ik met ze te doen. En dan ben ik ook degene die de tijd in de gaten houdt. Want voordat je het weet zijn 100 minuten om.
3: Ja, natuurlijk. En iedereen heeft evenveel recht op evenveel minuten.
4: Ja.
3: We moeten het ook echt over het orkest hebben. Want ze hebben een enorme zware taak gehad. Geen evidente concerto's. Dutio, Lutoslavski. En zelfs Barber hadden jullie nog nooit gespeeld.
4: Nee, klopt. Ja, Dvorak en...
3: Waar hebben jullie het meest op gezweet?
4: Och, nou, eigenlijk... Eigenlijk op alle drie de concerten die je net noemt. Lutoslavski is een partituur met aleatoriek.
3: Even uitleggen misschien.
4: Ja, dat staan allemaal cijfers in. En waarschijnlijk heb je het ook gezien. Ik geef dan een grote inzet. Dat is dan het volgende cijfer. En soms moet ik dat precies vangen met de cello. Soms heb ik ook gewoon 2 seconden en bepaal ik het zelf. En voor het orkest, die hebben dus niet die partituur. En mijn partituur zou je voor de grap ook eens moeten bekijken. Want die is ook, dat is één doolhof. Maar daar schrok het orkest van het begin van ja. Hoe gaat dit worden? Er staan geen maten in.
3: Want dat is toeval, maar een soort van gecontroleerde toevalligheid.
4: Gecontroleerde toevalligheid en vaak ook reagerend op de cello. Het is eigenlijk een concert voor cello tegen orkest.
3: Ja, sowieso.
4: Dus ik heb echt tijd genomen om dat uit te leggen aan het orkest. En daarna had iedereen zoiets van... maar dat is niet... Nou weten we wel hoe het in elkaar zit. En dat hebben we een aantal keer gedaan. Barber is voor het orkest helemaal nieuw. Is nog nooit gespeeld door het Belgian National Orchestra.
3: Prachtige solo's. Oh.
4: Ja, maar natuurlijk ook daar is het een beetje van... Oké, hoe gaat dat worden? En dat is een beetje een grillig stuk. Dus dat moet echt een concept hebben. Ja, en Dutilleux is ook zo'n stuk... Dat is een fantastisch meesterwerk. Maar ja, dat is ook heel lastige soep, om maar zo te zeggen. En heel fijn en fijntjes. En hangt ook heel veel van de solist af wat daar gaat komen. Dus daar hebben we ook hard op gestuurd.
3: Maar je hebt extra repetities ingelast, heb ik begrepen.
4: Nee, met
3: assistent gewerkt voor de balans?
4: Ja, dat heb ik de vorige keer toen ik de viooleditie dirigeerde ook gedaan. Ik heb op de plaats van de jury een van mijn beste collega's weggezet. Die genadeloos tegen mij moest zeggen, daar zit te hard, daar zit niet samen, daar zit te langzaam. Waarom doe je dit in 2 en kan je het niet beter in 4 doen? De slagwerk hier... En dus dat betekent, je hebt die repetities en daarna heb je nog 2 uur dat je met elkaar over die partituur hebt. Maar daardoor kan ik wel het orkest in een vorm kneden dat iedereen weet van, nou, als we het zo doen, dan zijn we in ieder geval voor de kandidaten op de goede kant.
3: Ik weet helemaal waarom alt-hoboïst Bram Nov in zijn blog zei dat u de ideale dirigent bent om het orkest door zo'n moeilijke passages te loodsen. U haalt dat met een scalpel helemaal uit elkaar.
4: Ja,
3: dan
4: klopt.
3: Voorzichtig terug samen. Geweldig. Wat haalt u nu zelf uit zo'n uitputtende week?
4: Wat ik
3: op welke manier verrijkt zo'n wedstrijd u?
4: Eerst al, ik heb drie nieuwe stukken leren kennen. Okay. Dutilleux, Barber en Lutoslavski.
3: Die waren ook voor u.
4: Ja, ik heb Lutoslavski één keer eerder gedaan, lang geleden. En Dutilleux ook heel lang geleden. Maar dit weer fris in mijn hoofd te hebben is een feest. Wat ik zelf hieruit gehaald heb. Ik heb 12 jonge mensen leren kennen. Die met heel veel liefde voor muziek. Alles geven ook voor de muziek. Mm-hmm. En die mij zeer geïnspireerd hebben. Alle 12. Ik heb een orkest, het Belgian National Orchestra, gehad deze week. Dat zonder blikken of blozen alles heeft gegeven aan de kandidaten wat ze konden. Iedere kandidaat hebben ze naar best vermogen ondersteund. Ze waren flexibel in alle opzichten in de momenten dat de flexibiliteit nodig was. Soms hebben we ook echt wel een beetje moeten zwemmen. Maar dat is voor mij heel inspirerend. En ik vind het heel mooi, want ik heb bij de laatste repetitie voor de finale heb ik tegen het orkest gezegd, luister, en heb ik ook overigens tegen de jury gezegd en heb ik ook tegen de kandidaten gezegd, laten we geen 6 finales spelen, laten we 6 concerten geven.
3: Ja, en dat is helemaal gelukt.
4: Het zijn geen finales. Laten we 6 keer de muziek laten vieren.
3: Ja, fantastisch. Ondertussen is het nieuwe seizoen bekend. Ik denk dat hier iedereen overtuigd is. Wat een geweldig orkest dat u heeft. En ik hoop dat de zalen vol zitten.
4: Dat hoop ik ook.
3: Er is nog één heel belangrijke vraag. Oh. Het gonst hier backstage al een hele week over een vat dat u moet geven. Dat moet u eens uitleggen.
4: Zal ik eens uitleggen. We hebben Prokofjev gerepeteerd. En Prokofjev heeft 3 delen. En ik had een partituur, er zijn dan repetitiecijfers, hè, maar duidt dan aan waar je kunt gaan beginnen. Nou, in mijn partituur begon ieder deel met het repetitiecijfer 1. En dat van het orkest begon deel 1 met 1, maar deel 2 werd doorgenummerd. Dus dat ging dan met 28 en dan derde deel, weet ik veel, 55 of zo. Ik had dat wel aangepast in mijn partituur, want ik had dat gezien. Maar ja, in het heet van de strijd vergiste ik me best wel een paar keer. Dus het orkest, ik zo 27. Ja, maar nee, Anthony, je bedoelt 55. Oh, ja, sorry. Nou, op een gegeven moment had ik er zelf van mezelf genoeg. Dus als ik nou nog een keer fout doe, dan geef ik iedereen een biertje. Oké, prima. Nou, toen ging het 3 keer goed. En daarna, hoppa, trapte ik in de val. En iedereen, hey! Dus,
3: werd en daar hebben ze een hele week op zitten wachten.
4: Ja, daar hebben ze een hele week op zitten wachten. Maar ze zijn nu allemaal backstage. En ik ga er ook zo meteen naartoe. Ja. En ze zijn bezig met ik heb een heel arsenaal aan biertjes laten aanrukken. Ook 0.0'tjes. En ik heb 2 hele grote cakes aan laten komen. Thank you, BNO. Bravo, BNO.
3: Fantastisch. Het is helemaal verdiend. Ga maar zo'n cool pintje drinken. Anthony Hermes, ontzettend veel tijd. Ja, bedankt dat u tijd wilde maken voor ons.
4: Heel graag.
3: Tot de volgende, zou ik durven te zeggen.
4: Dank je wel.
3: Ja, en de winnaar van deze wedstrijd krijgt niet alleen die belangrijkste prijs die de cello-wereld kent en een bedrag van €25.000. Die mag ook 4 jaar lang spelen op die cello waarop Pau Casals 65 jaar lang heeft gespeeld. Een cello die zo hoog geëerd is dat zelfs koningin Mathilde erbij op audiëntie ging. We plaatsen ons naar het atelier van bouwer Jan Strik.
5: Meneer Strik, zo dadelijk mag u de koningin ontvangen. Is het de eerste keer dat ze naar hier komt?
6: Ja, de eerste keer dat we zo'n belangrijk bezoek krijgen.
5: En bent u zenuwachtig?
6: Klein beetje.
5: Ja, ik ook.
7: Ja, kunt u me uitleggen, hoe werken jullie hier, bijvoorbeeld nu met de komst van die zo belangrijke cello van Pablo Casals? Hoe doet u dat nu?
6: Dus we hebben chance gehad, want de cello is juist deze morgen aangekomen met de staking van gisteren.
7: Ik heb veel geluk. Ja,
5: en ze komt hier vooral kijken en luisteren naar de cello van Pablo Casals. Wat maakt dat instrument nu zo bijzonder?
6: Ja, dat is het dubbeltje. Te beginnen, de cello is gemaakt door Matteo Gofriller. Mm-hmm. Eind 17e eeuw in Venetië. En het was de cello van Pablo Casals.
7: Ce que j'ai rencontré ce matin, un membre du jury qui a joué pendant un an sur ce violoncelle et elle me disait, on sent quand on joue cet instrument tout le passé qui revit. Et elle dit, c'est comme si Pablo Casals était assis à côté de moi et qu'on jouait ensemble. Le bois a une mémoire.

0: Majesteit, we hebben daarnet naar een legendarisch instrument mogen luisteren. Wat was uw eerste indruk?
1: Ongelooflijk. Hebt u dat niet kunnen ervaren? Mm. Dat is echt ongelooflijk. Een instrument van de 17e eeuw, aangepast in de 19e eeuw. En nu gespeeld, dat is echt een unieke ervaring. Dus ik vind dat een hele mooie link tussen het verleden, de heden en de toekomst. Mm. Omdat over 2 weken gaat dit instrument naar de laureaat. Mm. Dus ik vind dat ongelooflijk en dat past perfect in de filosofie van koningin Elisabeth en Pablo Casals, ja, die echt de jonge talenten wouden promoten.
0: Meneer Strik, we mogen in ieder geval zeggen, dit instrument is een soort van muzikale legende. Heeft u enig idee hoeveel dit instrument nu waard is?
2: Kijk, een go-thriller is een paar miljoen waard. Hè? 3, 4. Maar hier heb je nog die waarde, bijkomende waarde, dat het instrument van Pablo Casals is.
0: En dat is onbetaalbaar.
2: Daar kan ik toch tenminste geen prijs op plakken. Hè?
0: Majesteit, hoe zou u de band of de vriendschap tussen koningin Elisabeth en Pablo Casals omschrijven?
1: Ik denk uniek. Koningin Elisabeth ging regelmatig naar de festivals georganiseerd door Pablo Casals. Mm. Dus ziet u, dat was echt, ik zou zeggen, ja, goede vrienden. En ze hadden diezelfde passie rond muziek. Maar ook, ja, ze wou echt promoten die jonge talenten, de maatschappelijke ook accent van muziek. Mm. Dus het was uniek, denk ik, die band tussen die twee.
0: Nog een overtuiging die ze allebei deelden was hun geloof in de verbindende kracht van muziek. Denkt u dat muziek vandaag nog altijd mensen kan verbinden in deze woelige tijden?
1: Meer dan ooit, denk ik. In deze moeilijke tijden is muziek een taal die iedereen kan begrijpen.
0: Meer dan ooit.
1: Meer dan ooit.
3: Ja, de verbindende kracht van muziek en de verjaardag van Casals, daarover gaan we het straks zeker nog hebben. Maar ik had nood al een beetje frisse lucht, dus ik ben naar buiten gegaan. Ook hier klonk zo net muziek, dankzij enkele studenten van het Conservatorium van Brussel. En twee daarvan staan hier bij mij, Jelte en Zulin. Good evening. Good evening, Zulin. I'm going to start with you. How long have you been studying at the Conservatory of Brussels?
4: I've been to Brussels Conservatory for 2 years now. I'm at Bachelor 2. I'm about to finish Bachelor 2.
3: Hey, congratulations. Unfortunately, the conservatory is facing major budget cuts. That's why you're here tonight. So tell me if I get this right. One of the consequences is that the tuition fees for non-EU students could become much more expensive. So tell me, how much do you pay now and how much will you have to pay in the future?
4: The non-EU students pay now a little bit under 9,000 euros, and under the budget cuts, we would have been needed to pay 17,500. And because of the institution has out of solidarity, they're deciding to help us introduce a transitional measure. The existing students would have to pay a bit under 12,000 euros for the next years.
3: And are you able to pay that?
4: It is a very hard stretch, yes, but for the next year to obtaining my diploma, I can try, yes.
3: Ja, Jelte, jij studeert ook aan het Conservatorium van Brussel, jazzdrums. Jij komt uit België, jij wordt niet getroffen door deze maatregel en toch ben jij hier vanavond. Waarom?
5: Eerst uit solidariteit, ook gewoon omdat ik heb veel mensen leren kennen die niet-Europees zijn, die dan mijn vrienden zijn geworden. En omdat dan mijn vrienden zijn, raakt dat ook mij een klein beetje. Veel minder dan hun natuurlijk. Maar ja, gewoon uit solidariteit.
3: Ja, want wat was de reactie van de studenten toen deze maatregel bekend werd gemaakt?
5: Ja, vooral angst en veel stress. Omdat er ook gewoon geen overgangsmaatregel werd. Er was geen overgangsmaatregel en daardoor was het gewoon zo'n grote shock. Gelukkig is de school daarvoor ingesprongen en hebben zij die overgangsmaatregel een beetje gemaakt. Maar er was veel stress, veel angst. Ja, vrij crazy.
3: Ja, dat kan ik begrijpen. Zulin, why is it so important for you to study in Brussels, in Belgium?
4: So first of all, I'm a classical musician, and it's quite interesting for us to really come to Europe to really experience an environment that gave birth to the whole classical music. And so the reason that I'm here at KCAB is because I just spent a whole year to do auditions to get into a conservatory, doing multiple auditions in a lot of different countries in Europe. And in the end, it is the teacher and the whole structure at our school that really attracted me, and really it was my dream school.
3: Yes, I can imagine that comes as a huge shock. Jelte, als ik nu even de advocaat van de duivel mag spelen, je zou ook kunnen zeggen, waarom moet de Belgische belastingbetaler studenten uit het buitenland subsidiëren? Kan je die redenering volgen?
5: Ja, er was vandaag een artikel op VRT ook, en daar heeft een medestudent gezegd van een maatschappij die zich afsluit is geen teken van welvaart. En dat is super mooi verwoord. Ook mensen die hier toekomen om te studeren, op het moment dat zij hier toekomen, betalen zij een Belgische landlord, laat ons zeggen. Ze gaan naar de winkels, betalen taksen van hier. Ik ken ook veel voorbeelden van mensen die hier dan blijven, die dan volledig deel maken van het systeem. Dus dat is mijn antwoord. Ik weet niet wat dat oké is.
3: I would like to talk much more about this. It's very important. I think, luckily or unluckily, we don't have the time for that tonight. But I wish you all the best for your studies. Zulin en Jelte, dank jullie wel. Ook voor de muziek trouwens. Vanavond is helemaal anders, maar ook heel fijn. Ja, Katelijne, het zijn spannende tijden voor deze studenten. Maar ik neem aan dat de spanning bij jou aan tafel ook stilaan begint te stijgen.
6: Ja, je weet dat er werd gezegd rond middernacht, dus ik denk nog een goede 5 minuutjes of zo te gaan. Dat uur van de waarheid komt dichterbij, dus ik ga nog een laatste oproep doen om toch zeker te stemmen op vrtmax.be/doe mee of door het scannen van de QR-code. En wij gaan in elk geval wel rond die tijd onthullen wie die Clara Publieksprijs wint. Maar ik heb hier ondertussen aan tafel 2 mensen zitten die je alleen maar onmisbaar kan noemen voor deze wedstrijd. Olsi Leke, u hebt hem vast en zeker zien zitten. Solo-cellist van het Belgian National Orchestra. En zoals daarnet Anthony Hermes zei, de man die ook dat verplicht werk als eerste heeft ingestudeerd. En Annick Segal, die eigenlijk officieel onze grootste BV van ooit is van de wedstrijd. Welkom, Olsi en Anthony. Ja, Olsi, dat zijn eigenlijk jouw studenten, want je bent, ik bedoel niet als instrument, maar je bent docent aan het conservatorium. Er is natuurlijk nog veel meer aan de hand in het muziekonderwijs.
7: Ja, ik zou zeggen, het is een beetje problematisch aan het worden, want besparingen kunnen gebeuren. Men kan optimiseren, maar op een bepaald moment zijn er geen mogelijkheden meer.
6: Op een bepaald moment dus, ga je door de spieren en ben je niet meer aan het ontvetten.
7: Je moet dan aan het vlees snijden en je moet echt keuzes maken en dan begint eigenlijk opleiding in problemen te komen. De vorige generatie, dus de docenten die ik vandaag kan maar groeten, want het is een lange lijst, en hebben heel hard gewerkt om internationalisering, want dat was de trend.
6: Ja, natuurlijk.
7: Om Vlaanderen en het conservatorium van Brussel internationaal herkend
6: op de kaart te zetten.
7: Op de kaart te zetten. En in feite hebben wij vandaag studenten die komen van alle kanten van de wereld.
6: Wat eigenlijk een compliment is.
7: En dat is een heel positief ding voor Vlaanderen, voor België, om aantrekbaar te zijn. Mm. Ook de herfenis dat we hier gebouwd hebben, die kan ook vliegen in alle kanten van de wereld. En nu komen we met een signaal van, voor dat budget is dit misschien niet nodig. Voor de besparingen die daar tegenover staat, is dit misschien erover.
6: Heb je het

0: soms niet voldoende. Ik kan mijn collega's niet schuldig maken in de academisch, maar wat ik hoor, ze zitten...
1: Ze moeten het ook maar doen.
0: Ze zitten vast met administratiewerk en allerlei dingen die misschien niet nodig zijn. Mensen moeten zich concentreren in wat belangrijk is, en dat is kunst en muziek.
1: Ja, en de toptalenten goed begeleiden.
0: Uiteraard.
1: We gaan even terug naar de wedstrijd. Jullie hebben natuurlijk de wedstrijd op de voet gevolgd, Annick. Ja. Wie sprong er voor jou bovenuit?
2: Leland Co.
1: Ja.
2: Dat is mijn absolute... Als je zegt, geef mij uw top drie, dan zeg ik Leland Co. En dan misschien Leland Co. En dan Leland Co. Voor mij was dat... voor mij is het een beetje de Frank Bralet van deze wedstrijd.
1: Ja.
2: Uiteraard, dat is hier al ontelbare keer gezegd, zijn het allemaal schitterende muzikanten. En
1: maar wat
2: dat
1: heeft
2: is geen
1: hij
2: probleem.
1: Dan dat de andere...
2: Hij is zo matuur. Hij is zo... Kijk, als je acteert, dan kan je soms denken dat je iets enorm overbrengt, omdat je het heel hard voelt. En dat heb ik heel dikwijls gezien nu. En dat is een typisch probleem als je heel jong bent. Dan denk je, ik voel het. En mensen in het publiek denken, ja, het zal wel. Hij is een meester in alles overbrengen. Is zo... Alles gaat de zaal in. Hij neemt mij mee in die barber. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel klassiek. Ik ben heel conservatief. Ik hou ongelooflijk van Rachmaninoff, van Prokofjev, Shostakovich, allemaal goed. De echte hedendaagse muziek is niet echt aan mij besteed. Hij neemt mij helemaal mee. Ik ben in een ander universum. Ik ben niet meer aan het kijken naar een wedstrijd. Ik ben volledig mee. En eigenlijk met zo'n... Ze hebben dat allemaal, maar dat schijnt typisch voor cellisten te zijn, dat die allemaal heel sympathiek en heel eenvoudig zijn.
1: Dat is absoluut zo.
2: Ja. Maar met zo'n souplesse, zo'n eenvoud. Zo, als hij iets op zijn gezicht laat zien, dan geloof ik het.
1: Ja.
2: Geloof het.
1: Een goed acteur en iemand die het echt van binnenuit beleeft. Ik zie Polsie ook knikken. Ja. Je bent het er blijkbaar helemaal mee eens.
0: Ik ben volledig mee eens. Voor mij is het een beetje moeilijker om te zeggen 1, 2, 3, 4.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik zit ergens in een vijver met een paar mensen.
1: Oké, okay. Er zijn maar 6 prijzen.
0: Er zijn maar 6 prijzen.
1: Als je er 6 zou moeten uitkiezen. Mm-hmm.
0: Maar Ettore Pagano was voor mij een echt... Ook zo iemand die boven de wedstrijd staat.
2: Mijn tweede keuze.
0: Met die energie, met die creativiteit en met die tempus totaal zo snel. Op een bepaald moment konden we bijna hem niet meer pakken. Rennen achter hem. En dan Katamura, die dezelfde werk spelen, de Sinfonia Concertante, maar totaal op een andere manier. Heel gestructureerd. Echt bedacht en getrokken.
1: Grote favoriet in de vorige ronde.
0: Ja.
1: Inderdaad, Kitamura. Dus
0: ik zit tussen die drie. Zo van, ik denk, één van de drie moet het eerste worden.
1: Ja, en Olsi, je hebt al wel wat ervaringen met deze wedstrijd. Wie gaat de jury eruit pikken, denk je?
0: Dat is moeilijk te zeggen. Want ik denk dat we kunnen niet over een jury spreken. Alle individuen hebben keuzes, doen keuzes. Soms is gewoon de charme van een mens die u raakt.
1: Ja.
0: Soms muziek is niet echt belangrijkst op het moment. Uitstraling, energie.
2: En als u bijvoorbeeld zegt Kitamura, dan denk ik, die komt bij mij zelfs niet bij de eerste 6. Nochtans ben ik het uiteraard, ik ben niet om te zeggen, volledig mee eens dat hij dat schitterend gespeeld heeft, maar hij raakt mij niet.
0: Ja, de manier hoe hij speelt is natuurlijk een beetje meer gesloten en meer geconcentreerd op. Dus minder...
2: Maar iemand als een deelshot bijvoorbeeld,
1: Narzila,
2: ook heel bedeesd is, die raakt mij dan weer wel.
1: Het is wonderlijk wat muziek en uitvoerders met luisteraars doen. In elk geval, er was zo'n wonderlijk moment in de halve finale toen de jongste van het stel, Anna Maipariani, zo is het, bij de cadens van het Leopold Hofmann Concerto plots begon te zingen.

0: Heb je dat moment meegemaakt, Annie?
1: Ja.
0: En wat dacht je toen je dat hoorde?
1: Ik vind het schitterend. En ze wint op alle vlak, want misschien was ze anders... Misschien heeft de jury haar daarop afgerekend. Kan. Misschien ook niet. Misschien was ze anders ook niet in de finale gekomen. Maar het is zo mooi. Ze heeft mij zo ontroerd. Ze heeft mij zo verrast. En we spreken nog altijd over haar. En we spreken over niemand anders uit de halve finale. Ja. Dus, en ze is ook nog vreselijk jong.
0: Ja,
1: dus
0: ze kan zich
1: permitteren om eventjes misschien iets te doen. Ze is niet gestresseerd van het moet nu lukken. Nee.
0: Ja, Alsie, ze deed het in een cadens waar je eigenlijk als solist wel wat vrijheid hebt.
2: In principe kan alles en ik vind dat prachtig, heel mooi. Nee. Ik denk niet dat de jury daar tegen zou geweest zijn.
1: Nee.
2: Ik denk het niet. Er zijn waarschijnlijk andere parameters aan bod gekomen zijn. Die...
0: Goed, mooi om dat toch nog even naar boven te halen. De jury is nog niet in aantocht, maar uw oordeel is al wel geveld. En bij deze sluiten we dan ook de stemming af. Over enkele minuten verklap ik u wie die begeerde Clara Publieksprijs wint. Wij gaan nog even door op Pablo Casals. Wie was hij en wat is de impact van zijn leven en werk?
3: Om maar met de deur in huis te vallen dat de 6 cello-suites van Bach vandaag door letterlijk elke cellist gespeeld worden, hebben we aan Pablo Casals te danken. Bachs ultieme meesterwerk voor cello was van de concertpodia verdwenen en diende hoogstens nog als oefenstuk. Tot Casals, toen al de belangrijkste cellist van zijn generatie, de suites begint uit te voeren. Hij is ook de eerste die ze integraal opneemt en onder zijn invloed worden ze de absolute kern van het cello-repertoire. Pablo Casals, of Pau Casals in het Catalaans, wordt in 1876 geboren in het Catalaanse dorpje El Vendrell. Op zijn 12e ontdekt hij de cello en begint hij les te volgen in Barcelona. Op zijn 13e treedt hij al elke avond op in een café voor 4 pesetas per avond. Vooraan in de 20 begint hij intensief te toeren. Hij is pas 24 wanneer hij op zijn eerste Amerikaanse tournee vertrekt. Het begin van een decennia lange carrière.
4: At a reception for Puerto Rican governor Munoz Marin, President and Mrs. Kennedy, both actively interested in the arts, invited the renowned cellist Pablo Casals to play for them at the White House.
3: Casals maakt niet alleen als eerste de cello tot een volwaardig solo-instrument, hij verandert ook de techniek van vingerzettingen en de strijktechniek op de cello ingrijpend. Hij wordt dan ook een veelgevraagde leraar. Cellisten van overal ter wereld komen naar zijn masterclasses. Via de Belgische vioolvirtuoos en componist Eugène Isaïe wordt Casals bevriend met onze koningin Elisabeth. Hij bewondert haar inzet voor oorlogsslachtoffers in de Eerste en voor vervolgde Joden in de Tweede Wereldoorlog. Want ook Casals is een uitzonderlijk geëngageerde mens. Hij weigert te spelen in Nazi-Duitsland en in alle landen die de dictatuur van generaal Franco in Spanje erkennen.
5: My cello is my only weapon. I shall not play in the countries that have recognized Franco.
3: Hij gaat in vrijwillige ballingschap in het Franse Prade, zamelt geld in en treedt op voor duizenden vluchtelingen van de Spaanse burgeroorlog. Uit afkeer voor de horror van de Tweede Wereldoorlog weigert hij tot 1950 concerten te geven. Hij schrijft een oratorium, De Kribbe, waarmee hij vanaf 1960 een wereldtournee voor de vrede opzet.

0: Too often have forgotten that we are human beings. All war must end.
1: Hij schrijft zelfs een hymne voor de Verenigde Naties. De VN kent hem de Medal of Peace toe. Een van de vele onderscheidingen die hij ontving. Hij bedankt met een uitvoering van het Catalaanse liedje El Cant dels Ocells, het lied van de vogels.

0: In 1973 overlijdt Pau Casals op 96-jarige leeftijd in Puerto Rico. Hij wordt op zijn vraag begraven in zijn Catalaanse geboortedorpje.
1: The world in the space sing peace, peace, peace.
2: Ja, Pau Casals, geniale cellist, maar ook een erg indrukwekkende mens. En ondertussen staan hier de bubbels koud en hebben wij hier ook al glazen met bubbels staan. Dat is voor straks, als we de publieksprijs bekendmaken. Want ik ga toch nog even met Quirine Viersen en Wies de Bouvet, die hier terug aan tafel zitten. Welkom terug, overigens.
3: Dank.
2: Nog even naar die cello van Pau Casals. Wies, de winnaar van die editie mag dus 4 jaar op dat instrument spelen. Wat ik me afvraag, is dat nu een cadeau of legt dat ook een enorme druk?
4: Ja, je weet dan dat je het na 4 jaar moet teruggeven. En in het geval van een...
2: Ik kan al beginnen mentaal afscheid nemen of
4: ja,
2: zo.
4: Het is een Goffriller, hè? Yes?
2: Ja, en Matteo Goffriller. Ja.
4: In het geval van een Goffriller, dan doet dat natuurlijk pijn, want de lucht daarboven wordt natuurlijk al heel dun om daar in die categorie iets te vinden nadien. Maar ik veronderstel dat dat voor de eerste prijswinnaar van deze wedstrijd, dat die wel iets zal vinden nadien. Dat
2: of wel een of ander fonds dat een leen zou willen doen. Ja, Quirine, ik hoor van vioolbouwer Jan Strik dat het geen gemakkelijk instrument is. Het geeft een prachtige klank, maar daar moet je wel voor zwoegen.
3: Ja, wat dat betreft weet je dus ook niet... Je weet nog niet wie de cello krijgt. En het moet wel een match zijn. Want dat is niet altijd het geval. Dus ik kan me ook voorstellen dat het best wel tricky zijn kan.
2: Ja?
3: Dat je als eerste prijswinnaar verplicht bent om op een instrument te spelen waarvan je denkt, ja, maar dat ligt me eigenlijk helemaal niet. Ja. Lijkt me best lastig.
2: Ja, het is met Stradivarius Huggins die naar de violisten gaat. Ook al gebeurd dat er inderdaad geen match was. Ja. En ja, dan voel je natuurlijk ook wel die verplichting.
3: Ja.
2: En dat is nu, ik hoor dat je zelf ook een koppige cello hebt.
3: Ja.
2: Ja. Oh, ja. Ik heb nooit iemand zo enthousiast mee te reageren, omdat hij een moeilijk instrument
3: had. Ik heb hem al heel lang, meer dan 25 jaar. Hij komt ook via Heinrich Schiff. Hij was van André Navarra.
2: Wauw.
3: Maar André Navarra speelde er dus helemaal niet zoveel op, omdat hij zo moeilijk was. Ik heb mijn eigen theorie, geen idee of die klopt, maar de jaarringen zijn vrij ver uit elkaar van het hout. En daardoor beweegt het hout dus meer dan als je hele dicht op elkaar...
2: Ja, want dat wordt wel gezegd...
4: Van het bovenblad.
2: Ja, dat wordt wel gezegd dat de sterkte is van die Stradivariussen, die blijkbaar in heel koude periodes...
3: Ja.
2: Waardoor die jaringen dicht bij elkaar zitten en dat ook het hout.
4: Maar dus voor een cello of voor een contrapas dan eerder het omgekeerde vaak.
3: Er is niet genoeg hout.
4: Ja, als het te dicht is, dan heb je vaak ook een instrument dat eerder voor hoge tonen bijvoorbeeld goed is. Maar dan voor het hout dat je beschrijft van jouw cello laat, ik denk, een beetje grotere vibraties toe, denk ik.
2: En zitten daar dan knoesten in? En is dat wat?
3: Ja, dat is denk ik inderdaad een van, misschien nog meer dan de jaringen, is inderdaad, daar zitten een paar knoesten. Daar moet ook, die trillingen moeten daar omheen. En, dus ik heb heel veel gedaan. Ik heb bij Marcel Richters en Wenen allemaal kammen en nieuwe stapels. En tot ik bij Andreas Post, en die zei, dat, grappig genoeg, Christian Portera, die zei, ja, ik heb bij Christian Portera, die speelt op de Marastraat, die is ook heel moeilijk. Een stapel van net zo oud hout.
2: Even vertellen, die stapel, dat is een klein...
3: Dat is een heel klein, echt zo'n, nou ja, je zou het verwaarlozen als je het zo op tafel zou zien.
2: En je moet ook echt kijken door het gat.
3: En het is ook heel belangrijk waar het precies staat. Dus het is tussen het bovenblad en het onderblad. En het geeft in feite ook weer de trillingen door van boven naar beneden en terug. En die hebben dus ook zitten experimenteren. Dus Andreas Post met Christian Portera. En die hebben dus een stapel wat normaal gewoon heel zacht hout, waar je eigenlijk gewoon in kan prikken. Dus heel oud hout, dus wat ook veel droger is en dus beter geleid. En sindsdien is het eigenlijk best een hele goede match.
2: Dus er valt wel aan te tunen, fine-tunen.
3: Ja, maar er zit ook een rammel in waar ik dus op een gegeven moment zo gek van werd dat ik bijna wilde dat ik hem kwijt was. Maar godzijdank niet gedaan. Er zitten wormgaten, gangen. En die worden op een gegeven moment dan ook dicht gelijmd. Maar die lijm is ook beenderlijm. En die lijm wordt dan dus ook, ja, als het vochtig is, gaat die trillen. Ja, ik zie het.
2: Kijk, daar zitten alle finalisten, worden hier het portret genomen.
3: Wat zou er door ze heen gaan?
2: Ja, ongelooflijk. Ja, ik denk dat ze nu wel heel benieuwd zijn wie die publieksprijs vindt. Ja. En laat ons daar misschien dan werk van maken. Jullie zijn geweldige strijkers, maar zijn jullie ook goede trommelaars?
3: Nou, en ik
2: voilà. Dat brengt wat spanning in de zaak. Oefenen. De derde prijs, beste luisteraar en kijker, die geeft u aan Ettore Pagano. En het zilver is voor Leland Co. Dus de enige echte Clara publieksprijs, goed voor €2.500, is voor Taeyeon Kim.
3: Woehoe.
2: Kijk, fantastisch, hè?
3: Leuk.
2: Ja, helemaal mee eens?
3: Ja, dat snap ik helemaal. Ja, absoluut.
2: Ja. Dus zou dit een goede voorafspiegeling kunnen zijn van...
3: Ik zou dan 1 en 2 omdraaien.
2: Ja. Ja. Maar kijk, Goed, ja, dat is het eerste belletje.
3: Aha.
2: Maar in afwachting van nog andere prijzen... We hebben toch nog een winnaar voor u, maar dan een uit de vioolwedstrijd van 1959. De Boliviaanse violist Jaime Laredo. En hij bracht een heel boeiende getuigenis over Pablo Casals, want hij kende die erg goed.
5: Well, I first met Casals when I was 15 and he was 80. So I thought, you know, he's 80 and I may never have a chance again to work with him and all that, so I was very excited. Little did I know that he would live for another 17 years. And so I was very fortunate those last 17 years of his life to have worked with him. Can you imagine a 15-year-old to hear with Pablo Casals? You know? We recorded many of the Mozart symphonies and Beethoven symphonies and Haydn symphonies and so on. And I was his concertmaster, and it was always an extraordinary experience. He had such a way of bringing vitality and life to music. It was really amazing, just amazing.
6: One, two, three.
5: He made such an impression on me that almost every day of my life, when I'm playing, when I'm practicing at home, and I'm thinking of a phrase and trying to work something out, I always think, what would Casals have done? He never talked like a great philosopher, you know? He just talked in very simple words, very, very simple language. But he always made so much sense.
6: Dear friends, we are the leaves of a tree, and the tree is all humanity.
5: I asked him one time, I always called him Don Pablo, which is the respectful way of speaking to your elder. I said, Don Pablo, I know that you used to play chamber music with so many great artists like Izai and Chrysler and Enesco and Thibault. And he said, yes. And I'll never forget, he said, you know, Thibault and Enesco were like princes. Chrysler was a king, but Izai was an emperor. That was the highest compliment he could pay him. He was 97, and he finally, you know, his heart was giving way, and one day I received a call from, it was not from his wife, it was from Alexander Schneider, and he said, you have to come to Puerto Rico, and so I took the first plane out. I played at his funeral. We played... They were with musicians that had played with him for many years. Alexander Schneider, cellist Leslie Parnas, myself, and I was also one of the pallbearers carrying, you know, the coffin at the funeral. So it was a very, very moving, very, very difficult time, but quite unforgettable.
7: En het vervolg van dit historische interview, ja, daar moet u nog even op wachten. Dat krijgt u te zien en te horen tijdens de uitzending van het slotconcert op woensdag 10 juni. Maar ik wou toch even weten hoe het hier zit met de spanning in de zaal en even de temperatuur opmeten. Dus hier ben ik en hier zit ook jongvolk. Dat vind ik fijn om te zien. Is het de eerste keer dat jullie naar de wedstrijd komen?
8: Niet naar de wedstrijd, maar voor mij de finale dag zeg maar wel.
7: Oké, fantastisch. En zijn jullie het wachten nog niet een klein beetje beu?
9: Ja, een beetje we. Ja, we zijn een beetje excited om de winnaar te kunnen.
7: Ik ook, maar als jullie nu zouden mogen kiezen, wie mag er van jullie winnen?
8: Ik vind dat zo'n moeilijke vraag, want ik heb ze niet allemaal gezien, maar ik heb wel goede dingen gehoord over die van gisteren uit Canada, die van...
7: Leland Co.
8: Ja, die.
7: Ja, de publieksprijs is nu net naar Taeyong Kim gegaan, de finalist die we als laatste hebben gehoord. Zijn jullie daar blij mee?
9: Ja, maar ik vind Alvaro echt... Ja, kut man.
7: Alvaro heeft jullie hart gestolen, ik merk het. Ja. We gaan kijken of dat bij de jury ook zo het geval is. We gaan nog even moeten wachten, vrees ik. Mevrouw, bent u het wachten nog niet beu?
10: Nee, niet, echt niet. Ik ben daar gewoon. Ik kom bijna elk jaar naar het Koningin Elisabeth wedstrijd. En ik vind het altijd een fantastisch moment.
7: Oké, okay, fantastisch. En komt u dan ook vaak live kijken of meer van thuis uit?
10: Meestal live, maar... of thuis, maar deze week, de volledige week.
7: Hier live in de zaal?
10: Ja, absoluut.
7: Okay, en wie is uw favoriet dan?
10: Mijn favoriet is Leland Co, Lionel Martin en de Spanjaard waarvan ik...
7: Alvaro.
10: Ja, Alvaro.
7: Dat vind ik een mooie top drie.
10: Ja.
7: Okay, dan gaan we nog...
10: Allemaal fantastisch, eigenlijk.
7: Dus... Ja, uiteindelijk, die rangschikking maakt dan misschien niet zo heel veel meer uit voor u.
10: Dat maakt niet uit, inderdaad.
7: Maar u blijft toch wachten?
10: Ja, zeker en vast.
7: Okay, maar de bel is gegaan, dus ik hoop dat de jury er snel aankomt. Ik ga nog even wat verder kijken. Want ik weet dat hier een opa en zijn kleinzoon zitten. Goedenavond, meneer.
11: Goedenavond.
7: U bent hier met uw kleinzoon?
11: Jawel.
7: Hoe fantastisch.
11: Ja, de ouders van mijn kleinzoon zijn gastfamilie dit jaar.
7: Oh, dat is een goede reden.
11: Ja.
7: En is het de eerste keer dat u nu live komt kijken?
11: Nee, ik ben zelf gastfamilie geweest, heel lang geleden. Dus ik kom regelmatig.
7: Okay, en wat vindt u het fijnste, het live meemaken of van thuis uit?
11: Nee, live, live. Dat is altijd beter natuurlijk.
7: En is het voor uw kleinzoon de eerste keer live of niet?
12: Nu de vierde keer.
7: Wauw, oké. Okay, wat vind je ervan?
12: Het is een unieke ervaring natuurlijk. Ook omdat we Ivan bij ons thuis hebben.
7: Ah, Ivan Sendetsky, die logeert dan bij jullie?
12: Ik hoop echt dat hij wint. Dus,
7: En als hij niet wint, wie mag het dan zijn?
12: Goh, voor mij Kim.
7: Taeyong Kim?
12: Ja, die het laatste heeft gespeeld, vond ik wel goed.
7: Ze heeft net al de publieksprijs gewonnen, dus het zou zomaar even kunnen. Ja, vindt u dat goed nieuws?
11: Ja, vind ik goed, ja. Ja. U ziet de reactie van het publiek. Op het einde staat de ovatie rechtstreeks. Het publiek beoordeelt. Het publiek voelt aan of het goed of minder goed is.
7: Eigenlijk is het publiek gewoon één grote jury, hè?
11: Ja, dat is een grote jury. En u speelt voor een publiek. De kunstenaars spelen voor het publiek, dus het moet... Het moet aangenaam zijn voor de luisteraar. Hè?
7: Ja, maar ik hoop toch dat de jury er ook snel uit is. Want het begint hier bloedheet te worden, vind ik. En mijn geduld begint stilaan op te geraken.
11: Ik kan niet beoordelen hoe de jury dat doet. Hè? Maar de jury wordt zeker niet beïnvloed door de reactie van het publiek.
7: Nee, ze mogen zelfs niet eens delibereren. Dus, maar ik hoop dat ze er snel uit zijn. En geniet nog van jullie avond. Ja, Katelijne, de spanning en de temperatuur begint hier te stijgen. Dus ik hoop echt dat ze er bijna zijn.
13: Ja, dat hoop ik ook. Gelukkig heb je zo'n luchtig blouseje aan, Clara. Wij zitten hier terug aan tafel en ik dacht, ja, misschien gaan we het eens over iets heel anders hebben. Want Pierine en Wies, nu we toch de tijd hebben. Jullie zijn niet alleen topmuzikanten, maar jullie hebben daarbij ook nog eens een gezin. En meestal is het not done om met vrouwen te praten over hun topcarrière en hoe ze dat combineren met dat moederschap. Maar u doet dat eigenlijk wel, hè? U vindt dat geen probleem om daarover te praten?
14: Sorry, ik ben nu afgeleid door het publiek.
13: Ja, door het publiek. Ja, dat is een manier om de jury te roepen. Hoe heeft dat moederschap uw carrière beïnvloed?
3: Ja, je bent denk ik wel even er meer uit. Want er ontstaat een nieuwe wereld die je eigenlijk helemaal niet wil verbinden met je concertleven. En daar ben ik een beetje een extreem mens, dus ik ben emotioneel ook heel extreem. Dus ik heb die wereld ook wel echt echt waargenomen als die wil ik nu echt, ook daarvan wil ik nu genieten. Dus ik heb een bewuste keuze gemaakt. Als ik kinderen heb, dan wil ik er voor ze zijn. Dus ik ben ook relatief laat moeder geworden. En heb ze niet overal mee naartoe genomen. Maar was dus ja, wat verder weg van het concertleven. Dus maar dat was een bewuste keuze, niet makkelijk. Want het duurt best lang voordat je dan weer een beetje weer gezien wordt. Ja, de koningin is er.
13: Ondertussen komt de koningin, dat is ook meestal een goed teken. Een beetje vreemd, want meestal komt de koningin als iedereen er al zit.
3: Maar ze wil even laten weten dat ze de hele tijd heeft gewacht. Dat is ook heel super gaaf. Leuk, ze wil gewoon haar applaus hebben. Gelijk heeft ze. Maar ja, want het jammer is dat je, zeker als moeder, en dat is echt een verschil. Want als moeder word je in de muziekwereld weggezet van, oh, die is nu moeder.
13: Alsof je
3: en
13: dan...
3: dat heb ik echt gemerkt. Van, oh, die zal nog geen tijd hebben of die studeert waarschijnlijk meer. Het kwam op een gegeven moment een hele gave dirigent. En die zei van, wauw, dat je nog zo speelt terwijl je moeder bent.
13: Ja.
3: Toen dacht ik, oké, nu breek ik mijn klomp.
13: Ja.
3: Dus die vooroordelen die zijn er en die merk je.
13: En zijn die er ook voor? Ja, we gaan eigenlijk moeten afronden, maar ik was heel benieuwd om aan Wies te vragen. Ja. Want je bent ondertussen ook vader wel van jonger twee.
4: Ja, inderdaad, ze zijn nog jong, dus het is...
13: Vragen ze dat aan jou?
4: Of hoe dat als moeder mij
13: Hoe jij dat combineert, dat ouderschap, met je carrière? Nee,
4: ik denk de mensen zien dat je goochelt met alles. Maar inderdaad, ik denk inderdaad, voor een vrouw is het nog veel meer.
13: Mm-hmm.
4: Maar ik had nu net een hele week dat ik alleen eigenlijk met de kinderen was, omdat mijn vrouw weer begon is met spelen. Maar dat heeft inderdaad ook toegeleid dat ik veel minder kon zien van deze wedstrijd als ik wou.
13: Ik denk niemand zal ooit spijt hebben dat hij tijd heeft gemaakt voor zijn kinderen, hè, toch?
3: Nee.
13: En ondertussen kijken uw tienerdochters mee. Kijk, Roel Dieltins, het is vertrokken. Wow. Ze komen allemaal de ding op. Gregor Horsch of Lika Jaar heb ik ook al zien. Nathalie Klein, inderdaad.
3: Ja, zo leuk. Ik ken bijna alle juryleden.
13: Valentin Erben.
3: Ja.
13: Ja, echt wel heel, heel spannend nu.
3: Ja.
13: En ja, we beginnen met de eerste prijswinnaar.
4: Ja. Dat vind ik een goed systeem.
3: Ja, dat is heel
4: goed. Dat is beter dan... Want anders...
13: Voor wie is dat goed? Voor de kandidaten?
4: Nee, de ontlading.
13: De ontlading.
4: Vind ik, ja.
15: Majesté, dames en heren, mesdames et messieurs. At the end of this cello competition, Queen Elizabeth 2026... We wish to thank all the participants. They have contributed to the absolute incredible level of the concerts, and they have given us a positive message of commitment, curiosity, and beauty. Thank you so much.

Cinquième prix, Vijfde de prijs, prix de la région de Bruxelles-Capitale, prijs van het Brusselse hoofdstedelijk gewest, Jo Kitamura.

Lionel Martin.

Ivan Sendetsky.

0: Majesteit, dames en heren, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, nous clôturons ainsi cette session du concours Reine Elisabeth 2026 dédié au violoncelle. Un moment intense et fraternel que nous avons eu la chance de partager. Ik wil u allen hier en bij u thuis van harte danken voor uw enthousiaste aandacht en steun. En wij zien u graag terug voor de wedstrijd Zang in 2027. Bonne nuit, goede nacht, good night en... Stephanie Courten could have said, and yes, we can live without a mobile phone.
1: Ja, een ongelooflijk moment. Je begint eraan op maandag en je denkt, woef, wat een grote berg moeten we beklimmen. Maar kijk, hier staan we dan. We kennen de winnaar, fantastische winnaar. We hebben 6 schitterende laureaten. En de cellowedstrijd, de derde cellowedstrijd 2026 zit erop. Onvoorstelbaar. Even aan tafel hier. Ja, we leven natuurlijk mee.
2: Ja, nou.
1: Een verdiende eerste prijs, Quirine.
2: Zeker, in zijn totaal wat hij... Goed, ik heb de eerste ronde niet helemaal, maar zeker ook de tweede ronde. Het is allemaal bij elkaar. Het is gewoon al een hele goede muzikus, hele goede cellist. Ik had de volgorde net anders gedaan.
1: Ja, ja. Leland Cole.
2: Leland Cole, Kim en dan Ettore.
1: Ja, maar kijk.
2: Maar dus, bedoel,
1: het
2: dat is
1: smaak.
2: Het is ook smaak, maar over smaak valt niet te
1: twitten. Nee, en vaak is het ook maar een kleine fractie van een puntje verschil.
2: Ja.
1: Dat gaan we niet weten.
2: Precies.
1: En jij, Wies?
3: Ik heb Ettore spijt genoeg niet gehoord.
1: Maar wel blij dat die Theon Kim erbij is, die je vanavond...
3: Ja. En Leland Cole had ik zijn plichtwerk gehoord en dat mij zeer goed bevallen. Maar ik vertrouw erop dat de jury, het was zo'n mooie jury, dat hun gezamenlijke punten, het optelsom, dat die waarschijnlijk de realiteit goed weergeeft. Maar natuurlijk daarbij, je merkt wel wat het publiek aan zijn reactie...
1: Dat is natuurlijk wel mooi. Dus dankzij koningin Fabiola. Vroeger werden ze tot en met 12. En dat was natuurlijk ontzettend zielig voor die 12. Die moest alleen wachten in die Salon du Chef. Men heeft dan beslist. Ik denk na het jaar waarin Jan Michiel, onze pianist, 12e werd... van we doen gewoon die eerste 6 en de rest alfabetisch. En het leuke is dat het publiek alsnog aan iedereen afzonderlijk kan laten voelen wat hun persoonlijke appreciatie is.
3: Ja. En heeft zich heel betuigd getoond. Het publiek was heel...
1: Bij welke is dat opgevallen hier? Dat je echt zegt...
2: Voor mij was het zeker na, omdat natuurlijk Kim vanavond heeft gespeeld. Dat Leland Cole, toen hij op het podium kwam, was het voor mij echt wel... Maar eigenlijk bij beide. En bij beide was het eigenlijk heel duidelijk dat het publiek dacht van ja... Er was gewoon minder applaus voor Ettore.
1: Mm-hmm.
2: En dat is best lullig voor hem, om dat even op zijn Nederlands Belgische televisie zo te zeggen. Sorry voor mijn woorden. Maar ja, dat moet hij hebben gevoeld.
1: Ja, heel even het rekensommetje gemaakt. De gemiddelde leeftijd is 22,8.
2: Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk.
1: Ja. Dat is echt ontzettend. En ze komen inderdaad uit alle hoeken van de wereld. We hebben een Italiaan. En ik denk dat dat de allereerste keer is dat een Italiaan wint.
2: Ja, ja. Dat vind ik heel eerlijk gezegd ook wel heel gaaf. Dat het inderdaad uit een land komt. Een strijker uit een land waar je het eigenlijk niet van verwacht.
1: Nee, maar waar wel altijd van in het begin een goede strijkers hebben gezeten. En goede instrumenten.
2: Ja. Misschien komt het gewoon weer terug naar waar het vandaan
1: waar het allemaal komen. Terug naar de bakermat. Misschien heb je het gezien. Daarnet heb ik Clara bij de winnaar gezien met de microfoon.
2: Ja.
1: Dus het is haar gelukt om het eerste interview met de winnaar Ettore Pagano te hebben. Dus laten we snel even luisteren.
4: Ettore. Congratulations, you just won the Queen Elizabeth competition. What is going through your mind right now?
5: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course, I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation. I don't know. I just have to sleep on it. And
4: will you celebrate tonight?
5: Of course, yes. And I don't know, it's really life-changing. I hope so, at least.
4: Probably friends and family are watching right now. Is there something you would like to say to them?
5: That they always believed in me, of course, and more than I believe in myself. I have to say also in these days after my performance, I'm always hyper-criticizing myself, but they always believe in myself, and that's great for me. I mean, I don't know. It's the whole environment, my teacher, my family, my friends, they all helped me during these years. And
4: you also won the cello of Pablo Casals. Is this a dream coming true?
5: Yes, especially, I mean, it's a special cello. I never played on it, I have to say. But since, you know, I played on a modern cello in this competition, so it will be a great change for me, for my instrument, for my playing. But of course, positively.
4: You deserved it, Ettore. Congratulations and Bella Italia.
5: Thank you very much.
1: Ja, hij kreeg er een goffriller bij. Hij had een Ettore die speciaal voor hem gebouwd was.
2: Maar het is wel heel leuk dat hij juist inderdaad op een modern instrument en dan nu de kans krijgt om op zo'n waanzinnig oud instrument met zo'n geschiedenis te kunnen spelen.
1: Mooi toch, hè?
2: Ja, absoluut.
1: Quirine en Wies, ja, het was fantastisch dat jullie erbij waren.
2: Het was geweldig om erbij te zijn.
1: Het was ook echt een goede match.
2: We strijkers, zeggen we.
3: Altijd
2: leuk samen.
1: Zo is het. In elk geval, ik vond het een fantastische avond. Ik ga met energie naar huis. Ja, en daarmee valt dus het doek over die Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello 2026. Maar u kan nog een hele tijd nagenieten. Want morgen vanaf 14:00 kan u op Clara al luisteren naar de hoogtepunten van deze finale, gepresenteerd door mijn goede collega Nico van Opstal. Vanaf maandagavond staan de hoogtepunten ook op VRT Max. En op zondag 7 juni zenden we ze uit op VRT 1. En op 10 juni, dan heet ik u van harte welkom hier in de live-uitzending van het slotconcert met dus de eerste, tweede en derde laureaat. Dus met Ettore Pagano, Tae Yoon Kim en Leland Koe. En dat is natuurlijk gewoon live te zien op Clara, Ketnet en VRT Max. 2026 was het jaar van de cello. U hoorde het Gilles de Duur al zeggen. 2027, dan gaan we zingen op de Koningin Elisabeth wedstrijd. En daar kijk ik nu al naar uit. Bedankt voor het kijken. Bedankt ook voor het laten opblijven. En ik wil toch ook hier heel dat fantastische team bedanken dat hier al een hele maand lang... 20 was het jaar van de cello. U hoorde het Gilles de Duur al zeggen. 2027, dan gaan we zingen op de Koningin Elisabeth wedstrijd. En daar kijk ik nu al naar uit. Bedankt voor het kijken. Bedankt ook voor het laten opblijven. En ik wil toch ook hier heel dat fantastische team bedanken dat hier al een hele maand lang ongelooflijk zijn schouders zet op wat toch